0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: 2, 3, 4.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. I've been up.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog wat.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regenen. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag luisteraars en wat fijn dat u weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en de techniek zoals altijd in handen van Arjan Doelman. Vandaag heb ik een mooie uitzending voor jullie klaarstaan, want we gaan vandaag luisteren naar George Thorogood en zijn Destroyers, die vooral in de jaren 70 en 80 bekend werden met een heerlijke boogie blues geluid. We starten met You Got to Lose.

Ja, dit was een nummer van hun eerste album uit 1977. George Lawrence Thurgood, geboren op 24 februari 1950 in het Amerikaanse stadje Wilmington in de staat Delaware. Ja, in zijn jongere jaren zat George op de Brandywine High School en daar leert hij ook zijn toekomstige vriend Jeff Simon kennen. En ook tevens zijn toekomstige drummer en bandgenoot. Ja, de twee raken al snel bevriend, maar voor op de American High School houdt hij zich in het begin eigenlijk helemaal niet bezig met muziek, maar toont hij vooral interesse in honkballen. Hij speelt dan ook zelfs op een semi-professioneel niveau en wordt zelfs uitgeroepen tot rookie van het jaar. En ja, dat doet hij ook best wel een tijdje, totdat hij van een goede vriend een mooie slide-gitaar cadeau krijgt. En dan begint het pas echt. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren verwijst naar een populaire line dance rage begin jaren 50 en 60 heel populair was in de Verenigde Staten. We gaan luisteren naar Madison Blues.

0: Ja, Medicine Blues, origineel natuurlijk geschreven door Elmore James, die het in 1968 al opnam. Maar dankzij George Thorogood werd dit liedje in 1977 opnieuw populair. Ja, in 1973 moest George Thorogood voor het eerst optreden. En er werd hem gevraagd van, hoe heet je band eigenlijk? Ja, hij had geen idee hoe zijn band heette. Die moest hij ter plekke eigenlijk bedenken. En toen bedacht hij zich, ik ken een pianist die meespeelde op de opnames van blueslegende Howlin' Wolf. En die stond alleen vermeld als Destruction. En daarop besloot George Thorogood te gaan voor de Destroyers. En zo kregen we dus George Thorogood en de Destroyers. En dan is het 1973. De band moet dus zijn eerste optreden geven. De band bestaat dan uit natuurlijk George zelf, zijn jeugdvriend Jeff Simon, de drummer, en gitarist Ron Smit. Ja, een eerste optreden vindt plaats op de Universiteit van Delaware. Dat eerste optreden, ja, dat was nogal geïmproviseerd. De band had namelijk slechts 1 of 2 keer gerepeteerd. En George had tot een week geleden niet eens een elektrische gitaar. Ja, en het optreden zelf leverde de band slechts een schamele $150 op. En ze speelden onder meer deze bekende song. We gaan luisteren naar het lange One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

heerlijk toch. Ook dit nummer is al veel eerder geschreven. Onder meer uitgebracht door Amos Milburn in 1953. Maar er is ook een versie van John Lee Hooker. Die nam de aangepaste versie op in 1966. Ja, en deze versie uit 1977 was ook immens populair. En iets wat George Thorogood dus wel vaker deed. Een nummer opnieuw uitbrengen met een nieuw jasje, een ruiger geluid. En dat werd immens populair. Ja, de band was in 1976 druk bezig met het opnemen van hun allereerste album. Een aantal jaar daarvoor hadden ze dan ook een tweede gitarist gevonden, genaamd John Smith. En het eerste album, George Thorogood and the Destroyers, werd voornamelijk tussen 1976 en 1977 opgenomen in Boston. En uiteindelijk werd het album op 16 augustus 1977 uitgebracht bij het Amerikaanse platenlabel Rounder Records. Ja, bestond wel wat verwarring over de nou werkelijke bezetting van de band. Omdat gitarist Billy Blau na de afgeronde opnames pas bij de band kwam. En er zijn later nog wat baspartijen toegevoegd aan het album. Hij werd dan ook nog niet genoemd als officieel lid van het album en van de band op het album. Het uitgebrachte album bestaat voornamelijk uit oude bluesklassiekers. En ze spelen dat ook vooral rauw en hard en energiek. En dat verklaart ook wel waarom het album zo ongepolijst klinkt. De basis is eigenlijk een band die gewoon lekker in de studio aan het spelen is. En het album vormt daarmee ook een soort blauwdruk voor zijn latere werk. U hoorde al drie nummers van dit album. En ik heb er nog eentje klaarstaan in deze George Thorogood special. Hier op Gouwestad Radio. Van dit album, Can't Stop Loving.

Ja, en daarmee sluiten we het eerste album af. En aanvankelijk werd er verwacht dat er van het eerste album maar 5000 exemplaren verkocht zouden worden. De eerste bestelling bedroeg dan ook maar 750 platen. Maar uiteindelijk liep het album veel, veel beter dan verwacht. En werden uiteindelijk maar liefst 100.000 exemplaren van hun eerste album verkocht. Ja, het tweede album, Move It On Over, uit 1978, werd eigenlijk hun grote doorbraak. Ondanks dat het album weer veelal uit covers bestond. Maar omdat ze dus hun eigen draai gaven aan die nummers op hun eerste en tweede plaat, was de band ontzettend geliefd. Ja, de nummers klinken namelijk als jaren 50 bluesrock, maar veel agressiever. En zo is de openingstrek van het tweede album origineel eigenlijk van Hank Williams. Maar deze versie is heel anders. Move It On Over.

Who Do You Love in deze George Thorogood special hier op Gouwestad Radio. Ja, heeft u nou wat later ingeschakeld? Niet getreurd, want vanavond om 10 uur wordt deze uitzending herhaald. En morgen kunt u ook terecht op onze mooie Gouwestad website om de podcast terug te luisteren. Dan zitten we in 1980, als de band wat wijzigingen kent. Zo stapt medeoprichter en gitarist Ron Smit uit de band. Hij zou echter pas in het jaar 2000 aangeven wat de echte reden was voor zijn vertrek. Namelijk het vele toeren en de stress die hij daardoor ervaarde. Ja, George Thorogood besloot opvallend genoeg zijn gitarist niet te vervangen met een gitarist, maar met Hank Gardner, een saxofonist. Ja, en daarmee was er niet langer een tweede gitarist in het spel. En veranderde dus ook een beetje het geluid van de band. Maar om nou te zeggen dat ze daar minder succesvol mee waren, nee. Want in 1982 brengt de band hun 5e studioalbum Bad to the Bone uit. En daarmee scoorden ze ook hun eerste eigen geschreven nummer 1 hit. Het nummer Bad to the Bone kwam op plaats 27 binnen in de hitlijsten. Maar werd vooral bekend door het gebruik in films, series en zelfs sport. Vooral het openingsriffje is natuurlijk wel erg lekker. Bad to the Bone.

Ja, Bad to the Bone met een hele andere sound dus. Een saxofonist in plaats van een gitarist. We gaan naar het jaar 1985 als het album Maverick uitkomt. Ja, en de titel Maverick past dan ook goed bij Thorogood. Want Maverick, ja, dat is iemand die zijn eigen weg gaat. En dat sluit dan ook weer mooi aan bij zijn imago als rauwe bluesrocker. Ja, de band hoeft zich inmiddels natuurlijk ook niet meer te bewijzen, omdat ze in die tijd al vele fans hadden. En we beginnen met een heerlijk nummer van dit album, Gear Jammer. Ja, de song, gemaakt voor truckers, is vooral zo lekker door zijn beroemde Gibson-gitaar. Gear Jammer.

Ja, heerlijk. We gaan verder met het volgende nummer, I Drink Alone. Het werd uitgebracht als single en werd een van de bekendste nummers van Thorogood. Een simpele, zware bluesriff met een bijna humoristische tekst. Het nummer speelt bewust met het cliché van een eenzame drinker, I Drink Alone.

I Drink Alone. En dan gaan we door naar het album wat in 1988 uitkwam, Born to be Bad. Ja, 10 nummers bevat dat album en slechts 3 songs daarvan schreef Thorogood zelf. Ja, de overige 7 songs zijn blues, rock en country klassiekers. Maar we gaan luisteren naar een van zijn eigen geschreven nummer op deze plaat. You Talk Too Much. Ja, dat gaat natuurlijk over iemand die maar blijft praten en daar niet mee kan stoppen. Het wordt bovendien ook de eerste single van het album en deed het opvallend goed op de Amerikaanse radio. You Talk Too Much.

Ja, met Talk Too Much zijn we al bijna weer aan het einde gekomen van deze mooie uitzending. Hopelijk heeft u ook als luisteraar enorm genoten van George Thorogood en de Destroyers. Ja, sinds vorig jaar een mooie prijs voor George Thorogood, staat hij ook in de Musicians Hall of Fame. En zo kreeg Thorogood zelfs in 2018 ook de B.B. King Award voor zijn bijdrage aan de bluesmuziek. Als band brachten ze 16 albums uit en tot op de dag van vandaag treden ze nog steeds op. Ik wil Arjan Doeman bedanken voor de techniek vandaag, presentatie Roel Visser. We gaan eruit met de grote hit van het album Haircut uit 1993, Get a Haircut. Dit nummer heeft de volgende boodschap. Als je vader vindt dat je je haar moet knippen en een echte baan moet zoeken, kan je misschien maar beter luisteren. We gaan eruit met Get a Haircut. Ik wens u allen een hele fijne zondag. Dag!

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het coming-out day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Tom Bos.
2: 1966.

0: Chris Farlo.
1: Ja, out of time. En ja, Chris Farlo, geboren in Londen. Ja, en zijn werkelijke naam, ja, dat is toch anders. Die heet John Dayton. Goed, Chris Farlo. 13 oktober, dus aanstaande dinsdag, wordt hij al 86 jaar. En hij is daardoor natuurlijk nog steeds onder ons. Zoals ik dat niet verder hoef uit te leggen. Chris Farlo, dat is zijn grootste hit, out of time. En als u gisteren naar Sport op Zaterdag heeft zitten luisteren, dan heeft u out of time daar ook gehoord, maar dan van de heren Rolling Stones. Want die kwamen in 1966 uit met hun album Aftermath. Ja. En ja, Chris Farlo, zou u het gepikt hebben, dit Out of Time? Nee hoor, ze waren goede vrienden met elkaar. Want Mick Jagger en Keith Richards hebben het nummer Out of Time geschreven. En wie is de producer achter het geheel bij Chris Farlo? Juist, Mick Jagger. Goedemiddag allemaal, dit is de Golden Oldies Revival hier op de zondag. Ja, oktober is het inmiddels al. Dus ja, het jaar schiet op. Maar ja, we zijn er dus elke week met de Golden Oldies Revival. En vandaag kijken wij naar 1966, 1976 en de nummer 1 hit op deze dag in oktober 1986. Ja, dan kijken we ook nog even naar, ja, naar de zeezender. Dat ga ik nog niet van. Ga ik nog niet verklappen, dan moet je gewoon nog eventjes lekker naar even op gaan zitten wachten. Techniek, Arjan Doelman zoals gebruikelijk. En wij, ja, oh, de volgende. het lijkt wel, ja, ik heb het er niet voor gedaan hoor. Maar van 1966 naar 1976. Hij ging op, ja, geboren 10 oktober, dus hij was gisteren. Hij is nog onder ons ook. En die, even kijken, dan moet ik even heel erg snel rekenen. Want hij is uit 1939. Dus hij is al dik in de 80, hij is 87. Poef, komt uit Mozambique. En heb ik begrepen, woont tegenwoordig in Berlijn. Maar had een ja, hele grote hit. De grootste hits die zouden nog komen. Havana na. Oh nee, die waren er dus al. En Ramaya, die was er dus ook voor. En hij had 3 hits. En dit is dan zijn derde hit.

Ja, eigenlijk vond ik het een niemendalletje, dit nummer, hoor. Playa Bianca. Het leek me een beetje van, ja... Hij wilde eigenlijk... Nou ja, kon het bijna helemaal niet nadoen. Efrik Simon, die heeft er wel een behoorlijke hit mee gehad. Want ja, hij was deze week in 1976 in de top 40 op de terugweg op plek nummer 29.

Ja, dan zijn we toch bezig om natuurlijk altijd met de voorbereiding om dan te kijken in die top 40. Hè, van ja, die hele bekende die moet je dan niet meenemen. Een beetje wat meer onbekende nummers. Ja, dat geldt dus eigenlijk niet voor de volgende. Ja, de hele groep kan al niet meer optreden hoor. Nee. Want Keith Moon die is natuurlijk al bijna 50 jaar niet meer onder ons. En John Entwistle die overleed in 2002, als ik mij goed herinner. Maar Roger Daltrey en Pete Townshend, die twee die zijn er nog. En die roepen het allemaal al van I'm a boy.

0: Fleetwood Mac, Rhiannon, ja, geschreven door Stevie Nicks. Ja, ook moest er even over nadenken hoor. En voordat zij en Lindsey Buckingham zich bij de band voegden, hadden zij dit al geschreven. En ja, dat kan ik me nog herinneren een keer, dat bij een live optreden, als ze dit nummer gingen spelen, waren vooraf de legendarische woorden: "This is a song about a Welsh witch." Juist. Oké, het is maar dat we het weten. Daarvoor was het dus van 1976 naar 1966. The Who, I'm a Boy. Ja, dat is ook zo'n heel apart verhaal. Want eigenlijk kon dat helemaal in die tijd 1966 nog niet. Want waar gaat het dan eigenlijk over? Ja, het gaat eigenlijk over een gezin met 4 kinderen. De moeder wilde doorgaan, 4 dochters. Ze had een dochter en nummer 4, dat werd een zoon. Dus ja, die zoon die werd dus door zijn moeder genegeerd. En ze voedde hem op als meisje, compleet met pruik en jurkje en dat soort dingen. Dus vandaar, I'm a boy, but my mom won't admit. Dat zongen de heren Who. En als ik dus kijk naar, ja, toch is best leuk, hè? Van waar zijn die grote groepen zoals de Who en de Rolling Stones nu eigenlijk met hun nummers doorgebroken? Ga ik toch ook dit jaar nog eens een keer een Golden Oldies over maken?
1: Oh, oh, oh, wat is dat oud?
0: Ja, 1966 is zeker oud. 1976 al, maar 1966 helemaal natuurlijk. Waar gaan we naartoe? We gaan naar, waar komt zij vandaan? Ze komt uit Mayflower. Top 10 hit, ja, een nummer geschreven door leden van de groep Catapult. Nou, dan heb ik gelijk al 2 Nederlandse groepen. En zelf heet ze dus Lia de Vries. En geboren 6 maart 1950, komt volgens mij uit Amsterdam. Ja, och. En wie kent het nummer eigenlijk niet? Kijk ik even naar technicus Arjan Doelman. Ken je dit nummer? Nee, zegt die Schutty. Nou, misschien nu ook niet. 505.

0: misschien herkent u er wel, Lia Velasco. En ze had daarna nog wel enkele plaatjes na deze 505. Maar alleen Your Smile huidelde volgens mij de top 40 en kwam precies halverwege die top 40 terecht. Juist, nou, daar gaan we naartoe met onze season, dus naar Radio Veronica. En dan heb ik dus zitten zoeken naar 11 oktober. En daar had ik dus maar één uitzending. Ja, en die was ook wel nog inderdaad ook van Radio Veronica. Want ik heb natuurlijk heel veel zeezenders in het archief zitten. Maar die opname was zo slecht. Daar dacht ik van, oh, dan word ik weggestuurd door mijn technicus Arjan Doelman. Dus die heb ik maar niet meegenomen. En toen zag ik van, oh, 12 oktober 1973. Ja, 's middags om 12 uur. Wat had Radio Veronica? Die had zijn Rolling Stones dag. Ah, in 1973 denk ik van, dat moet ik doen. En wie is de eerste presentator om 12 uur? Wilde Luikinga. Nou, en of ik de waarheid spreek, gaan we dus nu echt gewoon even horen.
1: Gedurende het concours in Piek in Leeuwarden van 10 tot en met 13 oktober aanstaande in de Frieslandhal zal er een grote Veronica ledenwerfactie worden georganiseerd.
2: Rolling Stones dag op Radio Veronica. Is het eerste uur.
3: Luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Dit is het eerste uur van de Rolling Stones dag. Begint nu en gaat door tot vannacht 3 uur. De hele dag muziek, Rolling Stones, interviews, specials, leuke dingen. Enfin. Rolling Stones dag.
4: Even iets over het ontstaan van die Rolling Stones dag. Die is eigenlijk voortgekomen uit de Beatle dag. Die we hielden op, wanneer was het ook alweer? Het was de dag die over was vorig jaar, weet je wel. De laatste dag van februari. Ja. Die hadden we over en toen hebben we gezegd van ja, we moeten er tenslotte wat mee doen. En toen hebben we een Beatle dag georganiseerd. En toen zijn er direct al stemmen, eigenlijk voordat die uitgezonden werd, zijn er al stemmen opgegaan van ja, als jullie de Beatles doen, moet je de Rolling Stones ook doen. Nou, dat zagen we wel zitten in principe, maar... wat de uitvoering betreft duurt het altijd wel eventjes bij Radio Veronica, maar het is er dan uiteindelijk toch van gekomen. Ter gelegenheid van het feit dat de Rolling Stones op dit moment in Nederland zijn. Nou, we moeten ze eigenlijk eventjes goeiedag zeggen.
5: Hallo.
4: Yeah. We'd like to say welcome to the Rolling Stones and their crew and welcome in Holland and hope you enjoy yourself.
5: Wat zeg je? And see you tonight.
4: Ja.
5: Yeah, op de party.
4: Want vanavond, luisteraars, is er een speciale Rolling Stones party. Ja. En wordt die ook alweer gehouden?
5: Intercom. En dat is een verbouwd voormalig Lido is dat, het Lido in Amsterdam.
4: In Amsterdam. En Wil die gaat in dit programma met Harry, met behulp van Harry,
5: Harry.
4: Gaat hij 5 toegangsbewijzen weggeven voor die speciale Rolling Stones party. Verder hebben we vandaag de Rolling Stones Radio Rebus, waarmee meer dan 150 prijzen te winnen zijn. Dat is, ik heb het uitgerekend, zo'n 4.000 à 5.000 gulden. En tja. Verder gaan we ontzettend veel platen draaien van de Rolling Stones.
5: Rolling Stones en...
6: Hi, this is Mick Jagger of the Rolling Stones. Saying hello to all our friends in Holland.
2: Rolling Stones, million sellers.

Harry is ook een beetje uit zijn doen, eerlijk gezegd, laatst was. Want, ja, een beetje hard zegt hij. Het is een beetje hard, maar... Harry, jongen, je moet er toch een beetje aan wennen, want het gaat door tot 3 uur vannacht, door 3 uur vannacht. En je moet nog wat prijzen weggeven ook. Ik heb dus die 5 kaarten hier liggen. Waren die per persoon, hè? Iedereen 1 kaart mag dan naar binnen. Nou, ik hoop dat ik toch wel mensen daar een beetje gelukkig. Ik zal een heel makkelijk vraagje nemen straks, van moeten ze gewoon kwijt. Wij gaan dit uur wat aandacht besteden aan de eerste LP van de Rolling Stones. En daar zit wel een hit op en zo, maar... Jules, de man die aan de andere kant van het glas zit, heeft dan alles weer zo'n beetje in de gaten gehouden wat nummers betreft, van die weet er alles van.

0: En dat was dan van de eerste LP van Rolling Stones, Can I Get a Witness?
1: Juist, en dat was de zeezender Radio Veronica op 12 oktober 1973. Precies om 12 uur in de middag startten zij met de Rolling Stones dag. En gedurende 13 uur gingen ze alleen maar Rolling Stones draaien. We waren er even bij, ja, in 2026. Dat is heel erg veel jaren verder. One night two, just for you. Everything swings on Veronica. Ook 60 jaar terug is het album Revolver van de heren Beatles. Laten we toch eens eventjes weer teruggaan bij ze. Kijken naar... In 66 hebben ze dat opgenomen. Even denken, dat nummer op 17 en 19 april van dat jaar. En volgens de boeken is take nummer 7 van dit nummer de beste take. Dus wat neem je daarmee? Juist, take nummer 7 van Dr. Roberts. MUZIEK

De heren Beatles. Dr. Roberts. Ja, het was take nummer 7. Die hebben ze opgenomen op 19 april 1966. In Studio 2. En het kwam dus op het album Revolver. Naar onze mini-special. Ja. Oeh. Gekeken naar de overleden artiesten. En het zijn de afgelopen 2 weken niet zo heel erg veel. Ik heb er per saldo maar 1. En dat is nog ja, eigenlijk een vrij oude groep. Martha Reeves samen met Rosalind, Annette en Gloria. Ze hadden dus in de jaren 50 hadden ze een groepje. Ja, een meidengroepje. Maar dat ging verder toch niet zo lekker. Dus ze zochten allemaal maar een baan. En Martha Reeves, ja, oh, die solliciteerde op een advertentie bij Motown. En Berry Gordy nam daar aan als secretaresse. Maar toen was ze op een gegeven moment was ze daar werkzaam. En toen kwam ze er ineens achter van, oh, ze zoeken een achtergrondkoortje voor Marvin Gaye. En ze belde dus de oude Rosalind, Annette en Gloria op. En zij vormde zo dus het achtergrondkoortje bij Marvin Gaye. En zo is eigenlijk gekomen. Kregen ze dus van Gordy dus toch een contract. En ja... Rosalind Ashford overleed op, 15 september 2026. Moet even spieken. Dus denk ik van, ja, Martha Reeves en de Vandellas. We hebben er zelf hier in Nederland maar 1 hit van gehad. Misschien kunt u raden welke.

0: Dat was in de mini speciaal aandacht voor Martha Reeves en de Vandellas. En dat naar aanleiding van het overlijden van Rosalind Ashford op 15 september jongsleden. En u herkende haar stem wellicht omdat zij was de sopraanstem. Dus we hadden eerst Heatwave, vervolgens Dancing in the Street en Jimmy Mac. En dan weet u, na de mini special gaan wij...
1: Hey, let's go!

oktober 1976 voor de Manhattan Transfer. Chanson d'amour. En ja, in hoeverre de top 40 gekomen is, oh, dat heb ik niet nagekeken. En u weet het, na de alarmschijf hebben we dus ook...

Ja, de alarmschijf die was van oktober 1976. En die was natuurlijk voor Manhattan Transfer Europe. Die ging met de nummer 1 in oktober 1986. En vandoor de Final Countdown Europe, een Zweedse rockband. En Jimmy James, ja, 1976, die mocht het afsluiten met Now Is The Time. En wat sluiten we af? Wij sluiten af de Golden Oldies Revival voor vandaag. Samenstelling en presentatie Tom Bos, techniek Arjan Doelman. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we hier weer, maar dan met collega Sjaak Zekeris. Ik wens u prettige dag.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen... en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: De intro altijd van In Excess. En we zijn een klein beetje buiten adem. Want Robert-Jan Stips is mijn, mijn gast eigenlijk. En ik vind het zo leuk dat hij dus zijn muzikale veelzijdigheid en zijn uitstapjes naar andere bands, die hij daardoor nog steeds avonturen meemaakt, wat bijzonder is. En dan denk ik van, wat geef je dat een gaaf gevoel, hè? Als je dus op die manier kan werken, kan leven. Ja, toch?
1: Zeker, ja. Ik zou niet gauw iets anders weten. Misschien als ik geen muziek zou kunnen maken, dan zou ik eens gaan kijken of ik misschien kan schilderen.
0: Ja, want jouw broer is een bekend schilder, hè?
1: Inderdaad, ja.
0: En,
1: Wouter.
0: Ja, Wouter. Ja, die ja. Is, zijn jullie eigenlijk altijd zo cultureel opgevoed?
1: Nee, dat valt best wel mee. Het meest culturele wat mijn vader daadwerkelijk gedaan heeft, is op een heel onverwacht moment met een vleugel binnenkomen.
0: Piano, dus.
1: Een vleugel zelfs. Ja.
0: Maar ik wil het zo meteen wel wat over vragen en vertellen, want ik moet het ook even vertellen van wat ze dus eventueel zouden kunnen gaan doen. Je hebt een nieuwe CD gemaakt, Super Sister Trio. En waarom Super Sister Trio?
1: Dit is dus een live CD die we hebben gemaakt. Want daarvoor hebben we een echte een studio CD, Nancy Never Knew, gemaakt. Mm-hmm. En ik wou even benadrukken dat dus dit niet de oude Super Sister is, maar gewoon eigenlijk een hele nieuwe bezetting met een trio. We zijn een trio met een best wel een bijzonder trio, vind ik, met Rinus Gerritsen op bas. Natuurlijk.
0: En Leon Klaassen.
1: Leon Klaassen, die bekend van Powerplay en de
0: Sweet
1: the Buster. Dus dat zijn sowieso echt fantastische muzikanten en zeer prettige mensen om mee samen te werken.
0: Ik denk ook dat het gewoon totaal anders werken is met z'n drieën of met z'n vieren.
1: Ja, ik ben zelf wel een trio-liefhebber.
0: want, in de goede zin van het woord.
1: Ja. Kijk, je bent heel flexibel als trio. Zodra er een vierde man of vrouw bij komt.
0: Dat is anders, hè?
1: Dan moet je veel meer afspreken. Terwijl nu één blik naar elkaar en we weten wat de bedoeling is.
0: Oké. De trio, of trio, maar mij hoor, de intro is bij mij altijd een stuk korter. Maar ik vind het zo onwijs leuk dat we eerst met z'n tweeën die hele voettocht gemaakt hebben vanaf de andere kant van Gouda.
1: Ja, hier. Ik heb heel Gouda mogen zien.
0: Maar goed, presentatie Jurgen Veldman. Techniek is in handen van Kudold Arjan Doelman. Ik ga eerst muziek draaien van de oude Super Sister.
1: Ja.
0: En dat is de Super Sister nummer uit 1972, hè? 70.
1: Ik weet niet wat je gaat draaien, maar
0: She was naked
1: is uit 1970.
0: 1970. Ja. Toen waren wij allebei 20, hè?
1: Ja.
0: En wij zijn op hetzelfde geboortejaar.
1: Ja. We zijn zelfs op dezelfde dagjaren.
0: Ja. Oké, hier is Super Sister met She Was Naked.

0: Muziek uit 72. Super System met She Was Naked. Schuin tegenover me zit eigenlijk iemand die dus hierin eigenlijk ook in opgegroeid is. Robert-Jan Stips. En ik had het dus net al met hem over van je bent eigenlijk heel jong begonnen. En dat was toch iets wat je dus misschien zelf ook heel erg leuk vond om dus zo te beginnen.
1: Zeker. Ja, toen we deze single uitbrachten hadden we al een hele voorgeschiedenis.
0: Ja.
1: Vrij bijzonder ook wel.
0: Wat was bijzonder?
1: Nou, wij kwamen rechtstreeks uit de underground.
0: Ja.
1: We toerden door Nederland. En toen heetten we Sweet OK Super Sister.
0: Ja.
1: En we wisten vaak niet met hoeveel man en vrouw we op pad gingen. Dat varieerde van 7 tot 20, zeg maar.
0: Waarom zijn die niet bij jullie gebleven dan?
1: Op een gegeven moment. Het was heel bijzonder wat we deden. We deden sacrale manifestaties met rookbommen en alles wat maar los en vast zat. Maar op een gegeven moment dachten de muzikanten, gewoon de band waar het omheen geformeerd was. Toen dachten we op een gegeven moment, ja, allemaal leuk en aardig, maar wij gaan ons meer op de muziek focussen. En dat was in 69, zeg maar. En toen zijn we gaan repeteren, meer echt puur op de muziek. En toen kregen we een kans opeens, omdat de manager van groep 1850 destijds bij ons in de oefenruimte kwam. En die begon een platenlabel. En die zei van, ik wil graag met jullie een single opnemen. En hij had zelfs al in gedachten wat het zou moeten zijn. Een mooi langzaam stukje uit de series die we speelden. En dat viel ons eigenlijk een beetje tegen. We vonden het natuurlijk geweldig dat we een single gingen opnemen. Maar ja, een mooi langzaam stukje op een single, dat zagen we nou niet zo gauw gebeuren. Toen hebben we de middag hebben we onderhandeld. En, want wij wilden heel graag een scheurend stuk uptempo met Dona Nobis Pacem. Leek ons veel leuker. En toen hebben we op de goede Nederlandse polder manier hebben we besloten dat we
0: dat jullie dat zouden gaan spelen.
1: Nou, dat het nummer dus begint met het mooie langzame stukje wat hij wilde hebben. En dat het halverwege omschakelt naar fuzz en Dona Nobis Pacem en uptempo. Dus dat was wel leuk, want dat maakte het nummer ook wel meteen bijzonder.
0: Hebben mensen jou nooit gevraagd van, dat zat er ook helemaal in? Want als je luistert, denk van, hé, ja toch? Wat je dus net vertelde, van wat je dus wilde, het rustige nummer en dan opbouwen naar snel.
1: Nou ja, dat zat er dus eigenlijk niet in.
0: Nee, maar eigenlijk gebeurde dat op een gegeven moment toch?
1: Nou ja, echt hebben we over onderhandeld van wij willen graag dat op tempo stuk. En toen zaten we van, hoe doen we dat dan? We hadden natuurlijk ook ideeën van, nou, dan zetten we het ene op de A-kant en de andere op de B-kant, had je toen nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen kwamen we op dat idee. En dat vonden we alle, van beide kanten vonden dat eigenlijk wel een leuk idee. En om dus zeg maar halverwege het nummer om te schakelen naar iets anders. En nou ja, dat hadden we zelf nooit zo bedacht. Dat is het leuke, dat als je open staat voor elkaar, dan kunnen er dingen ontstaan die je zelf niet zou hebben kunnen bedenken.
0: Was jullie eerste groep, hè? Je eerste Super Sister. En die groep die je dus nu hebt, hè? Super Sister Trio.
1: Ja, het heet niet Super Sister Trio. Het is gewoon Super Sister, maar we hebben een cd gemaakt die trio heet.
0: Ah, oké, maar even. Ja. Toen speelde je met z'n vieren. Nu speel je met z'n drieën. Vriendschap gaat voor alles dan, hè?
1: Vriendschap is heel belangrijk. Ik bedoel, ik zou niet op een podium willen staan met mensen die waar ik geen goede relatie mee heb.
0: Nee, want je hebt dus al iemand van jouw eerste groep die overleden is.
1: Twee
0: mensen. Oh, ja. Want ik dacht alleen En Sacha van Gaal?
1: Sacha van Geest, die is... Dat was heel echt een harde klap. Dat was sowieso een van de eerste mensen in mijn nabije omgeving die plotseling doodging. En dat was ook nog net nadat we met de eerste bezetting waren we uitgenodigd om in Los Angeles te spelen.
0: Ja, om dus terug om naar Amerika te gaan.
1: Ja.
0: Om dus daar te gaan spelen.
1: Ja, en dat was dus na 27,5 jaar niet spelen.
0: Ja.
1: Dus toen bloeide de vriendschap ook weer op. En alles. En het was echt geweldig om daar te spelen. Want ja, we bleken daar opeens... op dat festival, een porkfestival, daar waren Japanners naartoe gekomen. Daar waren Canadezen, Mexicanen, ook Europese, Italianen.
0: Zo bekend was je muziek ook, hè?
1: Ja, dat wisten we helemaal niet. Nee. Want wij hadden daar 27,5 jaar niks aan gedaan. En toen stonden we opeens, we zeiden van oké, we gaan eerst repeteren. Kijken of het nog gaat. Maar dat ging gelukkig heel snel goed. Dus daar hebben we gespeeld. En tot onze verbazing, echt voor een zaal van, het zal zijn, 4000 man of zo. Dus, maar vlak daarna is Sacha overleden. Ja. En dat was een
0: dan is het over,
1: harde klap.
0: Ik wou net zeggen, dan is het voor jezelf ook een klein beetje over op dat moment. Hè?
1: Ja, toen zeiden we van ja, nou dus dan het einde van Super Sister. En 10 jaar later hebben we het nog een keer geprobeerd met z'n drieën. Maar toen, nou ja, het was alsof de duvel ermee speelde.
0: Ja, dat is heel anders.
1: Toen overleed de bassist Ron van Eck. Vlak nadat we dat reunietje hadden gedaan.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ik ga naar muziek. En ik heb nog één vraag. Van inspiratie in die tijd was Frank Zappa en de Soft Machine.
1: Ja.
0: En misschien heel stom.
1: Onder andere, ja.
0: Ja, ja. Heel stom. Ik was Syd Barrett, Pink Floyd, was ik helemaal gek van.
1: Ja.
0: Maar is Pink Floyd nooit een inspiratie voor je geweest?
1: Zeker wel.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, ik bedoel... Ja, kijk, als ik alles moet gaan noemen wat me geïnspireerd heeft, dan hebben we een programma van een dag nodig.
0: Ja,
1: ik vind het ook vaak heel lastig om voor interviews als deze wordt vaak gevraagd om lijstjes te maken. En eigenlijk heb ik op een gegeven moment besloten om dat niet te doen. Gewoon omdat daar moet ik zo over nadenken. En ja, ik kan mijn tijd wel voor iets beters gebruiken.
0: Nou,
1: Voor jou dacht ik van laat eens een keer een lijst maken. En dan heb ik zelf ook gewoon zo'n lijst die ik aan mensen kan geven.
0: Ik had heel veel in mijn hoofd ook. Hè? Want ik ben gewoon heel lang bezig geweest om... om jou te leren kennen via jouw dingen, artikelen en zo.
1: Ja, ja.
0: Dus daar liep ik over na te denken. Maar ik vind het zo mooi, want je geeft me ook een zekere weemoedig gevoel als ik dus The Loving Spoonful lees.
1: Ja, ja.
0: En dat vind ik zo gaaf.
1: Ja.
0: Want ik mag zo nu, dan mag ik dus muziek samenstellen hier in de gang. En dan komen ze best een keer. Do You Believe in Magic? Dat zit ook in het lijstje. Maar we gaan dus even naar een volgend nummer. En het heet Present from Nancy. Ook iets wat dus typisch Super Sister is. Hè?
1: Ja, het was sowieso het eerste nummer wat we opnamen voor de eerste LP.
0: Ja.
1: En dat gebeurde in de grote fonogramstudio's in Hilversum. En daar moesten we dus voor zorgen dat we een hele LP opnamen in 4 nachten. En dat waren nachten van 12 uur 's nachts tot 5:30 's ochtends. Gewoon tussen de tijd dat de echte artiesten daar opnamen. Dus het was nogal vreemd om om 12 uur 's nachts te beginnen met kwam je een studio in waar overdag hard was gewerkt. En daar moesten wij ons ding gaan doen. Een belangrijk ding, want ja, dat was onze eerste LP.
0: Hebben dus die mensen die dus daar ook aan het oefenen waren en zo, aan het jammen waren, hebben ze daar nooit wat over gezegd? Dat ze het mooie muziek vonden, of ik noem
1: maar eens. Nee. Het was echt een studio, hè? Dus er werd niet gejamd of zo. Ja. Maar ik bedoel, Boudewijn de Grootlander op. En ik vond het nogal een soort ingesleten grap van. Ik vond dat de microfoon nogal naar Corrie Brokker rook.
0: Dus, ja, dat is heel lang geleden.
1: Heel andere sfeer hing er dan. Wij waren echt een nieuwe groep daar. Ja. Dus dat wilden we ook echt doorbreken. En ik herinner me nog goed gewoon dat we begonnen ook met Present from Nancy als eerste. En dat zou ik als eerste van de A-kant. Dus dat was rikketikketikketik op de basgitaar en spelen maar.
0: Oké, Super Sister met Present from Nancy.

0: En dat was Present from Nancy. En was het een B-kant, zei hij tegen mij, van...
1: Nee, toch? Dit staat als eerste op de LP, op de A-kant.
0: Oh, ja. Oké, maar wat werd er vaker gedraaid? She Was Naked of deze?
1: Nou, het leuke was dat we hebben She Was Naked helemaal niet op onze LP gezet. Dat vonden we luisteraarsbedrog.
0: Stel.
1: we hadden die single uitgebracht en dat was een hit geworden. Geheel tegen onze verwachtingen in. Dat hadden we echt nooit gedacht dat wij in de top 40 zouden staan. Want we kwamen regelrecht uit de underground. Maar dat gebeurde toch, omdat Veronica dat nummer ging draaien. Dus die hadden we op single en toen mochten we een LP gaan maken. Zeiden we, ja, nou gaan we niet nog eens een keer dat nummer op die LP zetten. Ik bedoel, mensen die dat leuk vonden, die hebben dat gekocht. En dan gaan ze die LP kopen en dan kopen ze dat nummer nog een keer. Dus dat vonden we ja, heel onschuldig, vonden we dat niet eerlijk. Dus dat hebben we gewoon niet op de LP gezet. En wat het meest gedraaid is, ik bedoel, is natuurlijk... She Was Naked, dat was de single. En dit was echt een albumstuk.
0: Het klinkt ook anders, hè?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, nee, maar totaal, ja, maar totaal anders. Dus.
1: Ja,
0: als je ze vergelijkt.
1: Ja. Maar wat dat betreft was Present from Nancy meer een voorbeeld van wat voor muziek we maakten. Eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ik ga toch even terug naar... je Holland Pop Festival in Kralingen.
1: Ja.
0: Ik had er heel graag naartoe gewild, maar ik zat toen nog in dienst.
1: Oké.
0: Ik mocht dus niet. Ik heb erover gedacht om op een of andere...
1: Jammer.
0: Ja, voor mij was het voor jullie waanzinnig, hè?
1: Ja, dat viel ook samen met dat we net die single hadden opgenomen. En She Was Naked was net de top 40 in aan het gaan. Dus we waren al reuze verbaasd dat we die aandacht kregen op de radio. En toen viel er ook nog een keer uitnodiging voor het Holland Pop Festival binnen. En dat we op het hoofdpodium mochten een set mochten gaan spelen.
0: Dus, hebben jullie ooit voor zoveel mensen gespeeld?
1: Nou, toen nog niet.
0: Nee. Dat was Hoe was dat?
1: Eerste keer voor 80.000 man.
0: Ja.
1: Ja, dat was geweldig, want het was prachtig weer.
0: Heel mooi,
1: en,
0: ja.
1: En überhaupt dat hele gebeuren van dat festival, dat was toen de tijd echt... Ja, het was echt een scharniermoment in de tijd. Sowieso dat daar gewoon drugs gebruikt werden. En dat er politie rondliep die dat oké vond. De dames die naakt in het meer zwommen. En het feit dat wij daar dus als beginnend bandje eigenlijk... gewoon op het hoofdpodium stonden, waar ook The Bird stonden en waar
0: Mungo Jerry.
1: Santana, Mungo Jerry, die speelde op dezelfde middag als wij.
0: Ja.
1: Alleen het, we hebben daar dus echt ja, heel goed gespeeld. Het was fantastisch om mee te maken. Het was alleen jammer dat ja, er stond al een optreden voor ons op die zaterdagavond in Zeeland. Dus wij moesten daar na het spelen moesten we naar Zeeland afreizen. Het festival achter ons laten. En in Zeeland voor anderhalve paardenkop de avond vullen.
0: Ja, maar er liepen ook de fans, hè?
1: Ja, de meeste fans waren natuurlijk naar Rotterdam gegaan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar het was echt geweldig om mee te maken.
0: Je hebt ook, wat dat betreft, heb je dus hadden jullie toen al podiumervaring?
1: Ja.
0: Voor grote scènes, hè? Grote...
1: Nou ja, dat nog niet, maar we speelden heel veel. Ze waren echt als schoolbandje begonnen. En als schoolbandje speelden we al veel.
0: Het gebeurt heel vaak dat je dus in zo'n situatie vanuit een schoolbandje start.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dat hoor ik eigenlijk iedereen die ik dus geïnterviewd heb.
1: Ja.
0: Dat ze dus vanuit de school gewoon verder zijn gegaan.
1: Ja, want kijk, zo'n school die heeft een lokaal... wat je als repetitieruimte kan gebruiken. En dat is erg handig. Ja. Ja.
0: Oké, dan krijg je op een gegeven moment dat je dus dat je stopt met Super Sister. En dat je dus overstapt naar de Golden Earring.
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Dit is toch gigantisch dat je dus sowieso gevraagd wordt voor zo'n band.
1: Ja.
0: Een van de beste. Ik vergeet nooit meer. Met Frans Gassenburg. Dat was, ik woonde in Den Dolder. En ze heb ik toen opgetreden in Soesterberg. En zo wist ik dus van de Goldenering. Maar dat ze zo zouden groeien.
1: Nou ja, ze waren natuurlijk...
0: Toen
1: hadden ze net Radar Love in Amerika staan, zeg maar. Ja. En ze waren zelf al op tour geweest, maar... Nou, op de dag dat Super Sister ophield te bestaan, toen stond César op de stoep. En we waren gewoon al hele goede vrienden, hoor. De Super Sister en de Iering, die kenden elkaar heel goed.
0: Den Haag, hè?
1: Dus we kwamen bij elkaar veel over de vloer. Maar op een gegeven moment, op die bewuste dag, toen zei César, ja, ik kom nu wel voor iets speciaals. Want ja, wij horen dat Super Sister ophoudt. En wij gaan naar Amerika en we wilden graag ons geluid verbreden. En misschien ook wel... wat nieuw bloed erin hebben in de groep. Van nieuwe ideeën en mogelijkheden.
0: Kregen die ook nieuwe ideeën?
1: Ja, zeker. Ja. We hebben 2 cd's gemaakt.
0: Ja.
1: Die afwijkend zijn van de andere Iering platen. Mm-hmm. Maar hij zei toen van... ja, wij gaan over 14 dagen naar Amerika. Heb je zin om mee te gaan? Moet je wel even in 14 dagen het Iering repertoire instuderen.
0: Leek voor jou geen probleem.
1: In zoverre dat... Ik vond het best wel lastig omdat Iering nummers zaten volkomen anders in elkaar dan Super Sister.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Het zijn meer gitaarnummers. De meeste nummers hadden niet meer dan 5 akkoorden of zo. Ik raakte totaal in de war. Ik bedoel, het ene nummer was E, B, A, vies, D. En mijn andere was vies, A, D, B, E, A. ik vond Super Sister veel makkelijker te herkennen, zeg maar. En ik had best wel moeite om die nummers in eerste instantie uit elkaar te houden. Het vroeg natuurlijk ook een heel andere manier van spelen. Maar dat vond ik juist leuk om daarin te duiken. Om inderdaad dat Super Sister inderdaad helemaal te vergeten. En kijken hoe ik zou kunnen functioneren in een groep als de Iering. En je had het net over vriendschap.
0: En
1: dat was natuurlijk gewoon geweldig om met 4 goede vrienden in het Hol van de Leeuw te gaan toeren. En dat waren echt gigantische tours. We speelden om de 2 dagen voor in stadions van 15.000 man. We deden 20 shows met Santana, de eerste tour dat we... met de Jay Giles Band, noem maar op. Het was echt een droom die toen waarheid werd.
0: Ik denk dat het voor jou geen probleem was om in die situatie ook in te vallen. Of tenminste eigenlijk de muzikale toestanden te verbreden.
1: Ja, dat ging min of meer vanzelf. Ja. Ik had natuurlijk daar wel een soort van ideeën over. Maar die waren ook welkom. Ik bedoel, je kan wel ideeën hebben. Maar ja, als de anderen dat niet willen, dan...
0: Jouw inspraak binnen de band... Dat was ook voor mij, denk ik, helemaal geen probleem.
1: Nou, ik ben van nature ben ik redelijk bescheiden. Dus ik ben niet iemand die mezelf opdringt.
0: Nee, okay.
1: Maar dit gaat min of meer vanzelf via het spelen. Gewoon, we gingen gewoon dingen spelen.
0: Ja.
1: En dan laat je horen wat je leuk vindt. En wat je eventueel leuk vindt om bij te dragen. En dat viel gelukkig in goede aarde. En we hebben op een hele leuke manier... De eerste LP die we samen deden was Switch.
0: Ja.
1: En die was al gedeeltelijk... waren ze al mee bezig toen ik erbij kwam. Dus dat was vaak dingen indubben. Toevoegen. Strijkers erbij schrijven. Dat was ook iets wat ze aan me vroegen van... wil je dat doen? Dat had ik nog nooit gedaan. Ze zeiden, ja, maar jij hebt toch conservatorium? Dan kan je dat toch? Ja. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Ik had gewoon piano op het conservatorium. Maar ik vond het wel heel leuk dat ze zei van...
0: Wil jij dat doen? Doe
1: dat maar, weet je wel. Daar hebben we wel vertrouwen in. En dat geeft natuurlijk heel veel zelfvertrouwen.
0: Oké, we hebben het er al een poosje over gehad. En... Ja, hier heeft Robert-Jan ook in meegespeeld. En het was toch ook wel een van de belangrijkste en een van de beste nummers.
1: Sorry hoor, maar Radar Love heb ik niet op meegespeeld.
0: Nee, maar je moest op een gegeven moment er wel mee inkomen. Ja, toch?
1: We hebben het 1000 keer gespeeld in Amerika.
0: Nee, ik vind het gewoon toch ook wel gaaf dat je dus eigenlijk dit ook aangegeven hebt. Hè, van deze muziek wil ik ook horen.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. The Golden Earring met Radar Love.

0: Dat was natuurlijk de Golden Earring met Radar Love. En tegenover me, schuin tegenover me zit Robert-Jan Stips van Super Sister. En ja, daar hebben we het eigenlijk al uitgebreid over gehad. Over de oude Super Sister, maar ook over de nieuwe Super Sister. En daar gaan we straks wat over vragen. Het volgende nummer wat ik ga draaien, of wat wij gaan draaien, is The Beatles met A Day in the Life. Maar voordat die gestart wordt, heb je daar ook een verhaal bij.
1: Ja, dat was voor mij op een gegeven moment. Beatles waren voor mij een soort van heilig, zeg maar. Met ons bandje speelden we in beginsel allemaal covers van de Stones, van de Zombies, van de Kinks, noem maar op. Maar niet van de Beatles. Want dat vond ik zo goed, daar durfde ik niet aan te komen, zeg maar. En toen. Op een gegeven moment heb ik voor mezelf ook ingesteld van dat ik elke dag besloot met een Beatle-nummers. En dat was elke avond draaide ik voordat ik slapen ging gewoon A Day in the Life op mijn grammofoontje. Liggend in het hoogpolig tapijt met de twee speakertjes tegen mijn oren aan.
0: Maar dit is ook iets wat je dus eigenlijk ook niet gewend bent. Wat muziek betreft, hè? Want het begint met geluid, hè? Gewoon geluid. Mm-hmm, en dan de muziek, gitaar en zo erin. En daarom is hij ook zo waanzinnig goed, hè?
1: Het is een heel verhaal. Dat vond ik heel mooi. Achteraf bleek dus dat inderdaad een gedeelte door John Lennon geschreven was. En een gedeelte door Paul McCartney. Mm-hmm. En dat wist ik niet. Maar zo'n gevoel had ik er ook bij. Van, het is een heel all-round nummer. En natuurlijk om de dag te besluiten met dat orkest. Ja, wat was er mooier dan dat.
0: Maar even, als jij zelf iets composeert. Heb je dan iets niet in je hoofd van zo wil ik het doen? Of in die richting wil je het doen?
1: Ja, natuurlijk. Anders komt er niks.
0: Hoe doe je dat?
1: Dat doe je niet. Dat laat je gebeuren.
0: Oké, vertel eens.
1: Meestal dingen die je van tevoren verzint, die zijn vaak niet zo goed.
0: Het moet binnenkomen.
1: Ja. Je moet jezelf verrassen. En dan is de kunst om dat te herkennen. Van hé, dit is. Die is eigenlijk misschien wel leuk om op door te gaan. En, wij zijn natuurlijk nu gezegend met het opnemen. En je kan gewoon op mijn computer kan ik nu gewoon als ik zit te spelen om ideeën te verzamelen. Dan kan ik het allemaal opnemen en allemaal nog eens rustig terugluisteren. En dat is heel belangrijk. Ik kan me dus bijvoorbeeld niet voorstellen hoe Mozart dat gedaan heeft. Die heeft gigantisch veel muziek gemaakt. Maar die had niet de luxe dat hij het even kon opnemen om te onthouden. Dat moest hij allemaal.
0: En
1: al die componisten die moesten dat onthouden.
0: Ja.
1: Voordat ze het opschreven. Ja. En het duurt even voordat je dat opgeschreven hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben dat tegen die tijd dan weer enigszins kwijt. Dus ik vind dat gigantisch. Knap dat die mensen dat op die manier gewoon konden.
0: En dat je zo een nummer kon schrijven.
1: Ja, hele symfonieën.
0: Ja.
1: Kijk, wat dat betreft is een nummertje schrijven. Er is niks vergeleken bij wat die mannen en vrouwen allemaal deden.
0: Nee, daarom. Even, want we draaien nu helemaal.
1: Ja.
0: Hier zijn de Beatles met A Day in the Life.

0: Maar ja, dit is het einde eigenlijk van het nummer A Day in the Life van de Beatles. En nou, we hadden het dus net eigenlijk even over muziek. En jullie draaiden, of jullie speelden vroeger de Stones. En de Zombies.
1: Ja, covers. Hè. Covers als beginnend ja, bandje. Covers. Maar maakte ook eigen nummers op een gegeven moment.
0: Ja. Was je toen al bezig met eigen nummers schrijven? Of?
1: Ja, ja, ja.
0: Wanneer, hoe, is het gelijk begonnen na Super Sister? Of was dat al eerder?
1: Waar we het over hadden was het schoolbandje. Ja? Zeg maar in 64, 65. Mm-hmm. Speelden we op schoolavonden en dat soort dingen. En inderdaad, wat je zei met covers. Maar we repeteerden op zolder bij de drummer Marco Vrolijk. Die later dus ook in Super Sister zat. Mm-hmm. En er stond een piano. En dus we hebben daar ook gelijk ook eigen nummers ontwikkeld. En dat was natuurlijk in het begin mondjesmaat. Maar altijd wel geprobeerd. En het is zelfs zo dat we nu met het trio spelen we nummers die we op een gegeven moment vonden. Tapejes uit 67 ongeveer. Dat je in de tijd dat er 3500 bandjes in Den Haag waren. Zaten wij daar ook in de kelder. Zaten we onze eigen nummers te fabriceren. Hebben toen gelukkig opgenomen. Omdat we een vriend hadden met een Teac recorder. En we waren eigenlijk verbaasd van hoe leuk die nummers eigenlijk waren. Dus we zijn ze ook gaan spelen. En die staan nu dus ook. Staan er een aantal in een medley.
0: Dat wilde ik juist vragen.
1: Ja.
0: Van, is dat teruggekomen, die oude nummers, waarin je zei van hier ga ik wat mee doen?
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk. We dachten eerst van nou is grappig. Maar het blijkt gewoon hele goede live nummers te zijn nu. Dus we spelen ze met veel plezier. En ze komen hard aan.
0: Ja, goed. Maar ik heb al gezegd van ik ga dus straks ook wel draaien van de nieuwe Super Sister CD. Daar heb ik al wel van gedraaid. Maar daar kom ik straks op. Want je hebt dus op een gegeven moment een nummer van 6,5 minuten. Waarin dus toch ook wel een aantal dingen in terugkomen van vroeger, hè? Denk ik.
1: Nou ja, wat ik zei.
0: De 60s medley.
1: Ja, de 60s medley. Dat is inderdaad de medley die we gemaakt hebben. Van die nummers die we als 17-jarigen gemaakt hebben. En gelukkig opgenomen. En die bandjes die waren natuurlijk heel, heel fragiel. Maar we konden wel goed horen hoe die nummers in elkaar zaten. En, okay. Maar we gaan nu iets heel anders draaien, begrijp ik.
0: Ja,
1: toch?
0: We gaan Super Sister draaien met A Girl Named You.
1: Dat was de opvolger van She Was Naked.
0: Ja, ik wil net zeggen, van, ben je daar lang mee bezig geweest?
1: Niet zozeer met het nummer, maar wel met het intro.
0: Waarom?
1: We wilden. Zeg maar, na She Was Naked was iedereen toch wel heel benieuwd van waar dat Super Sister nou weer mee zou komen. Mm-hmm. En toen zeiden we, nou, we gaan vriend en vijand verrassen met een heel simpel, lief liedje. En dat was A Girl Named You. Eigenlijk een beetje Love and Spoonful achter het nummer, zeg maar. Maar zeiden we willen wel

0: om dat bij elkaar te vegen, zeg maar.
1: Is dan iedereen kritisch naar het nummer toe? Is iedereen heeft zijn mening daarover?
0: Ja, zeker met Supersister. Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Dat waren allemaal eigenwijze mannetjes.
1: Ik wil het daar niet over hebben. Ja. Maar goed, hier komt opnieuw Supersister met A Girl Named You.

0: Natuurlijk live. En dan praat ik over Super Sister met het nummer A Girl Named You.
1: Het wordt een reis door
0: we gaan. Ja,
2: dat ik zit er nog doorheen te
0: kletsen. Dat ging nog mee. Zo. Ja. Even over onze luisteraars. Ja, ik ben er erg trots op dat hij dus bij ons in de studio zit, Robert-Jan Stips. Mag ik je een muzikale duizendpoot noemen?
2: Dat mag.
0: Nee,
2: nou ja, ik snap wel welke kant je uitgaat. Want ik heb natuurlijk best wel veel soorten dingen gedaan ook.
0: Ja.
2: Maar dat is altijd heel bewust geweest. Eigenlijk toen ik merkte dat ik muzikant zou gaan worden.
0: Wanneer merkte je dat? Nee.
2: Heel vroeg.
0: Ja.
2: Ik denk dat ik 6 was.
0: Oké.
2: Toen speelde ik al met vriendjes in de huiskamer. En dan ging ik piano spelen. En dan de ander was dan cameraman, zeg maar. En de ander interviewer. Dus heel raar achteraf. Maar goed.
0: Ik, ja. Zei, nee, maar ik noemde, ik vertelde dus Katremin, ik weet gewoon, ik vertelde net van mijn moeder, die speelde cello. Maar mijn twee zussen, die speelden dus op de piano.
2: Okay.
0: Ik vond het verschrikkelijk.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ik vond het verschrikkelijk als vroeger jonge jongen.
2: Ja. Ja.
0: Dat zij dus naast elkaar die piano stonden te spelen. Maar ik denk nu wel eens achteraf, ik heb er een klein beetje spijt van, dat ik daar niks mee gedaan heb.
2: Ja. Het is hartstikke leuk om muziek te maken. Ik zou niet zonder kunnen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar spijt van hebt.
0: Ja. Ik ga over naar het volgende nummer. Dat is Stips Golding. Love and Affection. Nee, dat ik zeg het verkeerd. Dat is Love and Affection.
2: Ja.
0: Maar zij is ook iemand die samen met jou speelt. Hè?
2: Ja, misschien voor de luisteraar even uitleggen dat het een duo is. Stips Golding.
0: Ja.
2: En met een zangeres werken daarin samen. En zij heet Jane Golding.
0: Ja.
2: Vandaar de naam.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn inderdaad een samenwerking aangegaan. Eigenlijk nadat ik had haar ontmoet. En,
0: muzikaal?
2: Inderdaad muzikaal. Echt op het podium.
0: Ja.
2: Was bij het Haagse Beat Festival. Heb je jaarlijks in het Zuiderpark. En ik had daar aan meegewerkt. En dan word je geacht om de toegift ook mee te doen. Maar dat was ik vergeten. Dus ik liep backstage rond. En ik hoorde de ander opeens de toegift doen. Oh shit, we hebben vergeten.
0: Volgens mij had je een hele leuke afterparty.
2: Het was vrij leeg daar backstage, want iedereen was op het podium.
0: Ja.
2: Toen had zij, zonder dat ze mij echt kende, en zo had ze de tegenwoordigheid van geest om na dat eerste nummer naar me te schreeuwen van: hey, Robert-Jan, doe je ook mee? En ja, natuurlijk. Weet je wat dan? Dus ik sprong het podium op, de achterkant van het podium. Toen kwam terecht op het extra podiumje van de backing vocals van de achtergrondzangeressen. Dacht ik, nou, dat is ook wel eens leuk om.
0: Heb je meegezongen?
2: Ja. Maar dat was dus gewoon bij het tweede toegiftnummer. Dat bleek Radar Love te zijn. Dus daar kan ik wel wat mee meezingen.
0: Mm-hmm.
2: Maar voordat ik het eerste noot inzette, hoorde ik naast me dus een stem. Ik dacht van, wow, wie is dit? Ik was meteen geraakt.
0: Wat zong ze dan precies?
2: Nou, ze zong gewoon koortjes met Radar Love. Maar zo trefzeker en zo
0: zuiver.
2: Zuiver en zo, met zo'n gemeende stem. Weet je, niet iemand die doet alsof ze zingt, maar ze zingt. Gewoon, ik was daar meteen door getroffen. En later dus kennis gemaakt. En toen vertelde ze dat ze eigenlijk alleen maar achtergrondzang deed bij diverse groepen. Bij Living Blues. Ze had ook een bandje met haar vader. Dus zeg maar een beetje kleinschalig, zeg maar. En toen zei ik van, wil je dan niet eens een keer voor op een podium staan? En later, toen we elkaar beter leerden kennen, toen zei ik van, nou, ik vind het eigenlijk misschien wel leuk om songs voor jou te schrijven. Gewoon kijken wat er gebeurt. Of dat mogelijkheden voor je biedt. En toen gedaan. En die zijn we toen gaan opnemen. En toen ontstond er echt een soort samenwerking van... Oh, wacht even. Bleek dus ook nog echt hele goede oren aan daarover te hebben. En ook mening over productie en alles. Dus dat werd echt een samenwerking. En toen zei ik van... Nou, zullen we eigenlijk gewoon samen dan een plaat maken? Want ik, zeg maar, ik kan veel muziek maken, maar zingen is niet mijn sterkste kant. Ik vind het wel heel leuk om te doen, maar dit was de kans om met een goede stem, zeg maar, goede songs te schrijven. En die dan ook eens een keer echt met een goede stem werden vertolkt.
0: Raakten.
2: Ja, ja. En die samenwerking werd weer zo leuk dat we ook besloten van nou, dit willen we ook live gaan doen. Dus we hebben inmiddels een album uit, Love and Affection. En we hebben getoerd en we zijn inmiddels dan zijn we aan de eerste nummers bezig voor onze tweede album. Maar dat gaat een hele tijd duren.
0: Mag ik even onderbreken ten aanzien van dit? Zou het niks kunnen zijn dat zij dus met de nieuwe groep Super Sister zou mee kunnen zingen? Of zeg je van,
2: nee, dat doen we niet?
0: Nee.
2: Dat zijn heel gescheiden dingen.
0: Gewoon, ja, dat geloof ik best bij jou.
2: Want wat ik voor Super Sister schrijf, of wat ik schrijf en waarvan ik denk van dat is geschikt voor Super Sister, dat is echt totaal anders dan met Stips Golding. Ik heb ook het vermoeden dat zij vindt Super Sister ook niet zo leuk.
0: Hij zit al een keer tegen je gezicht.
2: Nou ja, dat merk ik gewoon aan dingetjes. En dat is haar goed recht natuurlijk. En daarmee verdwijnt ook niemand van het podium voor mij. Ik vind dat heel logisch. Zij houdt van echt de 80's en een rock and roll en alles. En dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja, daar heb ik trouwens ook een nummer van.
2: Maar wat wij samen maken is weer totaal anders. Onze sterkste kant zijn hele mooie, langzame soort...
0: Ballads?
2: Ja, en we noemen het wel eens dream pop wat we maken. Ja. Maar zo nu en dan zit er ook een soort vrolijk nummertje tussen. Ik geloof dat we dat willen draaien.
0: Oké. Stips Golding met Love and Affection.

0: Dat was Stips Golding met Love and Affection. En ja, we hebben dus wat dat betreft hebben we een hele lijst van muziek die ik hier voor me heb liggen. En zometeen ga ik dus wat draaien van Robert-Jan Stips met Freek de Jonge. En Freek de Jonge die zingt het.
1: Ja.
0: En jij speelt het. En ja, het is iets heel aparts. Het is ook iets... hij is gewoon in wezen, kan hij ontzettend een lol maken. En het is een lolbroek. Maar dat nummer, dat pakt me wel hoor.
1: Ja, nou, het is een nummer wat ik bijvoorbeeld... Ik speel dus ook vaak solo programma.
0: Ja.
1: RJ Solo heet dat. En daar speel ik echt dwars door alles wat ik ooit gedaan heb. En een van de dingen die ik heel fijn vind om te doen is... omdat ik... Ik heb heel intensief met Freek samengewerkt. Op een gegeven moment hadden we bijvoorbeeld 15 weken lang... dat we elke week voor de VPRO een show van een uur moesten maken. Op maandag beginnend met alleen een titel. En dat moest dan... De week speelden we dat door in het theater, improviserend. En dat werd dan op zaterdag opgenomen en op zondag uitgezonden. En op maandag weer nieuw... 15 weken lang. Dus dat was heel intensief. En
0: altijd anders?
1: Ja. Dus gewoon,
0: altijd anders, hè?
1: Nou ja, 15 nieuwe shows maken van een uur.
0: Ja.
1: Dat moest nieuw zijn, natuurlijk. Ik kan niet 15 dezelfde shows maken.
0: Nee, maar altijd anders.
1: Ja, en daarin bleek ook dat daar zaten dus altijd gewoon liedjes ook bij. En op een gegeven moment gingen we zo diep dat hij kwam op een gegeven moment met een tekst die ik heel bijzonder vond. Gewoon, hij had zelf best wel een redelijk slechte relatie met zijn moeder. Maar ja, iemand die dan zo'n mooi lied over iemand kan schrijven waar hij een slechte relatie mee heeft, dat vond ik wel heel bijzonder. Dus dat is wel een van de hoogtepunten geweest in onze samenwerking. Dat nummer heet Nu het nog kan.
0: Ja, ik heb het gevonden. Ik heb het beluisterd. En er zijn dus natuurlijk meer dingen van Freek die dus gewoon mooi zijn. Maar het mooie van dit is, ik heb hem dus als gesproken tekst heb ik hem gehoord. En als gezongen tekst.
1: Ik
0: heb ze allebei gehoord.
1: Okay.
0: En het was het gezongen, de gezongen tekst vond ik zo mooi. Want hij pakte me ook. Hè? Omdat hij dus heel precies zegt van wat je eigenlijk vaak wel eens denkt.
1: Ja.
0: En dan denk ik van nou, zo. Ja. Hier is Freek de Jonge met Nu het nog kan.

nu het nog kan, wil ik je verhalen horen. Weten wat je weggegooid hebt, wat bewaard.

deur nog kan, moet ik je in mijn armen sluiten. Niet belast door leeftijd, schaamte, schuld. Want die volmaakte baby werd iemand met gebreken.

Oh ja. Ik weet best wat ik allemaal zou moeten. Maar mam, het komt er niet zo van. Nu sta ik weer hier, in plaats van naar jou toe te komen. Nu het nog kan. En jij, mama, ben je te oud aan het worden? Ben je misschien te bang? Zwijg je? In plaats van los te barsten? Nu?

0: Dit was natuurlijk Freek de Jonge, ook begeleid door Robert-Jan Stips. En we hadden het net over van die tekst, ik grijp je aan, hè?
1: Ja, behoorlijk, ja.
0: En dat vind je zo mooi, terwijl dus het is bijna een gesproken tekst in plaats van gezongen in een aantal dingen, vind ik.
1: Ja, nou ja, daar spreekt natuurlijk heel goed in. En gewoon... het was... Freek was eigenlijk redelijk onzeker over zijn eigen zang.
0: Waarom?
1: Dat kwam door Bram.
0: Ja.
1: Die was altijd heel streng.
0: Volleyballer.
1: Ja, Bram Vermeulen.
0: Ja.
1: Die was altijd heel streng van... ja, dingen moesten poepzuiver zijn en precies getimed en alles. Maar... Ik had een heel ander beeld van wat Freek zou moeten doen. Gewoon, die moet gewoon losweg Freek zijn. En als hij wil zingen, moet hij op zijn Freeks zingen. En wat zeg maar vergelijkbaar qua gevoel aan Bob Dylan. Weet je, er zijn ook mensen die vinden dat Bob Dylan niet kan zingen. Dat is natuurlijk grote onzin.
0: Ja.
1: Dus ik heb hem altijd zeg maar gesteund.
0: Gepusht.
1: En dingen voor hem geschreven die voor hem haalbaar waren.
0: Ik denk ook dat zoals je nu erover praat, dan geef je toch iemand een brok zelfvertrouwen.
1: Precies. Ja.
0: In alles, maar ook in de dingen die hij wil zingen of wil zeggen.
1: Ja, ja. En het plezier hebben in muziek maken. En niet met billenknijperijen nee. Zorgen dat het alleen maar zuiver is.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Oké, voordat ik dus naar de Nits ga, wil ik dus eerst toch even iets draaien die dus voor jou toch ook wel heel erg herkenbaar is. En waarin je dus ook een aantal dingen invoelt. Grupo Sportivo Rock'n'Roll. Even voordat het dus...
1: Die heb ik geproduceerd, zeg maar.
0: Ja, ja, maar ja, je ja. Zit er wel achter.
1: En, ja.
0: Je bent
1: ja.
0: Er wel mee bezig.
1: Zeker,
0: en,
1: ja.
0: Je bent ze ook aan het coachen en aan het managen, ja toch?
1: Was.
0: Ja, lang geleden. Maar dat geeft toch ook een onwijs lekker gevoel dat je zo op die manier bezig kan zijn met mensen die dus ook helemaal gek zijn van zingen. Hè?
1: Ja, en natuurlijk Hans van den Burg is het eigenlijk wel een soort genie.
0: Ja.
1: Gewoon echt een mafketel.
0: Ja, zeg het netjes, hè?
1: Maar ondertussen. Gewoon,
0: maar gewoon waanzinnig.
1: Ja, ja.
0: En dat hij dus dit soort dingen gewoon doet. En ook eigenlijk een beetje de draak ermee steekt.
1: Ja. En ja, we hebben zo ontzettend leuk gewerkt in de studio. Ook met de hele groep, hoor. Ik moet dan ook...
0: Met die meiden.
1: Met de meiden. Maar ook, we moeten ook Peter Caliché noemen.
0: De
1: toetsenman die helaas... Mm-hmm. Inmiddels alweer 2 jaar geleden overleden is.
0: Mm-hmm.
1: Was een van mijn beste vrienden eigenlijk. En we hebben zo ontzettend... hard gewerkt in de studio, maar ook zo ontzettend hard gelachen. En dat hoor je in alles door, ook in die opnames. Ja.
0: En de muziek.
1: Dus ik heb natuurlijk gewoon lang niet alle platen met hun gedaan, maar de eerste 2, 3 cd's, lp's en later nog een paar. Dus de verhouding is altijd heel goed geweest. En ik hoop binnenkort naar ze te gaan luisteren op een afscheidstour alweer.
0: En ja, gaat die door het hele land?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Wat denk je zelf dat ze voor mij... Het is zo herkenbaar in alles.
1: Ja.
0: En dan ook die muziek, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is gewoon in heel veel dingen... Ja, ik zeg het misschien een beetje verkeerd. Een beetje feestmuziek, hè?
1: Een beetje met tekort. Ja, goedkoop.
0: Maar nee, dat bedoel ik niet. Maar
1: het is wel feest om te horen.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Oké. Soms zeg ik dingen verkeerd.
1: Nou, ja, nee.
0: Oké, hier is Grupo Sportivo met Rock and Roll.

0: Leuk toch?
1: Ja. Grupo Sportivo. En ik weet wel, ze hadden een ontzettend leuke clip. Ze hadden ze ook, hè? Waarin ze dus eigenlijk, waarin alles bewoog. Zelfs de camera bewoog mee.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het was een en al spontaniteit. En ja, ik vond het zulke leuke, nieuwe, frisse popmuziek toenertijd. Ik heb daar met heel veel plezier aan meegewerkt.
1: Met de nadruk op frisse popmuziek.
2: Ja.
1: Zeker. En dat was het ook zeker.
2: Zeker weten. Ja.
1: Ik ga nu naar een groepje die dus voor jou ook heel belangrijk is geweest. En dan praat ik over de Nits.
2: Ja.
1: Het zijn ook vrienden van... Jullie zijn ook vrienden van elkaar.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar jullie zijn al zo lang... 50 jaar.
2: Ja.
1: Jubileum van 50 jaar.
2: Ja.
1: Ga je er wat aan doen?
2: Hebben we al gedaan.
1: Ja, maar ga je er nog meer wat doen?
2: We zijn bezig
1: met
2: een nieuwe plaat aan het opnemen.
1: Okay.
2: We hebben natuurlijk het een en ander meegemaakt. Ook rond het 50 jaar bestaan. Wat we overigens gevierd hebben met een waanzinnig mooie Europese tour. Dat was echt,
1: hoe was dat?
2: Dat was geweldig. Echt overal waar we kwamen. We hebben toen alleen de hoofdsteden gedaan. Grote zalen in de hoofdsteden. En overal waar we kwamen kregen we eerst 50...
1: Uitverkocht.
2: Ook dat. En we kregen, voordat we ook maar één noot gespeeld hadden, kregen we bij de opkomst al 5 minuten staande ovatie. Dus ja, dan krijg je toch wel iets binnen van shit. Ja, die 50 jaar is niet voor niks geweest. We hebben daar echt wel een hardcore aan publiek mee gewonnen door heel Europa. En nou ja, dat is iets waar dat kan je alleen maar wensen. Daar hebben we ook hard voor gewerkt.
1: Dat geloof ik best.
2: Ja.
1: Dat je dus eigenlijk gewoon door de goede samenwerking allerlei songs kregen.
2: Ja.
1: Waarin je dus ook makkelijk kon schrijven.
2: Ja, we hebben op diverse manieren geschreven. We hebben zelf geschreven, maar we hebben ook een hele periode gehad dat we eigenlijk alleen maar songs met elkaar samen improviseerden. En dat is natuurlijk, ja, dat kan je niet zomaar doen. Daar moet je heel lang voor samenwerken, wil je dat kunnen.
1: Dan ga je even wat door mijn hoofd, want het nummer draaien we niet, want we draaien Sketches of Spain. Maar JOF.
2: JOS Days.
1: Ja, ben je voetballer?
2: Nee, maar...
1: Maar hoe kom je erop?
2: Omdat Henk ook geen voetballer was.
1: Nee.
2: Het gaat over zijn mislukte voetbalcarrière, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar ondertussen gaat het ook over een oorlogsmonument. Wat daar tussen de voetbalvelden stond. Waar hij als jongetje... Die dus niet goed kon voetballen. Maar daar zag hij zijn eigen naam staan. Henk, maar met een andere achternaam. En dat waren mensen die waren gevallen voor de oorlog. Die hadden daar gestreden op die voetbalvelden. En ja, dat raakte hem toen zo wat maakt het nou eigenlijk uit, weet je, dat ik niet kan voetballen. Ze hebben me eruit geschopt. Dat is dus mijn nederlaag, maar... Dat is natuurlijk niet vergeleken met wat deze man...
1: Wat er is gebeurd.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar ik wil even terugkomen op het nummer wat we zo meteen gaan draaien.
2: Ja, gaat ook over de oorlog.
1: Ja, ja. Sketches of Spain. Dat wilde ik juist vragen. Ja. Van, waarom het nummer Sketches of Spain?
2: Nou, jij hebt het uitgezocht.
1: Ja, ja, ja. Maar er zat wel in mijn hoofd. Van, er is daar wat mee.
2: Nou ja, het is een... Eigenlijk wat we met de Nits heel weinig doen is op de actualiteit of dat soort dingen inhaken qua teksten. En dit is een van de weinige nummers waarin we dat duidelijk wel gedaan hebben. Maar dan altijd nog wel in een soort dichterlijke vorm. Maar dit gaat in feite over de Spaanse burgeroorlog.
1: Franco?
2: Ja, ja. De keiharde oorlog daar. Waar de bevolking op zich gewoon helemaal geen zin in heeft, maar dat wel over zich heen krijgt.
1: Heb jij het zelf geschreven of heb je het samen met Henk geschreven?
2: Nou, het grappige is dat uit een periode dat we inderdaad zelf met nummers aankwamen, van apart schreven. Maar dit is een combinatie van iets waar ik mee kwam En iets waar Henk mee kwam. En Henk kwam met zeg maar...
1: Aanvulling?
2: Meer de song, zeg maar de coupletten. En ik had een instrumentaal ding. Wat we wel leuk vonden, maar wat we verder... Dat bleek gewoon een hele bijzondere combinatie te zijn met... dus het instrumentale stuk van Sketches is eigenlijk een nummer... waarvan ik dacht van dat het een ander nummer zou zijn.
1: Het klikt in elkaar.
2: Ja, ja, ja.
1: Eigenlijk wel, hè?
2: Ja, verrassend. Ja.
1: En dat je dan op die manier gewoon dit kan bezingen. Mm-hmm. Omdat je dus dan... eigenlijk de tekst die heel diep gaat...
2: Ja.
1: Want dat vind ik echt wel.
2: Ja.
1: Dat je dus daar ook iets via je zang... maar ook via je spel kan laten horen van hoe het is. Hè?
2: Ja, natuurlijk. Toen het nummer ging opnemen. En ja, dan leer je zo'n nummer binnen een hele korte tijd kennen. En je reageert erop van... Ik zie dan altijd een soort filmvormen of zo. En dan... probeer je al spelend je bijdrage te leveren aan de sfeer van het nummer. En de contouren van de tekst gewoon in muziek om te zetten.
1: En dat is voor jullie denk ik niet moeilijk. Die contouren om te zetten.
2: Zodra het moeilijk wordt, dan kan je beter ophouden.
1: Ja, maar doe je het tegen je zin in.
2: Ja, nou, dat moet je natuurlijk sowieso niet. Muziek tegen je zin in maken. Dat,
1: nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Ja, van dat je dus iets moet gaan doen. Terwijl je dus zegt van het hoort zo niet.
2: Nou ja. Ja, ja. Maar je hebt natuurlijk wel een moment dat je moet gaan spelen. Want op een gegeven moment wordt het opgenomen.
1: Mm-hmm.
2: En is dat wel het moment waarop je... Moet doen wat je wil doen.
1: Ja.
2: Dus er zit wel een soort van moeten bij. Want,
1: het moet wel klaar zijn.
2: Je kan niet achteraf bedenken van ik had het zo gewild.
1: Ja. Oké. Hier zijn de Nits met Sketches of Spain. Mm.

0: Dit waren natuurlijk de Nits. En ja, ik heb eigenlijk al een heel gesprek over Robert-Jan, met Robert-Jan hierover. Over, eigenlijk in deze song zit ontzettend veel diepte. Ja. Waar je dus eigenlijk moet gaan nadenken van oorlog.
1: Ja, en die hele sfeer daarom, daaromheen. Ik bedoel, ik zei al van normaal gesproken, houden we ons verre van politiek en alles in de muziek. Maar er zijn dingen waar je niet omheen kan. Op een gegeven moment floept er dan toch zo'n soort nummer doorheen. En dat is ook heel fijn. Want daar dat spelen we. Dit is een van de weinige, of tenminste, dit is een van de nummers die we eigenlijk altijd spelen. Gewoon omdat het een soort inderdaad die diepgang heeft. Het heeft gewoon zin om dit nummer te spelen.
0: Ja, maar dat krijg je toch als je dus de tekst al hoort en weet en leest.
1: Ja.
0: Dat je hier ook eigenlijk voor jezelf heel veel erin wil gooien om met je zang en alles. Hè?
1: Ja, zang, maar ook spelen. Ja. Ik kan me nog heel goed de opname herinneren van. Nou, het vereist echt wel goede concentratie om dit nummer goed te spelen. En ook niet te veel te doen. Gewoon dat je ruimte laat voor gedachten. En, ja.
0: Nou, iets wat ik dus eigenlijk ook in het begin van het programma zei. Van ik wil natuurlijk de nodige muziek draaien van je nieuwe cd. Super Sister.
1: Ja, trio.
0: Ja. Maar dit is live opgenomen. En ja. Jullie klinken live, net zoals op de plaat.
1: Ja, anders. Omdat, ja,
0: maar jij bent een kenner, ik niet.
1: Nou ja, het is gewoon live. Daar speel je al die nummers achter elkaar. Dus je zit in een bepaalde mood. En het is een andere mood dan zeg maar, de nummers die je speelt. Die zijn in studio's opgenomen. Maar door je leven heen. Dus het ene is gemaakt toen je jong was. Het andere toen je wat ouder was. Dus dat is allemaal heel anders. Maar live gaat het allemaal achter elkaar door. Dus dan krijg je een soort saus eroverheen van het nu. Van het moment van het spelen. En inderdaad in dit geval van het trio ook. Van wat we gaan spelen is wat ik net over vertelde van de nummers die we vroeger in 67 zouden te maken.
0: Dat wilde ik juist aan jou zeggen en vragen eigenlijk van. Gaan namelijk het nummer 60's medley gaan we draaien. Maar is het jeugdsentiment?
1: Ik hou niet van sentiment.
0: Nee, oké. Nee,
1: maar het is natuurlijk wel bijzonder dat die nummers die we dan nu spelen, die we per ongeluk hoorden omdat we bandjes vonden uit die kelders.
0: Van hé,
1: dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Laten we eens gaan spelen. En toen al spelend kwamen we erachter van, nou, het zijn gewoon goede nummers. Neem op het repertoire. En
0: het gaat in elkaar over ook, hè?
1: Ja, omdat we hebben er een medley van gemaakt.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Oké, hier is Super Sister met 60's medley.

0: genomen van de live cd van Super Sister. En dat was het nummer 60s Medley. En ja, ik ben met Robert-Jan ben ik even aan het praten geweest van... het zijn allemaal nummers verweven in jaren, hè? Die je dus als medley hebt genomen.
1: Nou ja, deze komen dus allemaal uit rond 67.
0: Ja.
1: Gewoon zelfs jonge jongetjes daar bezig waren eigen nummers te schrijven.
0: Ja, en dat is ook een inspiratie om dus daar wat mee te doen en verder te gaan. Hè?
1: Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk. Dat hadden we toen... Toen we daarmee bezig waren, nooit gedacht dat in 2026 we daar nog eens een keer naar zouden gaan luisteren en dat op ons repertoire zouden gaan zetten. Sterker nog, in 2025 hebben we nog een gedeelte hiervan met het residentieorkest opgenomen.
0: Oh, dit...
1: Of uitgevoerd. Dus ja.
0: Dan ben je dus wel een stuk klassiek bezig, hè?
1: Nou ja.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Dat zijn gewoon dezelfde nummers, maar dan met orkest.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: maar... daar wordt het niet klassiek van. Maar...
0: Ja, oké. Okay. Maar het klinkt natuurlijk totaal anders.
1: Ja, ja.
0: Goed, ik ga dus naar het ene laatste nummer... waar waarschijnlijk ook wel een verhaal aan klemt en aan zit. En het is dus het nummer Odyssee. En dat wordt dus geschreven door Robert-Jan Stips. Maar... Er staat ook achter Fabelhaft. Wat is dat?
1: Ja, en het is ook geschreven door Huub van der Lubbe.
0: Van der Dijk?
1: Ja.
0: Oké, okay, vertel.
1: Ja. Ja, dat was een waanzinnig onderneming. Ik meen dat het 2014 was. In Zeeland werd ik gevraagd of ik de muzikale leider wilde worden van... Ja, het is eigenlijk een soort rockopera was het. Musical rockopera. Er is daar een soort zeekasteel. Wat dus aan zowel dicht bij zee ligt als een soort kasteelsloot ligt eromheen. En in die ruïne werd dus een stuk opgevoerd... En dat ging over een moderne versie van de Odyssee. En die werd vertaald naar Odyssee.
0: Ja.
1: En dat was ook zeer typisch iets in Zeeland wat we uitvoerden. En de regie stond onder Tom de Ket. Die is nu bekend van de Verleiders en zo. Echt een waanzinnig... leuke en originele regisseur. Ik kreeg daar de leiding over de muziek. En het idee was om dus... omdat ik vrij veel mensen ken... dat ik... van hele diverse pluimage... Nederlandse muzikanten... en auteurs, zeg maar... gewoon die zelf nummers schrijven... te benaderen met een tekst van Huub van der Lubbe. Die schreef alle songteksten. En,
0: wilde hij zelf niet zingen?
1: Nee, hij vond het juist leuk om
0: te schrijven.
1: Om te schrijven. En dat heeft hij geweldig gedaan. Hij heeft 20 songs geschreven die het hele verhaal vertellen. Van Odysseus. Maar dan in moderne vorm. Alles werd naar het nu getrokken. Dus ik heb daar... echt hele gevarieerde... Het was een van de eerste keren dat ik met bijvoorbeeld Eefje de Visser... die heeft een muziek gemaakt bij een nummer, maar ook George Kooijmans.
0: Ja.
1: Noem maar op. Echt van alle kanten. En het werd echt een waanzinnig spektakelstuk. We hebben dat 20 keer uitgevoerd.
0: Hoeveel stukken heb je geschreven?
1: Ik heb zelf 2 of 3 toegevoegd. Maar,
0: ja.
1: Maar het was dus weinig schrijven voor mij. Maar het was de band leiden en de arrangementen maken. En de mensen uitnodigen om muziek te maken bij teksten van Huub. Dus het was ontzettend leuk om daar aan mee te werken. Dat is een van de meest bijzondere dingen die ik ooit gedaan heb. En later hebben we, toen het voorbij was, hebben we nog geprobeerd om die muziek levend te houden door De groep waar ik mee speelde, dat was het trio Oco Bar. Dus ja. ze doen tegenwoordig Clapton. En dat zijn echt drie waanzinnig goede muzikanten met wie ik met heel veel plezier heb samengewerkt. We hebben geprobeerd om toen het grote spektakel eenmaal voorbij was, om het ook nog door theaters in Nederland te brengen. En toen heb ik de groepsnaam Fabelhaft daarop geplakt.
0: Ja, dat viel me op, het nummer. Het woord.
1: Ja, ik wilde een originele naam voor een muziekgroep hebben. En Fabelhaft schoot me te binnen. En ik vond het wel een spannende titel.
0: Oké, hier is het nummer.
1: Ik ben heel benieuwd, want ik heb het zelf jaren niet gehoord.
0: Ja, ik beluister zoiets altijd van tevoren. Vandaar ook dat ik die tekst... Maar ik vind hem heel mooi. Maar hier is dus Fabelhaft, O die Zee.

0: Rob-Jan heeft mij al een klein beetje uitgelegd van hoe dat gegaan is met die fabelhaft. En je zei het al, Huub van der Lubbe. Die heeft ontzettend veel geschreven ook, hè?
1: Ja, het hele, alles bij het Dijkrepertoire. Het is misschien ook wel leuk om te noemen degene die je hoorde zingen.
0: Ja.
1: Dat was Stijn de Leeuwen.
0: Ja.
1: Die nu een programma heeft, een Motel Amerika.
0: Ja. Ja.
1: Een actrice, de andere hoofdrolspeler, dat was Mirte. Heel even in de snelheid haar achternaam kwijt. Maar,
0: hopelijk geeft niet. Ja, ja. Maar het is iets. Het was een spektakelstuk. Hè?
1: Ja, en dat was het echt.
0: Ja.
1: Met abseilen van het fort. En acteurs die tot hun hals in het water stonden te zingen.
0: Ja.
1: De Hades werd ook helemaal erbij gehaald en alles.
0: Vandaar ook. Oh, die zee, hè?
1: Ja, ja, ook heel veel humor dus.
0: Ja, vind ik wel mooi. Ja, ja. Ik, en praat ik nu even over ons radiostation. Goudstad Radio bedankt Robert-Jan Sips voor de tijd die hij hier in de studie doorbracht.
1: Graag gedaan.
0: Wens hem heel veel succes met zijn solotour, maar ook heel veel succes met zijn theatertour met de band. Want dat wordt natuurlijk
1: met
0: ook... De bands, ja. Jullie zijn met z'n drieën, maar...
1: Nou ja, ja met Super Sis, maar ook Nits. Ik bedoel, we gaan ook met Nits. We gaan ook weer toeren.
0: Ja, dat wil ik. Ja. En de Nits wordt natuurlijk... Wanneer begint dat? Want ik heb je toen straks al een klein gemeen vraag gesteld. Volgens mij heb je het helemaal niet druk.
1: Ja, ik heb ze nu dan wel wat te doen, ja.
0: Ja, ja nee, maar
1: we zijn met Nits bezig met een nieuwe plaats. Maar dat gaan we... We gaan... Eind in het najaar gaan we in het buitenland spelen. In Finland, Zwitserland en Oostenrijk. En in Duitsland,
0: hoe lang blijven jullie dan weg?
1: België. Niet zo heel lang. Gewoon zijn hooguit een paar weken.

0: Oké, maar je bent wel weer dus aan tour dan?
1: Ja, want dat willen we wel goed bijhouden, ook dat buitenland. En dan daarna gaan we dus, zeg maar, ergens in januari waarschijnlijk een nieuwe plaat uitbrengen. En dan, en dan daarna gaan we touren in Nederland, in de lente. Maar ook weer met Super Sister een kort toertje.
0: Ik wou zeggen, kan het in combinatie met?
1: En met Stips Golding.
0: Drie?
1: Ja.
0: Alle drie, hè?
1: En solo spelen tussendoor. Ja.
0: Oké, ik moet afronden. Ja. Anders kunnen we het volgende plaat niet draaien. Hier zijn de Nits met Blue Things.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Dag luisteraars, fijn dat u weer luistert naar Intermezzo. Ik ben Ati Veldhuizen, uw presentator, zoals u al hoorde in de aankondiging. Ik koos de muziek uit voor dit programma. En die muziek kan ik u laten horen doordat ik de medewerking krijg van onze technicus John Goedkoop. Hij zorgt ervoor dat de muziek die ik uitkoos bij u in de huiskamer komt. Het onderwerp van dit programma is sprookjes en de muziek die daarbij past. Sprookjes passen bij dit jaargetijde, vind ik. Als het vroeg donker wordt en je gezellig op de bank gaat zitten met een boek. Al in de middeleeuwen begon men met het vertellen van sprookjes. Daarvan zijn twee schrijvers bekend, de gebroeders Grimm en Moeder de Gans. Dan is er nog een Deense schrijver die wat moderne sprookjes schreef, waarbij het eind niet altijd positief is. Hans Christian Andersen. De Engelse gitarist Paul Gascoigne maakte op een van deze sprookjes, De Nieuwe Kleren van de Keizer, een muziekstuk dat hij noemde Dance of the Emperor's Clothes. Het wordt gespeeld door de gitarist John Williams.

Het sprookje vertelt van een ijdele keizer die van prachtige kleren hield. Hij bekommerde zich niet om het land en deed een rijtuur alleen maar om zijn mooie kleren aan het volk te tonen. Het mooiste vond de keizer niet mooi genoeg. Op een dag kwamen er wevers in de stad die beweerden dat ze de mooiste stoffen konden weven met de mooiste patronen die de eigenschap hadden onzichtbaar te zijn voor domme mensen en mensen die niet deugden voor hun ambt. De keizer dacht, die wil ik hebben. Dan kan ik direct zien wie er dom is. De keizer gaf de wevers vooruit al wat geld, want dat hadden ze deze bedriegers niet. En ze moesten toch materiaal kopen. Ze zetten weefgetouwen neer en begonnen te werken. Tot diep in de nacht waren ze bezig. Na een tijd dacht de keizer, ik wil nu wel eens zien hoe ver die wevers zijn. Maar hij zag niets. Zou ik zo dom zijn? De wevers vertelden hoe prachtig de stoffen eruit zagen en welke mooie kleuren ze hadden. De keizer, die niet voor dom versleten wilde worden, ging mee in het verhaal. Hij stuurde een raadsleer naar de wevers. Ook deze zag niets en dacht, dom ben ik niet. Zou ik dan niet deugen voor mijn ambt? Maar ik mag niets laten merken. En hij ging mee in het verhaal van de wevers. Ook de hovelingen wilden niet dom lijken en geloofden wat de wevers zeiden. De keizer wilde zijn volk zijn bijzondere kleren wel eens laten zien en ging wandelen door de stad. Niemand durfde te zeggen dat de keizer geen kleren aan had, want die persoon zou dan dom zijn. Totdat een kind langs de route liep. Maar hij loopt in zijn ondergoed. Waarom heeft de keizer geen kleren aan? Toen riep een ander kind ook, de keizer heeft geen kleren aan. En daarna begon het hele volk te roepen. De keizer kromp ineen en dacht, ik moet volhouden. De ministers volgden in de stoet en droegen een sleep die er niet was. De moraal van dit verhaal is dat kleine kinderen de waarheid spreken. Een modern sprookje. Het volgende sprookje is dat ook. Eigenlijk is het een balletverhaal.

U luisterde naar de wals uit het Coppedia Ballet over een poppenmaker die zo graag een dochter wil hebben en daarom een pop maakt die echt op een mens lijkt. Het ballet vertelt het verhaal. Tchaikovsky gebruikte het sprookje Doornroosje van de gebroeders Grimm voor zijn muziek voor de Sleeping Beauty. Het Mariinsky Ballet bracht het stuk in première op 15 januari 1890. Zo oud is het ballet al. En ze danste in het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg.

De Sleeping Beauty is een heel bekend ballet. Een ballet dat nog bekender is en elk jaar in de decembermaand wel ergens wordt opgevoerd, is de Notenkraker. De oorsprong van het ballet voert terug naar het eind van de 19e eeuw, toen choreograaf Marius Petipa en componist Tchaikovsky gevraagd werden om na het overweldigend succes van hun Sleepy Beauty een tweede kaskraker te creëren op basis van het Duitse sprookje De Notenkraker en de Muizenkoning. Volgens een Duitse legende werden notenkrakers vroeger cadeau gedaan om de ontvangende familie geluk te brengen en hun huis te beschermen. Deze notenkraker verandert 's nachts in een prins en samen met het meisje dat de notenkraker cadeau kreeg, beleven ze veel avonturen. U hoort de bekende bloemenwals uit dit ballet.

Dit was de bloemenwals uit het ballet De Notenkraker. Franz Schubert zette een gedicht van Goethe met een sprookjesachtig verhaal op muziek, de Erlkönig. Erle betekent elzenboom. Het gedicht ging niet over een elzenboom, maar over een elfenkoning. Door een vertaalfout is het gedicht Erlkönig in plaats van elfenkoning gaan heten. De ballade vertelt het trieste verhaal van een vader die 's nachts te paard naar huis rijdt, in zijn armen zijn zoon. De jongen, die vermoedelijk doodziek is, ziet in zijn koortsdromen de elfenkoning, een symbool van de dood, die hem probeert mee te lokken naar de andere wereld. Het angstige kind roept zijn vader om hulp. De elfenkoning probeert het kind opnieuw mee te lokken. Uiteindelijk dreigt hij het kind met geweld mee te nemen. Wanneer de vader en het kind op hun bestemming aankomen, blijkt de jongen gestorven te zijn. Het is voor de elfenkoning toch gelukt. De jongen is bezweken. U hoort de bariton Thomas Quasthoff en de pianist Charles Spencer.

We hebben de gebroeders Grim en Hans Christian Andersen gehad als sprookjesvertellers. Moeder de Grans is nog niet aan beurt geweest. De gebroeders Jusse hebben een concert gegeven in het Amsterdamse Concertgebouw, waarop zij vierhandig een pianostuk van Ravel speelden, getiteld Ma Merloire. U hoort hieruit het gedeelte over het sprookje van Klein Duimpje.

We hebben ook nog sprookjes uit Rusland. In de Slavische mythologie is Kikimora een vrouwelijke huisgeest. In sommige verhalen is Kikimora een heks met een hoofd zo klein als een vingerhoed en dun als stro. Kikimora is het onderwerp van een sprookje door Anatoly Liadov op muziek gezet. Voor orkest. Het verhaal vertelt dat Kikimora opgroeit bij een goochelaar in de bergen. Van zonsopgang tot zonsondergang vertelt de kat van de goochelaar Kikimora fantastische verhalen over de oudheid en afgelegen plekken, terwijl Kikimora in een wieg gemaakt van kristal wordt geschommeld. Het kost haar 7 jaar om volwassen te worden. Tegen die tijd is haar hoofd niet groter dan een vingerhoed en haar lichaam niet groter dan een strootje. Kikimora spint vlas vanaf de dageraad tot de schemering met een kwade bedoeling voor de wereld. Kikimora kijkt of het huishouden, de woning en de kippen goed onderhouden worden. Als dit niet gebeurt, komen die kippen 's nachts bij de kinderen fluiten en zeuren. En als Kikimora boos is, kan ze gesust worden door alle potten en pannen af te wassen met een thee getrokken van varens. Luistert u naar Kikimora van Anatoly Liadov.

Een ander Russisch sprookje is Petrushka. Stravinsky maakte muziek bij dit sprookje, dat beter bekend is als ballet. Het handelt over een traditioneel Russisch pop die van stro is gemaakt en gevuld met zaagsel. Het verhaal speelt op een marktplein. De mensen vieren feest, want het is vaste avond. Trommelaars kondigen de verschijning van een oude tovenaar aan die de mensen vermaakt. Hij heeft een klein theater en als de doek opent ziet het publiek drie levenloze poppen. De tovenaar spreekt een spreuk uit en speelt op de fluit en de poppen komen tot leven, bespringen van het toneel en beginnen een wilde Russische dans tussen het publiek. De poppen zijn Petrushka, een ballerina en een moor. Na de dans verplaatsen ze zich naar de kamer van Petrushka. Petrushka leidt een ongelukkig leven. Hoewel hij een pop is, kent hij menselijke emoties. Hij is verliefd op de ballerina en probeert te ontsnappen uit zijn kamer. Dat mislukt. De tovenaar herinnert hem eraan dat hij maar een pop is. De ballerina is niet gediend van de avances van Petrushka. Zij voelt meer voor de moor, die een mooiere kamer heeft, en de tovenaar zet haar in de kamer van de moor. Petrushka valt de moor aan, maar beseft dat hij te zwak is. De moor verslaat hem met een kromzwaard. De politie komt eraan te pas en de tovenaar schudt het zaagsel uit Petrushka en laat het publiek op het plein achter met de vraag: wie was er nou echt en wie niet?

Als laatste wil ik nog even terugkomen op de notenkraker. De suite bestaat uit verschillende dansen. De prins en Clara gaan op reis en komen in Hongarije, Spanje en Italië. En dan wil ik vast afscheid van u nemen en bedank u voor het luisteren. En speciale dank aan technicus John Goedhart, die erg zijn best heeft gedaan om voor mij het stuk van Moeder de Gans op een stick te zetten. Luistert u naar een gedeelte van de Notenkrakerssuite, gespeeld door het Los Angeles Guitar Quartet.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

duidelijker, herkenbaarder kan haast niet. Er waren een aantal mensen, nou zoveel mensen zijn dat er niet hoor, want zoveel mensen luisteren niet naar dit jazzprogrammaatje. Maar zoals in de Bijbel al staat, al zijn we maar met z'n vieren verenigd, dan zijn we al een gelovige kring. Maar er waren mensen die zeiden echt tegen mij, van moest luisteren Hans, alles leuk en aardig. Maar je draait eigenlijk nauwelijks Miles Davis in het herdenkingsjaar van deze grootheid. En ja, dat klopt een beetje. En waarom? Heel simpel. Miles ja, verkoopt zichzelf wel. Iedereen heeft wel zo'n beetje een LP van hem in de kast staan. Is het niet Kind of Blue, dan is het wel You're Under Arrest. Met daarop zijn prachtige uitvoering van Human Nature van Michael Jackson. Miles is echt overal. Als je gewoon luistert naar de hedendaagse jazz, er is zo ontzettend veel muzikanten, nieuwe muzikanten en terecht, die geïnspireerd zijn op deze trompetist. Dat, ja, ik wil af en toe wel eens iets draaien, maar het is niet vaak, ik geef het ruiterlijk toe. Toch deze uitzending geopend, er is een prachtige box verschenen van de Prestige Recordings. En tweetal, Miles 55 en Miles 50. Six. En dit kwam van Miles 56. Dat zijn dus echt alle Prestige opnames bij elkaar gebracht. En rehearsals, want je hoorde het aan het begin. Het gebabbel en het intunen van Miles Davis dat jaar voor de Prestige Recordings. Nou, die zijn mooi geremasterd. En voor zover ik het weet alleen maar op CD uitgebracht. Miles 56. En het nummer wat je hoorde was Oleo. Weer van alles nog wat bij me. Onder andere dit singeltje. Ja, ook een groot meester die ja, zichzelf ook niet meer hoeft te promoten. Want ja, iedereen kent hem.

plaat van de Noorse pianist Espen Berg met zijn trio Fabuloso. Een man die langzamerhand ook steeds meer in Nederland gekend wordt. Geweldige pianist. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Entropies heet hij. En je hoort het nummer Rue Saint-Michel. Espen Berg trio, voeg hem toe aan je Spotify. En daarvoor, ja, dat nummer kenden we allemaal. Maar het is funky, het is jazzy met die gestopte trompetjes erachter. En het is altijd leuk om het even te laten horen. Paul McCartney, het was van zijn plaat McCartney 2 uit 1980 alweer. Coming up. Een ander singeltje onder de lijn. Luister.

Wereldberoemd in Frankrijk. Ja, weer een trio-combinatie. Ja, het is zo populair. En je hoort, nou ja, of je nou Espen Berg hoort, of in dit geval de Franse pianist Lévy Arvy met zijn trio. Ja, hoe goed die gasten zijn. Dat is echt, wil je in de erecompetitie van pianotrio's terechtkomen, ja, dan moet je wel echt heel goed kunnen boksen, hoor, muzikaal gezien. Nou, dat doet deze jonge gozer. Nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Bloom. Lévy Arvy met zijn trio. En je hoorde het titelstuk van die plaat. Daarvoor hoorden we een wat mindere soul-legende. Onder de naam Lonnie Russ. En ja, ik weet niet of hij dit heden ten dagen nog zo zou mogen bezingen. Maar ja, had het toch echt over zijn vrouw die niet kan koken. My Wife Can't Cook, Lonnie Russ. Van Lévy Arvy en van Lonnie Russ gaan we naar Donald Byrd.

down, slow down, steady. Steady now, don't you fall. Ready?

0: De Amerikaanse jazzzangeres Gretchen Parlato heeft weer een nieuwe plaat uitgebracht. Onder de titel The Wise Ones. En je hoort het nummer Never Come Down. Ja, en als je heel populair bent zoals Gretchen, dan gaan ook heel veel beroemde mensen met je meedoen. Ook omdat ze kwalitatief hele spannende muziek maakt. Op deze track Never Come Down hoorde je Michelle Nedicocello en Mark Giuliana. Ja, dat zijn toch in de New Jazz hele lekkere grote namen. En een all-time grote naam in de jazzmuziek is Donald Byrd. Ik vond op een stapeltje weer die fantastische verzamelaar van Reel to Reel, waarop maar liefst 8 klassiekers op 4 3 cd's zijn samengebracht. Deze kun je bijna altijd wel vinden bij de gekende jazzzaken, bijvoorbeeld in Rotterdam en Den Haag. En betaal je er echt maar een tientje voor. Welke platen staan erop? In dit geval Live at Half Note, Off to the Races, Royal Flush, Fuego en de LP Motor City Scene, die Byrd maakte in 1960 samen met Pepper Adams. En daarvan hoorde je het nummer Trio. Geweldig. En het plaatje wat je nu hoort, ken je allemaal. En mijn droom is altijd nog een keer dat ik met mijn vriendinnetje hierop mag dansen. Yes.
1: We got it together, didn't we?

Drie jazzgiganten, ook met name uit de improwereld, maar ze kunnen ook, zoals je hoort, heel goed, mooi en prachtig samenspelen. Hebben hun handen bij elkaar gestoken en hebben een prachtige plaat uitgebracht onder titel 15. Dan heb ik het over Henry Threadgill, Vijay Iyer en Daphnis Prieto. Prachtige nieuwe plaat die misschien nog wel eens op de eindlijstjes terecht zou kunnen komen. Het nummer wat je hoorde heette Last Night. En daarvoor, ja, You're My First, My Last and My Everything. Blijft dat een geweldig nummer vinden van niemand minder dan Barry White. We zijn alweer door. Ik heb nog een singeltje, een bijzonder plaatje. Hij was dit jaar nog in Nederland. Paul Simon. Dit is een EP'tje die ik vond ergens in de buurt van Bergen, Noord-Holland. En ik wilde lekker mee afsluiten. Hazy Shade of Winter van krakerig vinyl. Altijd mooi. Tot de volgende keer. Hoi!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedemorgen Gouda, wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het radioprogramma waarin we iedere zaterdagochtend samen op pad gaan door onze prachtige stad. Vandaag zitten Mirjam Voets en ik, Onno Kastelein, weer achter de microfoon voor een nieuwe uitzending vol inspirerende ontmoetingen. Bijzondere verhalen, mooie initiatieven uit Gouda. Het is nazomers althans, dat zou je hopen. De markt bruist van gezelligheid en overal in de stad gebeurt wel iets leuks. Het komende uur nemen we je mee langs enthousiaste Goudenaars, evenementen, activiteiten die onze stad kleur geven. Dus word rustig wakker met een kop koffie, ga je boodschappen doen. Wij zijn er klaar voor.

0: Ja, goedemorgen, Onno.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn er klaar voor, hè, geloof
1: Zeker,
0: ik.
1: Zeker, ja hoor.
0: Helemaal goed. Ja, want we hebben vandaag een leuke uitzending. En we gaan in gesprek met verschillende leuke gasten. Als eerste gast hebben we Jeffrey Franse Aantjes over zijn nieuwe prentenboek, Raaf van Rauw. Ook over de kinderboekenweek en het belang van lezen. En daarna gaan we telefonisch in gesprek met Pepijn Schoneveld. Hij is acteur, cabaretier, theatermaker. En het gaat over zijn theatervoorstelling Welkom dat je luistert, die volgende week in de Goudse Schouwburg te zien is. En tenslotte hebben we hier in de studio Carla Henneveld en Carliet Koops over Zotte Zaterdag, het jaarlijkse evenement in de binnenstad over Gouda in de tijd van Erasmus.
1: Ja, volgende week. Volgende week barst dat hele festival los, maar we gaan eerst naar muziek. We trappen de uitzending af met een beetje vaart. Het nummer is al meer dan een halve eeuw oud, maar heeft nog steeds energie voor 10. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen. Born to Run.

0: Lekker begin, Mirjam.
1: Ja, lekker vaart.
0: We gaan met het eerste onderwerp van start. Jeffrey Franse Aantjes is aangeschoven hier in de studio. Een mooi verhaal uit de wereld van de kinderboeken. Kinderboek is natuurlijk meer dan alleen letters en plaatjes. Het kan kinderen meenemen in een verhaal, nieuwe werelden laten ontdekken en soms ook helpen om woorden te vinden voor dingen die ze zelf moeilijk vinden. Onze eerste gast, uit Gouda, na zijn werk als onderwijzer, wat hij nu even aan de kant heeft gezet, schreef hij inmiddels ook zijn vierde prentenboek in de serie Ik, Henk Pieter Jan Frederik, De Raaf van Rouw. Bijzonder aan zijn prentenboek is dat kinderen het verhaal niet alleen kunnen lezen of beluisteren, maar dankzij een QR-code ook in gebarentaal. Ik weet niet of dat ook bij dit boek is, maar dat gaan we wel horen. En daarmee wil Jeffrey ervoor zorgen dat nog meer kinderen mee kunnen doen en plezier beleven aan een verhaal. En dat past prachtig bij de Kinderboekenweek. Daar zitten we nog middenin. Jeffrey, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Bij Weekend Gouda.
1: Ja, welkom. Ja, en om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wie is eigenlijk de hoofdpersoon Henk, Pieter, Jan, Frederik en waarom zoveel namen?
2: Nou, dat is allereerst wat leuk dat ik hier mag zijn. Henk, Pieter, Jan, Frederik heeft nog een verhaal wat we nog een keer willen releasen. Maar misschien is dit wel de plek waar we dat gaan doen. Henk, Pieter, Jan, Frederik heeft een vader, een moeder en vier zussen. De koning is nogal een beetje een besluitloos personage. Dus hij had een beetje paniek van wat moet ik doen? En hij heeft uiteindelijk aan zijn vier dochters gevraagd. Bedenk allemaal een naam.
1: Ah.
2: En vier zussen, vier namen. Dus Henk, Pieter, Jan, Frederik is zo ontstaan.
0: Okay.
1: Dus Henk, Pieter, Jan, Frederik is een prins.
2: Het is een prinsje inderdaad. Ah. En zijn zussen hebben allemaal het koningschap of het koninginnenschap bedankt. Dus het is aan hem om nu aan de grote mensen te gaan bewijzen dat hij... hij is gedoemd om koning te worden eigenlijk. Ja.
0: Hey, en wat maakt hem zo geschikt om aan kinderen dingen te leren? Vooral ook dit soort onderwerpen die best ingewikkeld zijn.
2: Nou, de koning gaat aan Henk, Pieter, Jan, Frederik dus vragen om dus te laten zien dat hij grote mensen dingen kan. Bijvoorbeeld eerlijk zijn, verliefd zijn, geduldig zijn en ook omgaan met rouw en verlies. Waar het laatste prentenboek over gaat. En in heel veel gevallen gaan wij er vaak wel van uit dat kinderen deze eigenschap ergens een keer oppikken. Maar wat als je dat niet aangeboden krijgt of het niet goed aangeboden krijgt? Dan mis je denk ik wel hele belangrijke gereedschap in het leven om wat vloeiender door het leven te kunnen gaan. En toen dacht ik van dan is het tijd om sociale emotionele thema's te kiezen en daarover te schrijven om kinderen misschien wel dat handvat te geven als ze dat niet vanzelf krijgen.
0: Ja. Ja, nou, gefeliciteerd met je vierde boek. Je stond in de krant
2: van
0: de week. Hoe was het? Hoe was de presentatie?
2: De boekpresentatie is iedere keer weer een feestje. We hadden het in de Gouden Cheese Experience. Want ik ben een goudse schrijver, goudse illustrator, goudse uitgever. Ja, dan moet je op een iconische goudse plek natuurlijk het presenteren. Daar zijn we heel blij mee. Maar het is altijd weer een feestje voor wie er komt. Mensen komen van heinde en ver voor de boekpresentatie. En dat vind ik zo bijzonder om een boek te vieren en met zoveel mensen samen te zijn en dat succes te mogen vieren. Dat is onbeschrijfelijk vet.
1: Ja, leuk. Hey, dit is je vierde boek, hè? Best wel, volgens mij, een flink tempo ook. Wat kenmerkt jouw prentenboeken? Wat als mensen in de winkel zien liggen, waarom zouden ze jouw boek willen kopen? Wat kenmerkt het?
2: Ik denk sowieso de sociaal-emotionele thema's. Dat we er wel voor kiezen om inderdaad soms het scherpe randje op te zoeken. Ook de vrolijke tekeningen van mijn illustrator die er gemaakt zijn. En nou, we hadden het er net al even kort over, maar de serie verwijst over en weer ook naar elkaar. Dus het is naast dat ieder boek los een sterk verhaal heeft, hangt het ook wel echt samen. En kan je dus ook gaan zoeken van, hey, dit heb ik ergens anders gezien. En dat hopelijk stimuleert dat leesplezier.
1: Want welke, je noemt sociaal-emotionele thema's, welke thema's wil je dan graag dat kinderen over leren of lezen?
2: Nou ja, allereerst natuurlijk gewoon over het überhaupt in zijn algemeen leren praten over gevoelens. Dat dat helemaal oké is. Wat je ook voelt, dat dat oké is, dat je dat mag voelen.
1: Ja.
2: De eerste thema's zijn wat algemener geweest. Dus over eerlijk zijn en over verliefd worden. Nou goed, verliefd zijn is tegenwoordig nu ook wel weer wat ingewikkelder geworden. Dat je niet altijd voor je gevoel mag uitkomen wat je echt voelt.
1: Ja.
2: En daarna zijn wij met het maken ook wel gaan zoeken naar wat thema's die wat meer schuurden over prikkeling. En dat klinkt voor ons als volwassenen heel logisch. Maar hoe ga je dat echt in een kinder... Hoe ga je dat als kind uitleggen? Hoe ga je dat aan een kind uitleggen dat het logisch is?
1: Ja.
2: En we zijn daar met de Raaf van Rouw nog wel een stapje verder in gegaan. Omdat het natuurlijk een heel persoonlijk thema is.
0: Ja, kun je iets vertellen over het thema? Het gaat over rouw, maar als we het zouden openslaan, het boek.
2: Zeker.
0: Waar gaat het over?
2: Het verhaal gaat in een kort over dat Henk Pieter en Frederik dus wakker schrikt 's nachts en denkt, ik moet getroost worden. En hij wil door zijn moeder getroost worden. En hij gaat door het kasteel op zoek naar zijn moeder, die hij dus niet kan vinden. En de Raaf van Rouw, dat weten we ondertussen als kijkers ook, die vliegt door het kasteel. En geeft nogal een beetje een onheilspellend gevoel van wat is er aan de hand. Want iedere keer denkt hij zijn moeder te zien en te horen. Maar is dat uiteindelijk echt zo? En uiteindelijk vindt de koning dus Henk Pieter Jan Frederik. En blijkt dus dat de Raaf hem geholpen heeft in plaats van tegengewerkt. En ik denk dat dat ook gewoon een mooie boodschap is. Dat het vinden van troost in ook soms de kleine dingen zit.
1: Ja. Ja.
0: Hoe is dit thema op je pad gekomen?
2: Ik merkte gewoon dat het goed is om over alle gevoelens te praten. En ik was zelf 21, dus ik was heel bevoorrecht dat ik heel lang van al mijn opa's en oma's heb kunnen genieten. Dus ik kwam vrij laat pas in aanmerking met het onderwerp rouw. Maar op het moment dat het gebeurt, ben je gewoon vaak gewoon te laat. En ik zie dat ook wel inderdaad vanuit mijn onderwijservaring. Dat we vaak pas het gaan repareren op het moment dat we te laat zijn. En ik wilde met dit boek gewoon heel erg het voor zijn, zeg maar.
1: Dat preventief, dat kinderen al kennis mee maken voordat er iets dat ze er in het echte leven mee te maken hebben.
2: Ja, op het moment dat we rouw en verlies natuurlijk ervaren, en dat kan in vele vormen, dan val je ergens ook gewoon een klif in. En nu geven we kinderen eigenlijk helemaal niks mee aan een soort parachute of iets om de val in ieder geval een klein beetje te dempen. En dat je ook weet dat je ook met zulke onderwerpen het gesprek aan mag gaan.
0: Ja.
2: En dat is met dit onderwerp, omdat het natuurlijk heel ingewikkeld en persoonlijk soms ook is, wel belangrijk. Dus we hebben voor dit boek er ook voor gekozen om een nabesprekingspagina er achterin te doen met vragen die je als lezer of voorlezer kan stellen om het gesprek te starten. Want ja, waar ga je beginnen op het moment dat er zoiets verdrietigs gebeurd is en er al zoveel geregeld moet worden? Is er dan eigenlijk wel echt tijd om over gevoelens te praten? Terwijl ik denk dat juist die eerste fase daar heel belangrijk in is. En wij hopen daarmee een steentje bij te kunnen dragen in ons verhaal.
0: Ja, want zo'n nabesprekingspagina, is dat dan gericht op onderwijs of als je het thuis leest? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Voor iedereen. Ik denk dat de nabesprekingspagina echt voor iedereen is. Ik heb met verschillende rouw- en verliesspecialisten ook gesproken en gevraagd van wat is echt iets wat ik echt moet vragen of bespreken op het moment.
0: Doe je dus ook research voor?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Want ik kan niet zo goed als een rouw- of verliesspecialist praten over dit onderwerp. Ik kan me er heel erg aan committen, maar ik heb niet die theoretische onderbouwing die zij wel hebben. En dus ze hebben met mij meegedacht. En het zijn dus vragen die je inderdaad als ouder kan stellen, maar ook als leerkracht die dus inderdaad ondertussen 3 bananen aan het pellen is, een schoenveter aan het strikken is. En dan denkt, oh ja, dit onderwerp gaat mij echt aan. Maar ik moet nu een vraag bedenken. Oh, wat moet ik dan nu nog na het voorlezen van het verhaal stellen? En dan denk ik, nou ja, hoe fijn dat wij er een aantal hebben. En bedenken vooral zelf ook heel veel. Want ik denk dat dat alleen nog maar leuker is. Maar dat we het eerste handvat en de eerste handreiking kunnen doen.
1: Ja, leuk. En leer je dan zelf ook veel van als je dan zo'n research doet over hoe je zelf daarmee omgaat?
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook een eigen spiegel natuurlijk voor jezelf. En dat je ook denkt van, oh ja, hoe zit dit of hoe werkt dit? Ja. Ik vind bijvoorbeeld zelf heel fascinerend altijd hoe speels kinderen op een uitvaart ook kunnen zijn. Dat ze natuurlijk even buiten het tikkertje aan het spelen zijn en echt binnen 3 minuten in de rij staan en zo snel kunnen schakelen.
1: Ja.
2: Ik vond dat zijn fascinerende dingen. Dus ik ben daarin heel erg aan het zoeken, ook voor mezelf. En het is een feestje natuurlijk als kinderboekenschrijver, dat je iedere keer ook weer even kind mag zijn, kinderlogica aan mag zetten en dan te denken van, dat gebeurt.
0: Ja, jij bent een onderwijsman. Hoe vlecht je dat zeg maar in je werk als kinderboekenschrijver? Is dat een inspiratiebron of haal je voorbeelden erbij uit je ervaring?
2: Ik vind sowieso het sociaal-emotionele leren in de klas ook gewoon heel erg belangrijk. Dus ik denk dat Henk Pieter en Frederik daar een verlengstuk van is. Ik vind het echt het allerbelangrijkste dat kinderen met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten. En naast dat ik dat natuurlijk in de klas doe, heb ik inderdaad ook het medium boeken nu gezocht om te kijken, kan ik op nog veel meer manieren kinderen bereiken dan dat ik dat nu doe? En dat bevalt meer dan prima. Dus dat is heel
1: mooi.
2: Leuk.
1: Hey, en de thema's die je kiest, hè, zeggen die ook iets over jou als persoon of niet?
2: Zeker. Het verhaal van verliefdheid. En Piet Jan Frederik krijgt uiteindelijk vlinders in zijn buik op het moment dat hij naar een jongetje kijkt. Dat is een afspiegeling van mijn eigen relatie. Ik ben getrouwd met een man, dus ik vond het ook belangrijk dat je mag leren dat als je gevoelens voor iemand hebt en ook als dat iemand van hetzelfde geslacht is, dat dat helemaal oké is. Ik ben zelf een stuiterbal ADHD'er. Dus ik heb het soms, net als Henk-Piet Jan Frederik wel eens, dat ik soms een vol hoofd heb. En dat ik denk, ja, er moet nog iets bij, maar dat past niet. En toen dacht ik, oh, dat is vet. Hoe ga ik dat dan uitleggen op een kinderlijke manier? Hoe je dan toch iets kan doen om te zorgen dat er een klein briesje doorheen gaat en er iets meer leegte in zit. Dus ik durf wel te zeggen dat inderdaad de eerste verhalen wel ook lekker uit eigen koker komen, een beetje uit eigen inspiratie.
1: Ja, dat was mooi, toch?
2: Ja, zeker. En dat was met de Raaf van Rauw dus minder.
1: Ja.
2: Maar ja, dan ga je dus ook een soort de artistieke uitdaging met jezelf aan.
0: Ja, dat, mooi zo. Hey, het is Kinderboekenweek. Hoe belangrijk zijn boeken voor kinderen?
2: Enorm belangrijk. Echt, je kan het grootste cadeau wat je aan je kind kan geven is echt het liefst iedere dag en anders in ieder geval 5 keer per week een kwartier voorlezen met je kind. Het is gewoon überhaupt heel fijn om samen even met je kind te zijn. Maar er zijn zoveel onderzoeken dat woordenschat exponentieel groeit. Dat kinderen gewoon, ik zie het ook in de klas, vaak veel meer een wat langere spanningsboog ook al hebben en aankunnen. Maar ook vooral het stukje sociaal-emotioneel leren. Dat ze ook wat meer gewend zijn om een ander te begrijpen en vanuit een ander perspectief ook soms te kunnen kijken. En dat het niet alleen maar ik is, maar ook het stukje, oh ja, het zou ook op een andere manier kunnen ervaren. En het allerleukste met boeken is dat je natuurlijk op plaatsen en plekken kan komen waar je natuurlijk als mens niet altijd zomaar kan komen. En dan een beetje met een vleugje fantasie. Is het dus heel goed dat er weer Kinderboekenweek is en aandacht voor is. Want ja, voorlezen en lezen is zo ontzettend belangrijk. En wordt wel onderschat, denk ik.
1: Ja, dus zowel voor verbeeldingskracht zeg je als eigenlijk gewoon voor het leren lezen. Inderdaad.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en leesplezier ook gewoon ontwikkelen. Dat je, ik zeg echt niet dat iedereen Henk-Piet Jan Frederik moet lezen. Maar dat ze gewoon leren van, oh ja, dit spreekt me aan en ik ben hier nieuwsgierig naar. En natuurlijk eerst vanuit een serie, dat werkt vaak. Maar dat ze dan ook denken, oh, durf er ook eens, oh, ik vond een boek over vliegen heel leuk. Oh, dan ga ik, oh, dit gaat volgens mij ook over vliegen. En dan kom je in aanraking met een andere schrijver. En ja, dat is
1: stimuleert gewoon
2: enorm.
1: Hey, en wat heb je nog, want je hebt nu 4 boeken al uitgebracht. Komt er nog een 5e, een 6e, 7e of wat weet je niet?
2: Wie weet. We zijn nu op dit moment echt wel even van het genot aan het genieten dat we gewoon al 4 boeken hebben. Het is natuurlijk ook wel een heel leuk en intensief maakproces geweest. Omdat wij inderdaad ervoor gekozen hebben om in een vrij korte tijd al 4 boeken de markt op te brengen. En dat komt vooral omdat we echt vanaf het begin wisten dat het een serie was. En ik vind niks gekkers dan zeggen, we zijn een serie, maar dit is deel 1 en deel 5 komt pas over 10 jaar. Dus ja. Nee, er zijn genoeg thema's om over te praten. We zijn achter de schermen ook echt wel over dingen aan het nadenken. En we moeten gewoon kijken of het passend blijft om dit te blijven doen.
1: Ja, super.
0: Mooi.
1: Misschien even de naam van de illustrator wil ik graag. Want
2: zeker, dat mag.
1: Prachtige tekeningen gemaakt. En staat er goed om die ook even.
2: Ja, zeker. Nou, mijn illustrator is Anouk Hogendoorn. En die heeft deze prachtige tekeningen gemaakt. Ja, echt meer dan lof voor haar.
1: Ja, goed zo.
0: De boeken liggen in de winkel.
2: Klopt.
0: Neem ik aan.
2: Zeker.
0: Je hebt een eigen website waar.
2: Ja, ze zijn te bestellen op henkpietjanfrederik.nl inderdaad. Ja, daar zeg ik, bestel ze lekker daar. Want dan pakken wij ze in. Mocht er wensen voor zijn, kunnen we ze nog signeren.
0: Dat
2: of iets bijschrijven. Dus dan wil je een wat persoonlijkere touch aan je boekenbestelling, bestel hem lekker bij ons op henkpietjanfrederik.nl.
0: Ja, mooi. Jeffrey, dank je wel voor je komst naar de studio. Een mooi gesprek over kinderboeken. Het belang van kinderen. Kinderboeken en lezen met je kinderen. En de mooie diepgang die je in je verhalen hebt gebracht.
2: Dank je wel.
0: Ga naar muziek.
2: Ja. Dank je wel dat je hier mag zijn.
0: Ja, heel leuk dat je er was. 19 weken in de top 40 en nog steeds op nummer 1. Shakira. Jeetje.

0: Ja, Shakira was dat. Hey, onze volgende gast is Pepijn Schoneveld. En Pepijn is acteur, podcastmaker, cabaretier en kleinkunstenaar. En op 16 oktober speelt hij in de Goudse Schouwburg zijn eigen en zeer persoonlijke kleinkunstcomedyshow. Welkom dat je luistert. Daarin... waarin hij zijn liefde voor de Nederlandstalige lied en zijn komisch talent moeiteloos aan elkaar knoopt. En we zijn heel benieuwd waar zijn voorstelling over gaat en waarom we daar eigenlijk heen zouden moeten. En als het goed is, is hij nu aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Pepijn.
2: Hallo.
1: Welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Voordat we het over je voorstelling gaan hebben, leuk om even kennis met jou te maken.
2: Ja.
1: Je bent acteur, podcastmaker, kleinkunstenaar. Waar voel je je het meest bij thuis?
2: Nou, dat is eigenlijk nu toch wel in de voorstelling die ik nu speel. Want ik ben gewoon opgeleid als kleinkunstenaar en acteur in Amsterdam op de toneelschool.
1: Ja.
2: En ik maak natuurlijk een podcast en zo, dat soort dingen. Maar wat ik nu doe, dus gewoon een verhaal vertellen, een grappig verhaal vertellen en liedjes zingen, daar voel ik me toch echt het meest thuis bij, merk ik gewoon. Dat is gewoon echt waar ik een beetje vandaan kom.
1: Want hoe ben je ooit in dit vak beland eigenlijk?
2: Nou, ik was vroeger heel erg fan van Acta en Munnik.
0: Oh, ja,
2: meer mensen die in de jaren 90 op zijn gegroeid, volgens mij. En ik was altijd wel aan het acteren en aan het zingen. En Bram Vermeulen was ik ook heel erg fan van. En toen zag ik op een gegeven moment dat zij de kleinkunst hadden gedaan. En Bram Vermeulen gaf daar ook les. En toen ben ik daar zo ingedoken. En toen dacht ik, hey, dat lijkt me wel echt te gek om te doen. En toen deed ik auditie. En toen, nou, de eerste keer werd ik afgewezen. Toen was ik veel te jong. Maar de tweede keer werd ik aangenomen. En toen... Ja, zo is het een beetje begonnen eigenlijk.
0: Ja. Hey, want je doet echt een heleboel. Maar waar kunnen luisteraars je nou van kennen?
2: Nou, van televisie. Ik heb ooit in Feuten gespeeld. Daar word ik nog steeds op aangesproken.
0: Oh, echt?
2: Door studenten vooral, ja. Daar speelde ik Joep Heineken. Spanga's heb ik gedaan. Ik zat een tijdje geleden in Ik val niet, ik dans. Een serie met Hanna van Vliet, een hele mooie serie. En ik doe veel klokhuis sketches. Daar zit ik ook vaak in.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus daar kunnen mensen gezicht komen inderdaad heel bekend voor.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: En komende zaterdag ben je in Gouda?
2: Zeker. Vrijdag, toch?
0: Vrijdag.
2: Ik denk al.
1: Ja, nee, dat zou jammer zijn als we zaterdag zeggen.
2: Het is vrijdag, mensen.
1: Vrijdag. Komende vrijdag. En de voorstelling heet Welkom dat je luistert. Ja. Waar gaat die over?
2: Nou, de voorstelling gaat... Het zijn sowieso... ik zing 14 kleinkunstliedjes. En het zijn allemaal liedjes waarvan ik vind dat mensen die moeten horen. Het zijn gewoon hele mooie, leuke of grappige of ontroerende nummers. Maar die staan allemaal in dienst van een verhaal over... dat ik ooit heel erg afhankelijk was van mensen. En op een gegeven moment erachter kwam... wacht eens even, je bent gewoon als mens... moet je het gewoon allemaal zelf doen. En dat ik toen heel erg onafhankelijk ben geworden. Daar heb ik hele grappige, leuke verhalen over... hoe ik heb leren alleen te zijn. Want dat kon ik helemaal niet. Maar dat ik inmiddels zo onafhankelijk ben geworden... dat ik eigenlijk niemand meer toelaat. En dat dat ook een beetje over de tijd gaat... waarin wij nu leven. Omdat we zo individualistisch zijn geworden. Dat we kunnen heel goed voor onszelf zorgen... Maar ja, ondertussen is het, nou, ik kijk nu naar buiten. Het is wel gewoon 20 graden volgens mij.
1: Ja.
2: Dus dat is ook weer niet zo goed. We moeten toch een beetje met elkaar doen eigenlijk.
1: Klinkt wel
2: daar
1: heel...
2: Daar het voorstelling over.
1: Oké, want het klinkt wel heel persoonlijk, misschien wel kwetsbaar eigenlijk.
2: Ja, het is een heel persoonlijk verhaal, maar het is wel... ik zit er nu niet meer in. Dus ik heb dat gewoon geleerd en dat zijn nu allemaal hele leuke verhalen. Maar het gaat ook wel gewoon over heel erg over de tijd waarin we nu leven en... En het is een voorstelling, ja, ik ben hem nu aan het spelen. Het wordt wel op een gegeven moment een heel mooi... we zijn met elkaar die voorstelling aan het doen. Want ik reageer natuurlijk ook op het publiek. En het publiek reageert weer op mij. Dus we doen het echt wel met elkaar, die avond.
0: Ja, want het zijn niet alleen liedjes volgens mij, toch? Want het is ook gewoon...
2: Nee. Het zijn ook echt wel cabaret teksten tussendoor. Dat is toch een beetje... Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde gewoon allemaal liedjes maken. Maar het is toch gewoon een hele grappige voorstelling.
0: Okay. Ja, dus het is ook... Het is en kwetsbaar en lachen eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar
2: zeker,
1: ook een
2: zeker,
1: life-changing handleiding.
2: Ja, ik heb...
1: Of is dat een call for action? Gewoon van nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nee, dat is wel waar. Ik kon dus niet alleen zijn. Gewoon echt niet, hè. Gewoon ook niet alleen thuis zijn.
1: Nee.
2: En ik vertel daar... Ik heb gewoon een aantal hele grappige verhalen over dat ik bijvoorbeeld... Ik kan maar een tipje van de sluier lichten, maar dat ik op een gegeven moment... moest ik alleen uit eten leren gaan. Dat durfde ik niet. Nou, heel veel mensen durven dat natuurlijk niet, maar ik vond het echt... En ik ging mezelf daarin trainen om alleen te zijn. Maar toen ging ik dus naar naar een Grieks restaurant. Meidenos heette dat.
1: Ja.
2: En daar ging ik heen. En toen stond ik voor die tent zo van... Oké, ik kan het. Zo helemaal mezelf op te pompen. En toen kwam ik binnen en toen zag ik meteen twee vrienden zitten.
0: Oh, ja,
2: daar mocht ik natuurlijk niet mee praten. Want ik moest leren alleen zijn. Ja. Dus toen, maar toen heb ik toch tegen ze gezegd... Ik mag niet met jullie praten. Ik ga daar zitten zo. Maar ik ga niet met jullie praten. En dan had ik een soort verhaal. En toen zag ik ze denken... We wisten dat het niet zo goed met Pepijn ging. Maar we wisten niet dat het zo slecht was. Nee. Omdat het gewoon heel raar was.
1: Ja. En dit soort verhaaltjes die zitten in de voorstelling.
2: Ja. Ja.
0: Hey, en
2: ja.
0: De muziek, even, want je, volgens mij schrijf je vooral ook zelf de muziek? Of,
2: nee, dat is niet. Nee, wat het is, het zijn vooral bestaande kleinkunstnummers. Dus
0: ja?
2: Het zijn De Een Wil de Ander van Ramses Shaffy bijvoorbeeld, maar ook Maarten van Roosendaal.
0: Okay.
2: En Jent van de Boer zitten er ook in, wat ik heel leuk vind, want daar zat ik mee in de klas op de toneelschool. En
0: met
2: Christine de Boer maak ik de podcast, daar zing ik ook een heel mooi nummer van. Maar het zijn ook een aantal nummers die voor mij geschreven zijn in de loop van de jaren. Dus het is een soort verzameling van allemaal mooie nummers. Ja.
1: Ja. Wat vind je nou zo leuk aan dat optreden en door het land gaan?
2: Door het land gaan. Dat gewoon omdat je gewoon allemaal verschillende mensen tegenkomt en verschillend publiek. Ik stond gisteravond in Meppel en ik zing bijvoorbeeld ook het nummer Angst is maar voor even, Speed is voor
1: ons. Ah, Daria Lois. Ja.
2: Ja, en in Meppel, ja, daar kent men die tongval heel erg. Dus gisteren merkte ik, oh ja, de mensen kennen deze tekst gewoon. En ze kennen allemaal Daniel Loewes. Die treedt daar ook veel op. Maar bijvoorbeeld, ik stond laatst ook in Haarlem. Ja, daar kennen ze die moet ik echt niet vertellen wat die tekst betekent. Want die denken dat die veel anders is dan wij. Snap je?
1: Want wat gebeurt er in de zaal? Wat merk je daarvan?
2: Nou, dat mensen soms ook herkenning. Dus ik zing De Een Wil de Ander van Ramses Shaffy. En gisteren waren er wat mensen die dat kenden. En ik hoorde ze een beetje zo meezingen.
1: Ja.
2: Dat is niet echt de bedoeling hoor, dat je gaat mee gaat zingen. Maar je voelt zo dat mensen toch wel die nummers dan soms kennen. En dat ze toch ook ontroerd raken. En ze moeten natuurlijk heel veel lachen, gewoon door die teksten tussendoor. Dus er gebeurt wel. Het is gewoon een. Het is wel een voorstelling, heb ik het idee, die je niet vaak ziet. Het is wel een soort, omdat het zo... Het is en kleinkunst en cabaret. En vaak doen cabaretiers zo 3 liedjes of 4 liedjes. Of kleinkunstenaars, die doen alleen maar liedjes. En dit is zo'n mengvorm van die twee.
0: Leuk.
2: Dat je wel voelt dat mensen denken, hé, gebeurt hier wel iets. Dit is wel iets anders dan wat ik normaal zie, zeg maar.
0: Hey, heb je al veel optredens achter de rug? Of heb je nog een hele tour te gaan?
2: Nu, denk
0: ik,
2: 7 gehad.
0: Okay.
2: En dan volgende week nog Gouda. En de week daarop ga ik in première. Maar gisteren dacht ik, hij is nu wel echt af. Het is nu
0: want de première is er niet geweest.
2: Nee, de première is in de Lamar 29 oktober.
0: Oh, okay.
2: En eigenlijk is Gouda de generale.
0: Ja. Oh,
2: en het
0: leuk,
2: is altijd
0: leuk.
2: Zo dat de generale gaat altijd het beste.
1: Zo werkt dat. Hè? Hey, waarom moeten mensen nou komen volgende week?
2: Nou, omdat ze gewoon een hele leuke avond gaan hebben. En omdat het zijn gewoon hele mooie liedjes. En het is een heel grappig verhaal. En het is een uur en 22 minuten duurt die nu. Dus je staat ook zo weer buiten.
1: Okay. Maar, nou, we hebben altijd een leuke nazit in Gouda, hè? Dat weet je misschien
2: niet.
1: Ja,
2: dat weet ik. Zeker met bitterballen en zo.
0: Ja, zeker.
2: Zo. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus het is gewoon een hele mooie, mooie avond. En ik heb een hele goede pianist die heel mooi speelt. Heel mooi lichtplan hebben we nu. Ik heb een lantaarnpaal in mijn voorstelling als lichtbron. En die speelt ook een rol in de voorstelling. Dus het is gewoon mensen hebben gewoon een hele goede avond.
0: Leuk. En zijn er nog kaartjes te krijgen voor?
2: Er zijn nog enkele kaarten. Zeker.
0: Oh, okay.
1: Kijk, helemaal goed.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Mensen kunnen gewoon komen. Ja. Vrijdag dus, hè?
1: Vrijdag.
0: Inderdaad. Ja, sorry, dat was mijn foutje, want dat had ik verkeerd opgeschreven voor Onno. Maar dankjewel Pepijn voor het mooie kijk in de mooie voorstelling die je gaat spelen. En er zijn dus nog kaarten, luisteraars. Dus ik zou gewoon even naar de website gaan van de Gouden Schouwburg. En als je natuurlijk meer wil weten over Pepijn, dan kan je ook... heeft ook een eigen website, zag ik. Pepijnschoneveld.nl. Ja. Dus ik zou zeggen...
2: En ik heb een trailer ook. Die kunnen mensen kijken.
0: Ja, op de website.
2: Ik weet niet of die op die site staat, maar anders moet je op mijn Instagram-pagina staan.
0: Ja, Oké. Insta kan ook. Hartstikke leuk.
1: Gaan we doen.
0: En ik wens je heel veel succes en een hele mooie tour. En veel plezier ook bij in Gouda. En daarna natuurlijk met de première in Amsterdam.
1: Dankjewel, Pepijn.
2: Yes, dankjewel.
0: Oké. Okay. Dag.

0: Ja, Gouds nieuws, Onno. Is jou nog iets opgevallen deze week?
1: Het was deze week weer de week van de Michelinsterren. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen.
0: Ja, zeker.
1: Vorig jaar om deze tijd zijn Mathieu en ik zijn bij Lis wezen kijken. Ja. Het restaurant in het Weeshuis. Het oude Weeshuis, oude bibliotheek, het is van alles geweest. En die hadden toen hun Michelinster gekregen. En wat gebeurde er deze week? Ze hebben hem weer gekregen. Dus voor de vierde keer op rij een Michelinster voor Remco Kuipers en zijn brigade.
0: Ja, dus nou, dat is toch knap.
1: Heel knap. Dus vanaf deze kant ook weer gefeliciteerd.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En jij?
0: Nou ja, ik wist eigenlijk niet. Ik dacht, liep je naartoe? Ik dacht, heb ik nou nog, wat is me opgevallen? En maar toen dacht ik, oh, ik las gisteren dat Gouda sinds deze week een mini-IKEA heeft.
1: Mini-IKEA, wat is dat?
0: Ja, dat is een soort mini, ja, gewoon een mini-versie van de grote IKEA, okay. Maar dan in Gouda. En op het industrieterrein, daar, ik denk bij de Gamma, geloof ik. En daar kan je dus wel je keuken bestellen en je badkamertje inrichten en nog wat kleine spulletjes kopen, maar verder niet, geloof ik. Dus ik dacht, nou, ik vond het wel bijzonder. Ik had het helemaal niet zien aankomen, dus okay. Ik vond het wel een leuk nieuwsbericht.
1: De IKEA ook al in Gouda.
0: Ja. We zijn groot, zijn wij in Gouda.
1: Mooi, ja. We gaan naar ons derde thema vandaag. Zotte Zaterdag. We gaan even terug in de tijd naar Gouda. In de tijd van Erasmus. Naar een stad vol handelaren, ambachtslieden, muziek, verhalen en natuurlijk een flinke dosis zotheid. Volgende week zaterdag, 17 oktober, is het weer Zotte Zaterdag in de Goudse Binnenstad. Een dag vol middeleeuwse muziek, theater, ambachten, verhalen, eten, drinken en de beroemde Zotte Parade. Vandaag hebben we twee bijzondere gasten. Carla Henneveld, betrokken bij de organisatie van Zotte Zaterdag. En Carolien Koops. Zij krijgt eigenlijk al jaren, vanaf de beginjaren van het festival, in de huid van Margaretha, de moeder van Erasmus. Dus we kunnen even vandaag niet alleen het hebben over het festival, maar misschien ook wel even aan Margaretha vragen hoe het eigenlijk was om Erasmus als zoon te hebben. Nou, Carla, Carolien, van harte welkom.
0: Ja, welkom dames.
2: Dank je.
0: Carlo, om met jou te beginnen. Als je nou iemand moet uitleggen wat Zotte Zaterdag is die het nog nooit heeft meegemaakt, wat zeg je dan?
2: Ja, nou ja, Onno heeft het natuurlijk al
0: Beetje verteld, hè? Beetje verklapt.
2: Eigenlijk had ik dat ook willen vertellen. Maar het is gewoon een leuke sfeer. De hele binnenstad die wordt eigenlijk omgedompeld in de middeleeuwen, de tijd van Erasmus.
0: Ja.
2: Met allerlei historische figuren, muziek, dans. Er zijn straatoptredens, verhalen. Ambachten, demonstraties, eten en drinken, speciale middeleeuwse recepten, zeg maar. En dat is gewoon één groot feest.
0: Een groot feest. En wat is het zotte eraan? Want het is Zotte Zaterdag.
2: Ja, het festival is van oorsprong ook gebaseerd en geïnspireerd op de humanist Desiderius Erasmus. Nou, daar kan Carolien straks veel meer over vertellen.
0: Ja.
2: En met Zotte Zaterdag brengen we de geest van Erasmus eigenlijk tot leven.
0: Ja.
2: Het vrijdenken, de verwondering, humor, nieuwsgierigheid. Ja, dat hij groeide op in hier en dat wilde hij ook meebrengen aan de mensen toen, maar nu nog steeds.
0: Dus
2: het
0: zotte is dus eigenlijk wat meer dan alleen humor, zou ik zeggen.
2: Dus nee, het is echt een beetje dat zelfspot en zelfreflectie ook.
0: Ja.
2: Maar vooral die zotheid, humor en die nieuwsgierigheid willen wij ook tijdens Zotte Zaterdag bij de mensen brengen en ze dat laten beleven.
1: Ja, en het gaat echt door de hele binnenstad?
2: Dat ligt eraan hoe je de binnenstad omschrijft. We houden het compact. dit keer, het is een light versie, zoals misschien iedereen het nu begrepen heeft.
1: Dat stond inderdaad
2: uitgebreid
1: in de krant.
2: Het is een tussenjaar. Dus we concentreren het vooral nu rondom de Waag, de markt. Een beetje de Wikkelstraat daaromheen. Dus een stukje Groenendaal, Zeugstraat, Lange Tienenweg.
1: En
2: de tuin van Museum Gouda wordt ook helemaal ingericht met wat ambachtendemonstraties.
0: Ja, leuk. En zijn er onderdelen waar jullie zelf heel erg naar uitkijken?
2: Nou ja, natuurlijk de Zotte Parade. En ja, we dachten eerst van, nou oké, het is een light versie, dus ook die zal wel klein worden. En ja, in de loop van de tijd waren er zoveel mensen die zeggen, mag ik ook meedoen, dit en dat. Dus uiteindelijk denk ik dat we nu ook zo'n 80 mensen hebben die meelopen in de parade.
1: Want even voor mensen die dat niet weten, wat is de Zotte Parade?
2: Ja, dat is dan die bonte stoet van al die middeleeuwse figuren en muzikanten en... zoals natuurlijk Erasmus en de moeder van Erasmus, die lopen erbij. Dus dat soort historische figuren, Jacoba van Beieren, de hofdames, maar ook het gewone volk, de zwervers, viswijven, marskramers.
1: Echt een belevenis?
2: Sluiswachter, het is echt reenactment, zeg maar, van al die historische figuren.
0: Leuk.
2: En die lopen vanaf de raam dan naar de Waag toe, door de Groenendaal. En dat is...
1: Dat trekt bekijks.
2: Dus gelijk kunnen mensen al zien wat er zich allemaal straks in die binnenstad afspeelt en wat er rondloopt.
0: Ja, leuk.
1: Carolien, we gaan eventjes aan jou vragen. Jij doet vanaf het begin mee in de rol van Margarethe.
3: Ja.
1: Hoe ben je in die rol terechtgekomen?
3: Nou, ik had die rol al. Ik heb eventjes in het boeken gedoken en ik heb het opgeschreven als antwoord op jouw vragen. Want ik ben een verhalenvertelster, dus die houdt nooit op als ze uit haar hoofd begint. het verhaal begint eigenlijk dat ik eigenlijk al mijn opa uit Schiedam vertelde over het beeld in Rotterdam. Dat ik al geïntrigeerd was door de persoon Erasmus. Ik vond een rare naam, Erasmus Desiderius. Luther kende ik, maar Erasmus Desiderius, die had een boek geschreven, Lof der Zotheid. Nou, dat vond ik. Later kwam ik daar meer over te weten. Toen kwam ik in Deventer te wonen. Daar deed ik de Bibliotheek en Documentatieacademie. En daar heeft Erasmus ook gewoond. Dus daar ging het zaadje verder. Ik heb vervolgens een opleiding humanistisch vormingsonderwijs gedaan. Dus helemaal de humanistische hoek in. Nou, daar kwam die weer voorbij. Ja. Toen kwam ik in Gouda wonen in 1989. En niet al te lang daarna begon Maurits ten Pot mij al met een verhaal te bestoken dat Erasmus hier geboren was en niet in Rotterdam. En zo is het balletje gaan rollen. Inmiddels werkte ik hier bij de bibliotheek. En toen kwam er in 2006, toen was er een grote landelijke verkiezing geweest. Wie de bekendste Nederlander aller tijden was. Erasmus stond daar ook ergens tussen. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk verhalen vertellen worden. En dan vertellen over Erasmus. Die gouden was me voor, want die kwamen met een boekje.
1: Ja, er wordt nu een boek omhoog gehouden. Ja.
0: Natuurlijk niet zien, maar inderdaad...
3: Erasmus en Gouda uit 2006 van de Historische Vereniging. Waarin helemaal het uitgebreide verhaal over Erasmus te beluisteren was. En ik kreeg een boekje cadeau van mijn echtgenoot. Witte brood en rode wijn. En dat was geschreven door een Rotterdamse, Daphne Dubois.
1: Dit heb je bijna stuk gelezen.
3: Ja, nou dat gebruik ik ook. Want het recept van de liefkoekjes gebakken door de moeder van Erasmus komt hier uit.
1: Geweldig, oké.
3: Ja. Dus dat waren de twee boeken die mij inspireerden om mij uit te gaan geven voor de moeder van Erasmus. En toen was er ook nog een verhalenfestival. En toen kwam de eerste versie van Zotte Zaterdag bedacht eigenlijk vanuit de hoek van de gemeente. En toen werd ik daarbij gevraagd. Dus ik was al 5 jaar zat ik in die rol voordat de eerste Zotte Zaterdag...
0: Dus het was eigenlijk gewoon heel logisch.
1: Mooi verhaal.
0: Doorzettrekken.
1: Ja. Wat is er zo leuk eigenlijk aan het spelen van zo'n historisch persoon?
3: Ja, je moet erin duiken. En je moet in de geschiedenis, je moet in de tijd moet je duiken. En het grappige is, hoe minder er van iemand bekend is... Kijk, het grappige is, van Erasmus weten we best een hoop... Dat heeft te maken met het feit dat hij zoveel geschreven heeft. Dus dat hij overal terug te vinden is. Dat het de eerste schrijver is waarvan we een portret hadden. Dus we wisten best wel het een en ander van hem af. Hoewel hij al bijna 500 jaar geleden overleden is. Van zijn moeder zijn er een paar dingen opgeschreven die we weten. En voor de rest is het een vrije invulling. En dan hebben we natuurlijk het leuke boeiende verhaal over dat hij geboren zou zijn in Rotterdam. Terwijl Gouda, hier hebben we dat rare bord hangen. Dat hij hier gemaakt zou zijn, geconcipieerd zou zijn. Nou, dat vraagt om verhalen.
0: Ja, inderdaad. En heb je nou intussen daar ook een eigen invulling aan kunnen geven? Of,
3: maar ik kijk dus ook heel erg altijd naar welke doelgroep of dat er voor me zit.
0: Okay.
3: En ik ga ook nog wel eens op een bankje zitten tegenover de buste. En dan vang ik verhalen, dan vis ik verhalen. Want...
0: En ben je het ook niet een keer helemaal klaar mee? Dat je denkt, nou nu ben ik het lang. Of heb je er nog steeds ontzettend veel lol in?
3: Nee, iedere keer heb ik er weer lol in. En als er dan zo'n Zotte Zaterdag dreigt te verdwijnen, dan denk je, dat kan niet.
0: Nee.
3: Weet je, dat is
0: onmogelijk.
2: Daarom hebben we ons best gedaan om dit jaar toch echt echt ook te behouden en te organiseren.
1: Ja, waarom is het zo belangrijk, Carla, om die geschiedenis een gezicht te geven?
2: Ja, wat Carolien al zei, het brengt je ook echt terug naar die tijd en naar de verhalen van Erasmus. En door die levende figuren die een rol spelen, krijgen de bezoekers dat ook op een beetje luchtige manier mee. En vooral ook voor kinderen is dat natuurlijk heel leuk, die daar natuurlijk misschien minder van weten. En je leert ook meer over de stad waarin je rondloopt, van gebouwen en straten en dingen die hier nog steeds zijn, maar die zijn oorsprong dan vinden in die tijd. En,
0: ik heb daar een voorbeeld van noemen, van waar iets mensen misschien aan voorbij lopen, maar waarvan je denkt, als je dan ben je echt terug in de tijd. Of wat heeft met Erasmus te maken, wat mensen misschien niet weten?
2: Nou, wat mensen misschien niet weten, want dat ligt een beetje buiten het centrum, maar het aan de rand is het Erasmusplein. En daar op een gevel staat...
3: Reizigers zijn wij in deze tijden.
2: Ja, reizigers zijn wij in deze wereld, geen bewoners.
0: Ja. Dat is mooi.
2: En daar,
1: bij de Garenspinnerij.
2: Bij de Garenspinnerij, en dat doelt een beetje op je sterfelijkheid natuurlijk. Wat hij daarmee wil zeggen. Dus je moet de wereld ook goed achterlaten. Nou, hij heeft daar vast een mooie boodschap aan. En zo is er ook nog één op de hoek van de Oosthaven en de Nieuwe Veerstal. En daar zal jij ook langs lopen, als moeder van Erasmus.
3: Daar ga ik volgende week zaterdag met mijn familiewandeling.
2: En dat is ook een hele mooie spreuk. Zotheid verlengt de jeugd en weert de ouderdom.
0: Ja,
2: nou, dat kunnen we ons allemaal wel toewensen. Ja. Dus vandaar dat volgende week zaterdag echt een goede dag is om eens even lekker uit je dak te gaan.
1: Ja, want Carolien, wat heb jij voor ogen om mensen mee te geven?
3: Wat ik met name deze Zotte Zaterdag heel erg op ga richten is de jeugd, de kinderen. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan wel geprobeerd, hoor. Het is voor hun heel belangrijk om te weten dat Erasmus hier een poosje naar school is gegaan. Dat hij het hier vreselijk slecht naar zijn zin had op school. Weet je, de dingen die voor met name basisschoolkinderen, maar ook voor leerlingen, voor iedereen, zijn belangrijke dingen om te weten. Dat je ook in die tijd hadden kinderen, die moesten ook hun plekje vinden. En die zaten ook op verkeerde plekken.
1: Ja.
3: Terwijl het wel de bron was van waaruit met name Erasmus al zijn... dus dat kunnen lezen en schrijven.
1: Ja.
3: Gevormd worden. Vooral ook heel erg dat je zelf... dat je niet alles aan moet laten praten wat anderen tegen je zeggen. Zijn allermooiste uitspraak van Erasmus vind ik zelf. Dat je mensen niet moet leren wat ze moeten denken, maar dat ze moeten denken.
0: Ja,
3: nou,
0: mooi.
3: En dat begrepen kinderen van 8 ook.
1: Ja, ja, mooi. Hey, op de folder die jullie hebben gemaakt staat ook de zin. En dat las ik dat de centrale zin is. Wat mooi is, kost moeite.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe komt dat tot uiting volgende week?
2: Nou, we hebben eigenlijk elk jaar een thema. En dat thema komt wel natuurlijk terug een beetje zo in het hele festival. Maar vooral in de theaterkluchten die er nu dit jaar niet zijn. Maar we hebben eigenlijk voor dit thema gekozen omdat het vooral ook een ode is aan iedereen die meehelpt en organiseert. De vrijwilligers, de deelnemers, de ondernemers, de Goudse organisaties die ons steunen. Want het blijkt best wel dat als je iets moois zoals Zotte Zaterdag zo'n festival wilt behouden en organiseren, dat kost best wel wat moeite. Maar dan krijg je dus ook heel veel voor terug.
0: Want je zei ook net van, we willen heel graag dat het wel door blijft gaan. Is dat ingewikkeld om het door elk jaar weer te laten lukken dat het doorgaat?
2: Het is een hele organisatie. Ja. En natuurlijk de afgelopen 8 jaar heeft de Garenspinnerij dat gedaan. En zij hebben aan het begin dit jaar laten weten dat ze dat willen overdragen. Nou, dat gaat gebeuren. Daar horen jullie dan binnenkort ook wel meer over. En ook tijdens de opening van Zotte Zaterdag. Maar wij als soort interim organisatie hebben het dit jaar even opgepakt, dachten we. Nou, dat is echt inderdaad heel veel.
0: Ja, want normaal deed de Garenspinnerij het hele organisatie. Ja. En dat doen jullie nu helemaal zelf.
2: Ja, we hebben een klein kernteam van 4 mensen. En die moeten nu alles doen. Waar normaal hebben we ook allerlei commissies voor de ambachtenmarkt en voor theater. En dan ben je echt met een hele grote groep mensen.
0: Ja.
2: En dat zal hopelijk volgend jaar nu allemaal wel weer terugkomen. Maar nu, is het allemaal... We zijn pas eind juni gestart, hè? Normaal begin je een jaar van tevoren.
1: Oh, daar hebben jullie echt een hoop werk verzet, hè?
2: Dus het is dag en nacht werken. Nou ja, zo. Niet dag, maar vooral de laatste weken is het echt een dag.
1: Wat is
2: leuk,
1: dan
2: hoor.
1: Vooral de moeite waard om dat
0: toch te doen.
1: Allemaal te doen. Ja. En toch
2: nou,
1: je energie erin te steken.
2: Om dan straks te zien wat voor ontzettend leuke dag het wordt. En hoe iedereen het naar zijn zin heeft. En ook ja, vooral iedereen die in Gouda daarbij betrokken is. De organisaties, verenigingen, de vrijwilligers. Maar natuurlijk vooral de bezoekers. En dat ze volgend jaar ook weer terugkomen.
1: Ja, maar laten we het even over die bezoekers hebben. Stel nou, er zitten mensen te luisteren. Die denken, nou, geschiedenis, Erasmus, is niks voor mij. Waarom moeten ze toch komen?
3: Omdat je nooit weet waar je tegenaan loopt. Voor hetzelfde geld loop je een zot tegen het lijf. Voor

0: Boodschap, wat ook al 20 jaar bestaat. Die dus ook weer een link meedoet. Nou ja, om maar iets te noemen. Als je van boeken houdt, er is een kinderboekenmarkt.
1: Ja.
0: In de Agnietenkapel. Mm-hmm. Op die zaterdag.
2: Nou,
0: wat is leuker voor kinderen dan om daar ook eventjes te gaan kijken. Maar in diezelfde Agnietenkapel, die er dus al jaren meedoet en die dus nu niet in het programma mee konden, heeft het Erasmusgenootschap op zondag, voor degene die op zaterdag op een gegeven moment zegt van nou, ik heb het feestje nu al gezien, hebben we op zondag de Lof der Zotheidslezing.
1: Oh, leuk. Ja. Maar goed, er is van alles te beleven. Ja. Dus ook als je het niet echt van geschiedenis houdt, kun je gewoon lekker eten en drinken.
0: Muziek
1: goochelaar zien. Een nar zien jong leren. Dus genoeg te doen. Zwaardvechters.
3: Ja.
1: Verwondering en verbeelding volgens mij.
3: Heel mooi. Zaterdag 17 oktober is de Goudse Binnenstad. Dus het toneel van Zotte Zaterdag. De geschiedenis is niet alleen een verhaal uit een boek, maar iets wat je ziet, hoort, ontmoet en mensen tegenkomt. Trek erop uit en laat je verrassen. En wie weet kom je Margaretha of een andere historische figuur gewoon op straat tegen. Carla en Carolien, heel erg bedankt voor jullie komst. En we zullen zaterdag goed opletten of we Margaretha ergens tegen gaan komen. We blijven even in zotte sferen in de geest van Erasmus en we draaien Fool on the Hill.

0: Ja, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben weer mooie verhalen en gesprekken gehad over kinderboeken. Het nieuwe prentenboek van Jeffrey Franse Aantjes. Over de prachtige voorstelling van Pepijn Schoneveld, die volgend weekend in de Goudse Schouwburg is. En natuurlijk wat er allemaal te doen is tijdens Zotte Zaterdag.
1: Presentatie van vandaag was in handen van Mirjam Voets en mij, Orne Kastelein Techniek. Zoals altijd Arjen Doelman. En alle filmpjes, foto's en Instagram dingetjes, YouTube, wordt allemaal door Ramon verzorgd. En je kunt ons volgen op Instagram. En terugluisteren, terugkijken. Dus kom even kijken op www.weekendgouda. Ga naar onze link op Instagram. En ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Ja, fijn weekend.
1: Fijn weekend. Volgende week.

0: Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Mijn gast van vandaag is Willem Seyne. Willem Seyne is grachtenvader, is niet een oude Watenaar. En dat is dus mijn allereerste vraag. Willem, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
3: Ja, dat is een lastige vraag. Want ik ben schipperskind. Dus het is niet helemaal zeker waar je dan vandaan komt, omdat je alsmaar zwerft. Ik ben in ieder geval geboren in 1951. En ik op een soort grindgat, tegenwoordig een recreatieplas. Dat heet de Bieland. En dat ligt in de gemeente Herwen en Aart, aan de grens met Duitsland aan de Rijn.
2: Oké. Hoe kwam dat zo?
3: Dat kwam omdat mijn ouders toen in Rees lagen, toen mijn moeder zwangerschapsverschijnselen kreeg dat er iets zou gaan komen. En toen is het schip als de Wiedeweerga voor de grens naar Nederland gesleept. Om mij als Nederlander en ook waarschijnlijk met een Nederlandse vroedvrouw te laten geboren worden.
2: Dus toen was je een echte Nederlander?
3: Toen was ik een echte Nederlander.
2: Echte Nederlander.
3: Ja.
2: Maar je zegt het zo mooi, wij lagen daar en daar. Dus jouw vader was beurtschipper?
3: Ja.
2: Ja? Dan hebben jullie wel heel wat meegemaakt. Is hij dat altijd geweest in zijn leven?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik kom uit de schippersfamilie. Dus zeker, ik ben... mijn vader en zijn vader, dus mijn opa... waren echt. Wij zaten in de schippersfamilie en alle zoons van mijn opa voeren.
2: Oh ja?
3: En de zussen die zijn er mooi afgesprongen en die zijn goed getrouwd aan de wal.
2: Ja, dat gebeurt vaker zo. Maar ik kan me voorstellen, hoe lang heeft jouw vader gevaren?
3: Ja, dat is een tragisch verhaal. Een jaar of, even kijken, 1951, 13 jaar denk ik. Want hij is overleden toen hij 38 was.
2: Oh, zo jong.
3: Dus ja, heel jong. Waarschijnlijk een hartstilstand of iets dergelijks. We weten het niet zeker. Maar toen was dus de vader afgelopen.
2: Oh.
3: En toen zijn we in Hasselt gaan wonen, bij Zwolle. Daar wonen allebei mijn paren grootouders. En daar zijn we dus bij in huis gekomen. Want ja, het was een noodsituatie natuurlijk.
2: Ja, ja.
3: Dus dan is Hasselt.
2: Hasselt. En toen?
3: Ja, toen zijn we verder gegaan natuurlijk. We zitten inmiddels 12 jaar. Mijn vader had mij al in laten schrijven voor de MULO. Dat was toen eigenlijk al een vrij unieke situatie. Toen was het nog heel normaal dat de oudste boerenzoon naar de melkfabriek ging en de tweede de boerderij overnam, of net andersom.
2: Mm-hmm.
3: En op schip was dat al net zo. Je kwam aan boord, er werd een zetschip bijgekocht en je ging maar varen. Maar mijn vader had toen al wel in de gaten dat met schaalvergroting en weet ik wat je allemaal had toen in de jaren 60, dat je met 3 zoons en een schip van 180 ton nou niet echt veel uit kunt spoken.
2: Nee.
3: Dus toen ben ik naar de MULO gegaan, heb dat gedaan. En zo verder naar MTS, HTS en zo verder.
2: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk mijn jonge leven geweest.
2: Je jonge leven, maar je zegt van de MULO naar de MTS, HTS. Welke afdeling?
3: Werktuigbouw. Werktuigbouwkunde, ja.
2: Lijkt toch wel een beetje in de lijn van machines en al dat soort zaken.
3: Absoluut.
2: Ja?
3: Absoluut.
2: En had je daar ook een bepaald gevoel bij?
3: Ja, hoe bedoel je dat precies? Een bepaald
2: in die zin van natuurlijk als je beurtschipper bent, heb je te maken met dat schip. Dat schip moet onderhouden worden. Dus je zal ongetwijfeld in je jeugd ook heel veel mee hebben moeten helpen met allerlei onderhoud en toestanden.
3: Nou, als jongetje van 8 tot 12 valt het wel mee natuurlijk.
2: Ja?
3: Het enige wat ik op de geelbuik, je hebt die kleren aan, dat ik een schip van 30 meter wel kon varen door een kanaal als hij leeg was. Dat ging wel, maar onderhoud en dat soort zaken. Ja, met lossen natuurlijk, bij schep. In het ruim. Met alle broertjes, alles wat de schep vast kon houden, werd geholpen. Want ja, tegenwoordig met die grote schepen hebben ze een klein opduwtje daar zo. En die laten ze alles aanschrapen. Maar dat hadden wij natuurlijk lang niet. We moesten dat gewoon met de hand doen.
2: Aha.
3: En dan werd er zelf losser. Wat vroeger daar, zeg maar, het zeiltuig was. Met zo'n zeilen, nou ja, je kent dat uit Friesland.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat werd dan, de zeilen gingen eraf. Toen kwam een zijschroef aan. En die installatie die je voor het zeilen kon gebruiken, werd dan gebruikt om het schip te lossen.
2: Aha.
3: Ja.
2: Ja, dus je hebt nog echt het ouderwetse handwerk meegemaakt.
3: Absoluut.
2: Want wat vervoerden jullie op?
3: Zand en grind. Vanuit de Maasplassen bij Maasbracht, Roermond, naar België. Dus als ik van Hasselt, België, naar Antwerpen rijd, dan rijd ik over mijn eigen speelgoed. Wat ik kwijtgeraakt ben.
2: Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, dat lijkt me wel fantastisch. Maar het leven op zo'n schip is natuurlijk ook iets heel apart. Niet iedereen maakt dat mee. Ik heb me altijd afgevraagd. Ik kom dus zelf uit Friesland, dat weet je. Ja. En dan hadden wij tegenover het woonhuis waar we destijds woonden, hadden we dus een schipperschool.
3: Oh ja, Sneek?
2: Ja.
3: Ja, zie je?
2: Ja, precies. En die kinderen die kwamen dan zo'n beetje zondagavond en die gingen vrijdags ook weer terug naar huis. Want dan konden ze in het weekend nog even thuis zijn. Is dat bij jou ook gebeurd?
3: Nee.
2: Oké.
3: Ik ben in Maasbracht op het internaat geweest. Maar ik denk dat het in Friesland allemaal wat kleinschaliger was. Ik bedoel, misschien meer binnen de provincie. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar wij hadden aan boord alleen maar een fiets. Geen brommer, zeker geen auto. Dus als het schip niet in Maasbracht lag, of in de hele dichte buurt van Maasbracht, dan bleef je gewoon het weekend over op het internaat.
2: Oké. Okay.
3: Later zijn we naar Zwolle gegaan, naar het Prinses Margriet internaat. Ja, en dat was gewoon te ver weg van Limburg. Dus dan konden we één keer in de maand naar opa en oma. En verder voor de rest met Pasen, Pinksteren en de kerst gingen we naar boord toe. En ja, de grote vakantie natuurlijk.
2: Oké. Okay.
3: En verder voor de rest zat je op het internaat.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Is toch een heel apart leven.
3: Is een heel apart leven, ja.
2: Ja, ja. Want je bent niet bij je ouders thuis.
3: Absoluut niet. En, maar ja, het was toen gewoon.
2: Ja, dat denk ik.
3: Dat was dat toen gewoon. Je kon er eigenlijk niet zoveel van vinden, want ieder schipperskind moest dat. Kijk, tegenwoordig heb je die grote schepen, dan zitten ze 2 weken erop en 2 weken eraf. En verder hebben ze een huis staan ergens. En meestal, als de moeder de vrouw niet meehelpt, maar bemanning aan boord is, ja, is er gewoon. Er worden internaten gesloten omdat ze gewoon geen. Het is zoveel veranderd dat een internaat is geen noodzaak meer.
2: Nee.
3: Tenminste, niet voor iedereen.
2: Nee, nee. Wordt er veel, hoe noem je dat, online lesgegeven en dat soort zaken?
3: Nee, dat niet. Maar er is een waladres.
2: Oh.
3: Omdat de moeder. De vader die is dan 14 dagen, een schip van 2000 ton. Ja, die vaart dag en nacht 24/7. Maar dat is geen volhouden natuurlijk. Dus die bemanningen, er zijn vaak 2 bemanningen zitten erop. En de ene is 14 dagen op en dan is de andere 14 dagen af. En die zitten dan gewoon thuis.
2: Ja, ja.
3: En dat wisselt zo. Dus die kinderen die hebben een waladres bij moeder. En de vader is de helft van de tijd thuis.
2: Ja.
3: Zo werkt dat ongeveer.
2: Werkt dat.
3: Maar dat was in onze tijd niet zo. Dat was de moeder die trok. Die was gewoon meehelpen. Belde van de bemanning. En,
2: ja.
3: Dat was eigenlijk heel normaal.
2: Nee, maar nou zeg jij, je vader is heel vroeg overleden. En toen stond je moeder natuurlijk alleen. Met een stel jonge kinderen.
3: Ja.
2: Dat en hoe ging
3: jongste,
2: dat?
3: De jongen was 6 maand. En die heeft haar vader nooit gekend.
2: Mm-hmm.
3: Hoe was dat? Op het randje na goed gegaan. En met het randje na goed gegaan, er ligt helemaal niets aan mijn moeder. Maar ze was bijvoorbeeld verplicht verzekerd. Vrijwillig verzekerd bij de ANOS. Dat was toen de tijd een zelfstandige verzekering. Er was geen AWW in de jaren 60. Kwam er wel vrij snel aan. Dus het was financieel gewoon heel zuinig aan. En dan zeg ik het erg netjes.
2: Mm-hmm.
3: We hebben een enorme goede moeder gehad. Die ging gewoon als een tijger voor de kinderen. Dus we zijn er doorgekomen.
2: Ja, ja. Maar het schip van je vader ervoor, wat is daarmee gebeurd?
3: Ja, die is verkocht. Maar je kon er niks meer mee.
2: Oké, dus dat was eigenlijk het einde verhaal van jullie?
3: Als schipperskinderen.
2: Als schipperskinderen.
3: Ja, ja,
2: ja, ja. Want toen kwam je natuurlijk vast aan de wal.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ja, toen begon de Mulo-tijd. Dat was ook toevallig 12, dus ik was van de lagere school af. En die lagere school was natuurlijk ook iets aparts. Want als je alles op een rijtje zet, heb ik echt 2,5 jaar lager onderwijs gehad. En wat lichtplaatsonderwijs. Dus je kreeg een map met leermiddelen mee en een administratieboekje. En als je dan ergens lag voor verbouwing of je lag op vracht te wachten, dan ging je naar de lokale, als die er was, schipperschool. Met boekje en leermiddelen. En dan keek de meester van hoe ver ben je met je boekje, met je rekenwerk, je taalwerk. En als je daar op een gegeven moment een bepaalde eindstreep mee gehaald had in die fase, kreeg je een test. En die werd in dat administratieboekje aangetekend. Met de normen erbij, de eindtermen. En als je bijvoorbeeld naar Rotterdam naar school, dan kon ze zo zien waar zit die jongen, wat doet die jongen en waar zijn zijn spullen. En dan kon je gewoon weer verder.
2: Fantastisch.
3: Dus maar dat werkte ook maar nauwelijks. Want ja, als vader en moeder allebei varen, ga jij dan niet vrijwillig een hele morgen sommen zitten maken in een roef. Dus dat liep op een gegeven moment. Als je 8 bent, dan ging dat niet meer.
2: Nee.
3: Dan heb je zoveel andere interesses als sommen. Ja, en dat waren ook geen leuke sommen. Dat waren de boekjes van Fundamenteel Rekenen van Wolters Noordhoff. Ik weet niet of je ze kent.
2: Ja, ja.
3: Die waren zo saai als ik weet niet wat.
2: Ja, ik kan me er niet meer voorstellen. Maar je moet het dan ook alleen doen. Dat lijkt me ook niet leuk.
3: Nee, precies.
2: Ja, dus als je een beetje tegenwicht hebt van vriendjes en weet ik wat.
3: Ja.
2: Is natuurlijk heel anders.
3: Ja.
2: Willem, we zijn alweer even door de tijd. Dus kondig jij het eerste muziekstuk even aan?
3: Ja, dat is een. Ik heb de kanon in D majeur van Johan Pachelbel uitgezocht. En waarom heb ik dat? We hebben nu net dat helemaal gehad hoe dat veranderd is met mijn vaders overlijden. Die kanon die begint met een bepaalde bas. Alleen maar bas, even een paar maten. Heel zwaar, heel langzaam. Hoe krijg ik dit ooit weer op gang? En dan gaat dat steeds verder, harder. Maar die bas die blijft bestaan. En zo wil ik ook eigenlijk mijn jeugd wel bespelen, bespreken, muziek vormgeven. Dat het langzaam weer op gang komen was. De muziek wordt wel steeds wilder, maar het blijft steeds een beetje dissonant. En het klinkt op het laatst wel vrolijk, maar die bas die blijft.

0: We zijn weer bij u terug voor Gast uit de Streek. En mijn gast is Willem Seyne uit Oudewater. Hij is grachtenvader. En die heeft natuurlijk al heel veel passie met alles wat op het water zich beweegt. Maar we hebben het over de lagere school gehad en over waar hij vandaan kwam en zijn ouders. En nu gaan we het hebben over de middelbare school. En dat was de MULO, want op een gegeven moment na de Schipperschool en allerlei omzwervingen ben je daar terechtgekomen. En wat was dat?
1: Ja, hoe was dat? Als ik zeg een redelijke omschakeling, dan is dat een understatement.
0: Oh ja? Vertel.
1: Nou, op die lagere school had ik natuurlijk wel heel veel leuke dingen geleerd. En dat was voor het schippersleven bijzonder nuttig. Dus op mijn 12e wist ik precies hoe een tweetakt en een viertaktmotor werkte. En een plunjepomp en een centrifugaalpomp en koersen van Urk naar Amsterdam. Dat was allemaal wel snor. Maar ja, dan krijg je taal al die bijvoeglijke bepalingen van hoedanigheid. En weet ik wat voor ellende ik allemaal had moeten weten om op die MULO te kunnen komen. Dat een leraar zich wel eens even afvraagt, waar kom jij in vredesnaam vandaan dat jij dit allemaal niet weet?
0: Oké.
1: Okay. Dat is een beurlijke binnenkomen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Als je 12, 13 bent.
0: Wow. Dan begin je al met 0-1.
1: Ja, dat was werkelijk niet echt een makkelijke periode. Mm-hmm. Dat mag eerlijk gezegd worden. Ik ben er doorgekomen. Ik heb MULO A, dat heb ik dan gehaald. MULO B zou ik doen. En als je van MULO B gaat en je kreeg MULO A met allerlei correctiefactoren. En ik weet niet helemaal zeker of er toen al een beetje compassie was voor mijn situatie. Maar het zou ook best kunnen zijn, jongen, schop dat jongen van die MULO af en laat hem lekker naar de MTS gaan.
0: Oh ja.
1: Dan redt hij zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Maar ik ben op de MTS terechtgekomen. Toen ging ik werktuigbouwkunde studeren. Dat is geen hele bewuste keus geweest. Maar we kregen op een gegeven moment een blauw boekje, herinner ik me nog. Zoiets van ja, 10 van 15 centimeter. En daar stonden allerlei beroepen in. Bij werktuigbouw stond machines bouwen, dingen ontwerpen, eventueel storing zoeken. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Dat was ook de enige cruciale factor waarop het werktuigbouwkunde is geworden. Nou, dat is 2 jaar nog geweest. Ik heb nog de 2-jarige MTS. En toen ben ik doorgegaan naar de HTS. Ja, dat was even pezen, maar daar ben ik ook doorgekomen. En
0: je bedoelt pezen?
1: Ja, met wiskunde. Met wiskunde. Ja? Ja, ja, wiskunde was pittig. Dat was van MULO via MTS. Maar goed, het is gelukt. Dus,
0: ja, ja. En je hebt het binnen de gestelde termijnen afgemaakt?
1: Een halfjaartje vertraging.
0: Nou, dus, dat valt mee.
1: Dat valt mee.
0: Ja, zeker. Het
1: ging in semesters werken, dus niet meer in half jaren. Maar in semesters, dus dan moest je een semester over doen. En dat is gebeurd.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Keurig.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ging ik dienst in. Ik moest in dienst. Ik ben dan een van de laatste dienstplichtige lichtingen. Ik kwam bij de infanterie. Ik was daar sergeant waarnemer. Ik moest vuur leiden van mortieren. Mijn overlevingskans was 12 minuten aan het front.
0: Dus zo. En waar was dat op gebaseerd?
1: Door statistieken, denk ik.
0: Ik vind het wel...
1: Dat is gauw afgelopen.
0: Bijzondere aanname.
1: Ja, nee, dat werd gewoon gezegd.
0: Oké.
1: Okay. Want je zat helemaal voorheen aan het front met de artillerie en zo. Nee, niet met artillerie, met alle waarnemers, infanteristen.
0: Ja.
1: Zat je daar vooraan, dus ja... Dat is niet een goed plekje natuurlijk.
0: Nee.
1: Nou, dat hebben we dan ook gehad. Dat was echt de dienstplicht nog. Ja, toen werd het trouwen. Kreeg je een baan.
0: Ja, maar ik wil nog even terug naar die diensttijd. Ja, ik wil nog even terug naar die diensttijd. Ja, want daar heb je natuurlijk heel veel meegemaakt. Want dan kom je dus in een hele groep andere mensen terecht. Want je hebt dus MULO en MTS, HTS. Ja. Nou, dat is al een heel mooi treintje. En dan dus de diensttijd erachteraan. Ik kan me voorstellen, want er bij een jaar of... Want je had natuurlijk wel wat uitstel, denk ik.
1: Ik
0: voor de
1: heb
0: dienst.
1: Uitstel gehad, ja.
0: Ja.
1: En een broer die vrijgesteld is van dienst vanwege omstandigheden.
0: Ja, ja. Omstandigheden, dat waren die omstandigheden.
1: Nou,
0: is dat te benoemen?
1: Laten we dat maar in het midden.
0: Oké, prima. Maar ik herken dat van mijn eigen familie. Want die hadden dus ook op een gegeven moment vervangende dienst. Dus
1: ja.
0: dat was in die tijd gebruikelijk.
1: Absoluut.
0: En er is ook niks mis mee. Maar ik vind het zo mooi als je dan... terechtkomt in zo'n totaal andere wereld, wat je zelf al zegt.
1: Ja.
0: Dat moet een mooie tijd geweest zijn.
1: Ja en nee. De dienst was op zich niet beroerd, dat kan ik niet zeggen. Maar je was toendertijd, denk ik, schat ik ongeveer 10% van de jongens die op moest komen.
0: Oh.
1: En die anderen, die keken je, als je dan snel naar huis wilde en je met je uniform gauw naar je meisje. dan keken ze allemaal, gut, wat heb je dan voor een uitslover? Terwijl ze zelf vrijgesteld waren omdat ze niet op hoefden te komen.
0: Kijk,
1: dat vrat wel hoor.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Dat vond ik, denk je, hou jij je mond maar eens dicht, want ik krijg niks en jij werkt al. En dan ook nog opmerkingen maken hoe ik nog snel naar huis wil. Dus dat was een beetje sociaal gezien een beetje wrang.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Maar met de jongens onderling, dat ging
1: dat
0: goed?
1: Ging pref, ja. Dat ging hartstikke goed. Ja, ja. Daar heb je zelden... dat gaat ook van peloton naar peloton, was dat verschillend natuurlijk. Maar toch, hoe je op een gegeven moment, als er werkelijk iets gebeuren moet, ook werkelijk één bent, heb ik altijd wel gewaardeerd, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, in die periode dat jij in dienst zat, had je natuurlijk nog alles te maken een beetje met de Koude Oorlog.
1: De Koude Oorlog, absoluut.
0: Ja, dus dan had je toch wel... De inzet is anders dan dat je dat nu zou zien.
1: De insteek van een oefening in Duitsland was dat wij gingen... hoe was het ook alweer? We gingen oprukken tot ongeveer Lüneburg.
0: Aha.
1: Dat was dan om de zaken daar tegen te houden, als ik me goed herinner. Uh-huh. En dan gingen we vertragen terug, dus in golven, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Om die vijand tegen te houden, waar we toch wel van aannamen dat die zou komen.
0: Ja, ja.
1: En dan, dat duurde 14 dagen, dat oprukken. En dan even proberen daar vertraging aan te brengen. En dan weer tegen te houden.
0: Ja.
1: En ik heb inderdaad, een keer in de Lüneburgerheide een Russisch voertuig gezien. Dat moest je dan ook melden. Want die keken gewoon wat allemaal aan het uitspoken waren.
0: Ja, ja.
1: Dat was in die tijd zo.
0: Dat was in die tijd zo. Ja. Spannend.
1: Ja.
0: Spannend. En als je erop terugkijkt, dan denk je van... Het is wel heel erg zinvol geweest. Alleen, je bent nooit aan het front terecht gekomen. Want ik bedoel, je wordt nu niet meer opgeroepen.
1: Nee, nu niet meer. Nee, die tijd is voorbij. Ja. Dat komt tot je 40ste, geloof ik, zoiets.
0: Ik zou het niet weten. Dus ja, dat zou je mij kunnen vertellen.
1: Onderofficieren wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je bent ook nooit reserve geweest of zo?
1: Nee.
0: Op een gegeven moment was de diensttijd afgelopen en dat was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moest alleen, dat was wel een significant klein dingetje. Je moest een verklaring ondertekenen dat je van de dienstplicht geen nadelige gevolgen had gekregen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En ja, daar is volgens mij Defensie hartstikke goed in, hoor, om zichzelf vrijwaren.
0: Mm-hmm.
1: Deed je dat niet, want er waren er een paar die dachten, ja, ik heb rugklachten, dan kreeg je over een half jaar pas een keuring. Dus je werd wel gemotiveerd om nog eens goed na te denken, zijn die rugklachten wel zo erg?
0: Maar stel dat je dus een bepaalde fysieke klacht zou indienen, zou dat ook niet gevolgen hebben voor de rest van je werkzame leven? Want je bent natuurlijk gekeurd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik wou zeggen. Dus niet iedereen vulde dat in.
1: Ja, nee, wacht even. Dat moest getekend worden, anders kwam je er niet
0: toch,
1: uit.
0: Oh, toch. Ja, dus dat was al dusdanig streng.
1: Ja, ja? Ja, er werd een verklaring getekend voordat hij afzwaaide.
0: Zo. Nou ja, en dan lever je je schoenen en alles in.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan ga je het burgerleven in.
1: Dan ga je het burgerleven in.
0: Ja. En toen moest je solliciteren.
1: Ja, dat viel toen ook niet mee.
0: Nee.
1: Dat waren de jaren 70, begin jaren 70, nou 75, 76. De huizenmarkt was verschrikkelijk overkookt. En het werk, iedereen wilde mensen met ervaring hebben. En dat had ik dus niet.
0: Nee.
1: Dus via ben ik ergens in een baantje gekomen dat je in ieder geval kon zeggen dat je werkte. Via mijn schoonvader en wat relaties. En via een oom van me ben ik dan terechtgekomen bij een verpakkingsindustrie die zich bezighoudt met het verpakken van langhoudbare levensmiddelen.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, daar heb ik het 32,5 jaar volgehouden.
0: Dus. Kun je nagaan. Maar Willem, we zijn weer even door de tijd.
1: Alweer?
0: Dus wil jij het... Ja, het gaat sneller dan je denkt. Wil jij het tweede muziekstuk even aankondigen?
1: Ja, dat wil ik. Ik heb net gezegd dat ik dat verpakkingsbedrijf zat in Zweden. En dan ging ik met de auto naar Zweden als de cursussen gevolgd moesten worden. En dan had je na 6-7 uur Duitse autobaan, ging ik bij Puttgarden de grens over, het water over. En dan vanaf Rødby in Denemarken, dan ging ik door naar Zweden. En dan had ik een stukje Largo uit het gitaarconcert in D majeur, alweer D majeur overigens, van Antonio Vivaldi. En dat was zo rust met die zon die dan onderging. En dat je rustig op die autobaan in Denemarken dat muziekje op had. Als ik dat weer hoor, dan rij ik daar weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar luisteren.
1: Goed zo.
0: Tot zo.

0: Voor Gast uit de Streek heb ik Willem Zijnen als gast. En we hebben natuurlijk al een heel wat revue laten passeren. Hij is een schipperskind. Dat zult u in het eerste deel gehoord hebben. Het tweede deel hebben we het gehad over zijn bijzondere diensttijd en alles wat daar zich heeft afgespeeld. En inmiddels zijn we beland bij andere zaken. Want je was met een huis bezig en een baan.
1: Ja. Ja, we hebben net al even gezegd dat het een bijzonder overkokende huizenmarkt was. We wilden graag trouwen, maar als je in een huis was en je vroeg aan de makelaar van mag ik ook een bod doen? Dan zei hij van wil je eerst weten wat op dit moment de stand is.
0: Ja.
1: Maar ja, die was dan al ver boven ons vermogen. Dus, maar goed, we hebben in Zwolle wel een huisje kunnen vinden onderhands. Dat is allemaal goed gekomen. We zijn getrouwd. We hebben 3 dochters gekregen. En na dat baantje waar ik het net over gehad had van Via Via, ben ik dus terechtgekomen bij dat verpakkingsbedrijf. En daar ben ik begonnen als field service engineer. En dat voor allerlei kleine machientjes die achter de vulmachine stonden. We hadden daar een soort projectmanagement, maar dat bestond toen allemaal niet. Je moest een tekening maken. En als die goedgekeurd werd, dan zet je het zo neer. Maar de tekening moest ik maken en ik moest ook de spullen neerzetten. Dus ik bedoel, het was een one-man show. Op dat kleine stukje dan.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik heb het daar enorm naar de zin gehad. Het was een bedrijf toen nog in de pioniersfase. Dus ze lieten heel veel ruimte voor je, voor even creatief te zijn. En als het even niet goed ging, ja, dan werd er morgen over gepraat hoe het vervolgens beter moest. Maar verder voor de rest was het niet lullen, maar poetsen. En,
0: precies, doorgaan.
1: Doorgaan. Ja. Dat was een mooie tijd. Maar ja, toen had ik dat een keer 17 of 20 jaar gedaan. Ik was toen zo ongeveer, denk ik, 45 tegen de 50. En toen kwam de vacature voor een trainer. Want die mensen die aan die aseptische vulmachines werken, die moeten wel weten waar ze mee bezig zijn. Anders dan werkt het, de vulmachine wel, maar de aseptiek niet.
0: Mm-hmm.
1: En dan wandelen de pakken automatisch het magazijn uit. Dus dat is een rotgezicht, hoor. En stinkt ook.
0: Echt?
1: Ja,
0: echt? Want dat zat er in die pakken?
1: Chocolademelk, melk, dus zuivelproducten en sappen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En als dat allemaal begint, dan is het niet best. Dus, en dat heb ik ook een hele mooie, dat heb ik toch 20 jaar gedaan. Daarna,
0: ja.
1: Trainer, nou, dan ga je echt met mensen om, zeg maar. Hè. Eerst ga je met machines om, maar dan ga je echt met mensen om. En ja, dat was een enorm boeiende tijd, dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ook weer, als het budget klopte en de klanten klaagden niet, dan had ik een leven als een luis op een zeerhoofd.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar ja, dat is de vrijheid die je dan
1: daar
0: hebt.
1: Heb je die vrijheid.
0: En ook die creativiteit die je erin kwijt kon.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk, het is een bedrijf wat niet in Nederland gevestigd was.
1: Zweden.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk ook weer andere cultuur.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. Dus ja, je had dus een afdeling in Nederland en een afdeling in Zweden, als ik me goed.
1: Nee, wij hadden een Nederlands markt. Wij hadden toen nog een markt, hoe noem je dat? Een market company. Dus wij hadden een complete unit in Nederland eerst.
0: Ja.
1: Later in de Benelux. Nog weer later met Engeland erbij.
0: Mm-hmm.
1: Hoe nu de vlag erbij staat, dat weet ik helemaal niet meer. Maar ik geloof dat het Frankrijk nu is met België en Nederland.
0: Aha.
1: Maar nu is het meer. Toen was het echt een marktcompany. Dus alle disciplines zaten in die marktcompany.
0: Ja, ja.
1: Nu is er een soort. Ja, dus het is nog wel een marktcompany. Maar het is alleen maar voor de marketing, denk ik eigenlijk.
0: Ja, okay.
1: En de rest heb je field service pool. Je hebt een trainers pool. Je hebt een quality engineers pool. Je hebt allemaal pools. En ja, die roep je dan maar naar binnen toe.
0: Ja,
1: dat is een heel
0: ja.
1: andere manier van werken natuurlijk. Maar daar kan ik niet te veel over zeggen, want dat heeft maar een half jaar voor mij geduurd en toen was het klaar.
0: Klaar.
1: Maar
0: ja.
1: In die market company was je dus echt verantwoordelijk voor de trainingen in de markt.
0: Ja, ja.
1: Terwijl je nu veel meer, toen ik wegging, veel meer had van ja, je kunt wel naar Zweden, je kunt wel naar China. Als ze maar een trainer nodig hadden en je had niks te doen, dan kon je gaan.
0: Zo?
1: Ja, dat doe je maar zonder mij.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar ja, het is toch een manier van leven dan. In
1: ja.
0: die zin van, je moet je alles erop instellen. Je gezin,
1: ja.
0: alles. Want ja, je hebt 3 dochters. Nou, die ja. worden ook wat groter. Die gaan ook van alles doen.
1: Ja.
0: En wat hebben ze gedaan?
1: Die drie dochters zijn allemaal, ja, die hebben een, allemaal een dienende functie. De een zit in het onderwijs, een ander is consulent voor jongeren die mantelzorgers zijn.
0: Aha.
1: En de derde is operatiekamerassistent.
0: Oh, dat zijn alle drie mooie vakken.
1: Alle drie mooie vakken.
0: Alle drie mooie vakken, zeker.
1: Ja, ja.
0: En inderdaad, net wat je zegt, alle drie dienende.
1: Dienende, ja, ja, precies.
0: Op zich is dat natuurlijk fantastisch als je, ja, ziet dat dat allemaal toch op een bepaalde manier terechtkomt.
1: En is het goed als we het dan toch luisteren dat de laatste die ik genoemd heb de middelste is.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, goed, hoe dan ook.
1: Ja.
0: He, dat maakt in principe niet uit. Het,
1: nee,
0: gaat er gewoon om van, er is een omgeving.
1: Ja.
0: Kinderen groeien daarin op. Ze hebben dus niet veel meegekregen natuurlijk van het schippersbestaan. Wel uit de verhalen en alles wat jij,
1: ja,
0: daarover vertelt.
1: Maar helemaal niets, nee.
0: Nee, nee, nee. Dat is echt wat dat betreft compleet naar de achtergrond.
1: Behalve dan dat ik het nog wel eervol vond om een vaarbewijs voor de grachtenvaart te halen. Dat is dat het ultieme restje wat er nog zat.
0: Ja, nee, maar ik kan me dat ook wel een beetje bij voorstellen. He, dus het is natuurlijk net zo goed als dat je werktuigbouwkunde hebt gestudeerd. Kan ik me ook voorstellen dat dat ook heel erg duidelijk is geweest in het vak wat je daarna bent gaan uitoefenen. Want die affiniteit is er natuurlijk altijd.
1: Ja. Je bedoelt, de technische kant van,
0: ja,
1: van je leven
0: van
1: is altijd aanwezig geweest.
0: Ja, ja,
1: ja. Dat wisselde trouwens toen ik trainer werd.
0: Ja?
1: Ja, kijk, toen was de techniek natuurlijk ook wel wezenlijk aanwezig. Maar het ging erom dat mensen ermee leerden omgaan.
0: Ja, maar als je de techniek zelf niet beheerst, kan jij het niet overbrengen.
1: Nee, dat is waar. Dat is, ja,
0: dus
1: dat is een punt.
0: En dat is wat ik bedoel. Ja. Het is dus in principe altijd aanwezig gebleven.
1: Ja.
0: Ja. En die affiniteit blijft net zo lang als dat jij daar ook gevoel blijft houden.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Kijk, dat is het hem.
1: Ja.
0: Ja, ja, je zei al de grachtenvaart, maar daar hebben we het zo meteen even over. Dat is natuurlijk ook een boot.
1: Ja.
0: En die vaar je.
1: Ja.
0: Alleen is het een klein stukje op en neer. En dat is 1,5 kilometer en dan is het afgelopen.
1: Ja.
0: In die tussentijd gebeurt er natuurlijk heel veel.
1: Ja.
0: He, dus
1: oh, wacht even. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar even kijken, nee, ik denk dat ik toch dit stukje zo wel zo'n beetje door ben. We zijn in Oudewater komen wonen in 1980, dat heb ik nog niet genoemd.
0: Kijk, hoe kwam jij in Oudewater terecht? Want dat vind ik het bijzondere.
1: Dat is een hele mooie. Dat bedrijf waar ik net genoemd heb, die hadden het hoofdkantoor in Nieuwegein.
0: Oh, fietsafstand.
1: Ja, en de goedkope kant, ja, dat moet ik wel relativeren, van de provincie Utrecht was eigenlijk deze kant toendertijd.
0: Mm-hmm.
1: Zeist en Leusden en weet ik wat allemaal. Dat was stukken duurder,
0: ja,
1: dan hier. En was ook buiten ons budget.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij zijn hier bij een makelaar geweest. En die had op een gegeven moment iets aardigs in de portefeuille. Een huis wat verkocht moest worden door de bank, bijna.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, daar hebben wij met die makelaar zijn we eruit gekomen. Dus toen zijn we in Oudewater terechtgekomen.
0: Kijk.
1: En daar zijn we ook blijven wonen eigenlijk.
0: Ja. Hoe lang woon je al in Oudewater?
1: Als je 1980 is het in augustus 45
0: jaar. 45 jaar, ja, ja. Mooie tijd.
1: Een hele mooie tijd.
0: Mooie tijd.
1: Ja.
0: En je gaat ook niet meer weg.
1: Ja, dat is een beetje een stoere uitdrukking. Dat weet je niet. Maar we zijn er niet van plan.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar we gaan er zo meteen weer even tussenuit. Dus ik heb het gevoel dat we het derde stukje even gaan aankondigen.
1: Ja, muziek, ja.
0: Ja?
1: Dat bedrijf wat ik net genoemd heb, die is in 1995 heeft hij een cd uitgebracht. The Power of Partnership.
0: Kijk.
1: En ik wil toch daar een klein stukje uit laten horen. Dat is wel aardig. En dat is een intermezzo uit de opera van Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni.

0: Zoals u begrijpt zijn we weer terug bij Willem zijn voor Gast uit de Streek. En we gaan eens even naar al het vrijwilligerswerk wat je doet en hebt gedaan. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat kan ik, denk ik wel. In de kerk, de hervormde kerk in Oudewater, lid van de protestantse kerk in Nederland. Ben ik jarenlang ambtsdrager geweest. En ik heb zo'n beetje alles meegemaakt van zondagsschoolmeester tot de klassisch scriba van de provincie van de klassisch Utrecht. Dat is nu afgelopen. Van de klassis hebben we de eerste kerkordelijke periode afgemaakt. En toen dachten we, nou is het goed genoeg. Nu moet er een andere komen. Dat is het. Mijn vrouw die heeft daarin ook een rol gespeeld. Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Jeugdwerk ook in de hervormde kerk. Maar daarnaast ook tafeltje dekje is ze heel lang mee bezig geweest. Ze is bij de Klaarovers geweest. En ook bij Vervoer zonder zorgen heet dat tegenwoordig. Dat deden vroeger de vrijwillige hulpdienst. En door die twee dingen ben ik ook verder gegaan. Want in de coronatijd mochten er geen mensen van twee huizen in één auto zitten. Als er geen anderhalve meter tussen kon.
0: Oh, ja.
1: Dus toen ben ik, op haar verzoek ook, ook in dat tafeltje dekje werk gekomen te zitten.
0: Ja.
1: Ik ben inmiddels al gepensioneerd. Dat moet er ook even bij zeggen. Daar is van lieverlee bijgekomen vervoer zonder zorgen.
0: Ja.
1: Dat is ook enorm dankbaar werk. Mensen zijn met een mobiliteitsprobleem, die zijn hartstikke blij dat ze kunnen gebracht worden waar ze wezen moeten.
0: Mm-hmm.
1: Grachtenvaart is een paar keer genoemd. Daar komt ook die techniek weer een beetje omhoog kijken.
0: Precies. Ik had het ook niet voor niks aan.
1: Met die accu's allemaal en de toestanden die we daarmee hadden en hebben gehad. Dus we gaan weer. We zijn echt geschakeld. De techniek staat op een ver achtergrond. De kleinkinderen weten dat opa een Lego-trein heeft. Die interesseert hem dan bovenmate hoog. Maar verder voor de rest zal het ook niet zoveel meer schelen wat er de techniek brengt. Ik ben dus niet echt een techneut die oude fietsen uit elkaar haalt of zoiets. En zo breng ik dus mijn dagen door. Ik vind het wel mooi eigenlijk dat je heel veel functies hebt gevonden, gekregen, waarin je mag functioneren, om je naast een beetje te dienen, die er blij mee zijn. Ik bedoel, tafeltje dekje, vooral als sneeuwt, dan is het ontroerend hoe die mensen reageren. Van ja, dacht al, zou die wel komen, zou die niet komen?
0: Ja, ja.
1: Mensen die naar het ziekenhuis moeten en dan gebracht moeten worden. Ik bedoel, de achterbanken die liggen constant plat, want dan moet vaak een rollator of een rolstoel mee.
0: Oh ja, dus, ja, ja. Ja, maar het is toch ook heel dankbaar.
1: Dat is heel dankbaar.
0: Dat is dus ook wat je zegt, maar van de andere kant vind ik het ook fantastisch dat het er is.
1: Ik vind dat vind ik heel mooi van Oudewater.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook links en rechts bevestigd worden. Er zijn mensen die spenderen geld aan iets. En dan zijn vervolgens weer vrijwilligers die dat weer draaiende houden.
0: Mm-hmm.
1: En dat matcht prachtig hier.
0: Ja, Oudewater is in dat opzicht best wel uniek.
1: Hartstikke.
0: Absoluut, absoluut. Maar je noemde tafeltje dekje, je noemde vervoer zonder zorgen. En de grachtenvaart, dat hebben we natuurlijk al een hele aantal keren genoemd.
1: Ja.
0: Want hoe lang doe je dat inmiddels al?
1: Ja, dat is het makkelijk. Het tafeltje dekje vanaf 2020.
0: Mm-hmm.
1: En de grachtenvaart, die bestaat geloof ik 12 jaar dit jaar. Hè,
0: ja, dat zal best wel eens kunnen,
1: 12 jaar.
0: Ja.
1: En het vervoer zonder zorgen, ja, dat is toen ik het kerkenwerk gestopt heb. Toen heb ik me daarin gestort. Dus dat is nu een jaar of twee, half drie.
0: En ik heb begrepen dat je op je 80ste mag je stoppen.
1: Ja. Ja, dat komt er al wel aardig aanzetten natuurlijk. Het is nog niet zo ver. Maar als je volgend jaar 75 hoopt te worden.
0: Ja, maar dan kan je nog een heel eind vooruit.
1: Ja, maar ik heb de ervaring dat ik niet het idee heb dat ik al 10 jaar met pensioen ben. Maar dat is wel zo.
0: Ja, dat is waar. En dan hebben wij in onze generatie nog een beetje het geluk dat we eerder konden stoppen dan de jeugd op dit moment.
1: Ja.
0: Dus 67. Dat is toch, die 2,5 jaar is best wel veel, hoor. Als je dat nog eens een keertje moet volmaken.
1: Ja. Ja. Op een gegeven moment ben je klaar met je werk. Hè? Dat is mijn ervaring. Ik heb nooit met tegenzin gewerkt bij dat bedrijf. Nou, misschien een keer in die 32,5 jaar een keer dat ik een paar maanden gehad heb. Denk ik van, nou, wat doe ik nou? Maar dat is dan toch ook wel weer te overbruggen. Je bent op een gegeven moment, we hadden geen tegenzin, maar ik was er klaar mee.
0: Ja, ja. Maar zat je toen te veel in een bepaalde systeem of regie?
1: Nee. Ik was altijd erg voor het zoeken van oplossingen van nieuwe dingen die weer op de machine waren. En waarom is dat zo? En hoe zit dat? Om dat kunnen te vertellen. En de laatste half jaar, 9 maanden, dacht ik, nou, als er niemand naar vraagt, dan zal het mij toch worst wezen waarom dat erop zit. En dan gaat het niet goed meer.
0: Nee, dan gaat het inderdaad niet goed meer. Maar dan heb je ook op een gegeven moment wel zoveel de revue zien passeren, ja, dat het op een gegeven moment inderdaad, net wat je zegt, klaar is.
1: Dan ben je klaar.
0: En dan ga je een soort nieuwe toekomst tegemoet. En toen je met pensioen ging, wat deed je toen? Je viel niet in een zwart gat, neem
1: nee,
0: ik aan.
1: Zeker niet. Nee. Nee. Nee. Nou ja, het kerkenwerk, hè, dat ging gewoon door.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een redelijke baan, hoor, schrijver van de klas is.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Dat je dus, de protestantse kerk heeft dus de gemeentes.
0: Mm-hmm.
1: Daarboven de gemeentes, in de provincie Utrecht, is dat de klassis Utrecht. Staat de klassis, dat als daar iets is in een gemeente, of er moet een objectieve, hoe noem je dat, een neutrale ingreep gedaan worden, dan komt hij uit de klassis.
0: Okay.
1: Op verschillende manieren, maar de klassis die reguliert daarin.
0: Ja.
1: En ja, dan komt natuurlijk paparazzen bij kijken en afspraken. En dat doet de Scriba.
0: Oké, dat is een mooie uitleg.
1: Ja.
0: Want ik heb het wel eens afgevraagd, maar dat betekent dus ook dat je altijd heel erg betrokken bent geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds.
1: Ja. Nou, het wordt minder, maar je bent nog steeds betrokken bij de kerk natuurlijk. Dat is op zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat de kerk, het geloof, geeft je wel een richting in je leven. Door je bijvoorbeeld dat omschakelen doet van al dat vrijwilligerswerk. Wordt onder andere gemotiveerd door je houding in je leven.
0: Ja.
1: En dat geeft weer, dat komt weer door het geloof.
0: Ja.
1: En dat, dat vind ik waardevol.
0: Maar het is bij jou altijd een leidende draad geweest.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja,
0: ja, ja.
1: Dat
0: zeg
1: kun je
0: dat
1: wel
0: goed
1: zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jouw vrouw.
1: Ja, absoluut.
0: He, want jullie doen dat voor een groot deel ook samen.
1: Ja.
0: He, want als ik jullie zie rijden door de stad, dan is dat vaak samen.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi om te zien. Want ik heb ook begrepen dat jouw vrouw is een aantal jaren geleden gedecoreerd.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En weet je nog waarvoor ze die decoratie kreeg?
1: Nou, onder andere, ja, er is heel veel genoemd, want er zijn ontzaglijk veel mensen aangeschreven van, dus ze is in de Klaarovens, wat ik nu nog weet, dus in Klaarovens toestanden gezeten toen de kinderen op school zaten, jarenlang. Tafeltje dekje, zonnebloem, jeugdwerk in de hervormde kerk. Moet ik even kijken, vergeet ik nou nog. Vervoer zonder zorgen coördineren.
0: Ja, uiteraard.
1: Even denken, heb ik ze nou zo'n beetje. Maar goed, al met al was het een hoeveelheid werk waar onze koning toch onder de indruk raakte en een lintje heeft gegeven.
0: Nou, je krijgt het ook niet zomaar. Dus dat is, ja, zonder meer is dat een blijk van waardering,
1: ja,
0: voor alles wat je doet.
1: Absoluut.
0: Maar dat geldt voor jou ook.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, zeker nu in deze tijd, want je bent inmiddels toch, ja, je zegt ik word volgend jaar 75, dan heb je toch wel iets meegemaakt en ook iets overgedragen.
1: Mijn oudste kleinzoon, ik liep even met hem door Assen heen, want daar heeft opa en, dat zijn opa, maar ook zijn overgrootvader, in de Prins Willem-Alexander kazerne gezeten aan de Vaart Zuid-Zuid. En toen hij was, waren we aan het praten met z'n tweeën en van alles en nog wat. En opa en zus en opa en zo. En hoe kwam dat dan? Hij eindigde het gesprek van, opa, ik geloof dat u best een mooi leven hebt gehad.
0: Ik zeg altijd, ik heb nog een hele mooie toekomst voor me.
1: Ja, ja, dat is relatief natuurlijk. Maar,
0: ja, maar dat kan wel relatief zijn. Maar het is wel de realiteit van heden ten dagen. He, want als je 75 wordt, je gaat richting 80, dan ga je toch een beetje nadenken.
1: Ja, maar dat is zeker weten.
0: Dus daarom zeg ik ook van, het is nog mooi, je hebt nog een mooie toekomst voor je. Je kunt, ja, nog van alles doen. Je bent, zolang je goed bent van lijf en leden,
1: dan is er niks aan de hand.
0: Dan is er niks aan de hand.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: En dat geldt voor jouw vrouw idem dito.
1: Precies.
0: En dan kunnen de kinderen en de kleinkinderen daar nog een heel aantal jaren van genieten.
1: Ik hoop het.
0: Daar gaan we vanuit.
1: Goed zo.
0: Goed, dan gaan we het vierde stuk aankondigen.
1: Ja, nou, dat wilde ik dus ook doen. We hebben nu net ook wat inhoudelijk gehad over kerk en geloof en richting in het leven. Ik zou het willen voorstellen dat we De Heer is mijn Herder laten spelen, zingen. Maar dan in het Engels, vanuit de Westminster Abbey te Londen.
0: Geweldig. Willem Seijnen, grachtenvader en ook vrijwilliger in alle soorten en maten. We gaan het draaien en ik dank je wel voor dit interview.
1: Graag gedaan.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft.

0: hoeft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Welkom beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. De presentatie is in handen van Marga en Wim van de Ende. En het thema van deze uitzending is herdenken. Na het volgende lied van Reni en Elise Krijgsman, Als het leven soms pijn doet, gaan we verder met het thema herdenken. Blijft u luisteren.

0: U luistert naar Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Het thema van deze uitzending is herdenken. Herdenken, dat betekent plechtig stilstaan bij gebeurtenissen uit het verleden. En bij ons in de studio is Wim van der Ende. Wim, kan jij wat over vertellen? Waarom is het belangrijk om te herdenken?
1: Ja, herdenken is belangrijk om te weten waar je zelf staat, de wereld waarin je leeft te begrijpen, emoties van mensen om je heen te begrijpen. Wij herdenken als voorbeeld 4 en 5 mei de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei hebben we dan de gevallenen en op 5 mei de bevrijding. En zo hebben we meer momenten van herdenken. Recente gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld wat er in Israël is gebeurd 3 jaar geleden. Maar ook bijvoorbeeld wat er in Oekraïne gebeurt. En er zijn allerlei gebeurtenissen in de wereld. En ver weg en dichtbij. Die bepalen hoe wij denken en hoe wij leven en wie wij zijn. En dat is belangrijk om te herdenken. Het is ook dat je weet wat een stuk geschiedenis is. Dat je weet waar je vandaan komt. En het is ook een Bijbelse opdracht die gegeven is dat wij doorvertellen wat er is gebeurd in het verleden. Met name ook dat het volk Israël uit Egypte is weggeleid. En er staat ook heel duidelijk een aantal keren van vertel dat aan uw kinderen en uw kleinkinderen en het nageslacht. Omdat de wereld weet en dat je zelf weet waar je staat, wie je bent en waar ook je toekomst is. Je kunt het nog een stapje verder zeggen. Als je op een gegeven moment niet weet wat je geschiedenis is en niet herdenkt en nadenkt over je geschiedenis, dan leef je eigenlijk in het luchtledige en ben je gewoon de fouten van het verleden komen weer terug in de herhaling.
0: Ja, herdenken, dat is ook om stil te staan bij de fouten die er gemaakt zijn en om dat te voorkomen.
1: Ja, ja. Een voorbeeld, bijvoorbeeld in Nederland speelt op dit moment is het slavernijverleden. Afgelopen week is er van het Koningshuis een document verschenen. Daar is onderzoek naar gedaan hoe in het verleden, de afgelopen honderden jaren, het Huis van Oranje is omgegaan met het koloniale verleden en de slavernij. Verleden wat hun activiteiten daarin geweest zijn. En daar past dan op een gegeven moment ook wel een stukje schuldbelijdenis bij, wat ook ons koning doet. Dat hij gewoon erkent in het verleden zijn mijn voorvaderen hebben dat niet helemaal juist gedaan. En hij probeert daar dan ook op zijn manier een stuk herstel en genezing in teweeg te brengen. En herdenken is dus ook met name een stuk genezing van de wonden die bij anderen in het verleden geslagen zijn. Waar we soms zelf helemaal geen besef meer van hebben. Maar wat gebeurd is, waardoor generaties getekend zijn, bevolkingsgroepen getekend zijn. En dat hoort ook bij herdenken en gedenken. Dus ja, het is eigenlijk een heel actueel onderwerp.
0: Ja, en we gaan nu dan ook luisteren naar het lied Lef van Hoe sterk ook de storm.

0: Herdenken, dat betekent dat je samen stilstaat bij een gebeurtenis uit het verleden. Dit gebeurt vaak op een plechtige officiële manier, zoals de dodenherdenking op 4 mei, of het vieren van een historisch feit, of de herdenking van afgelopen 7 oktober, van 3 jaar geleden, de vreselijke inval in Israël. En herdenken, dat geeft ook een stuk saamhorigheid. En dat kan ook troost geven aan mensen die door die vreselijke dingen heen gegaan zijn. Maar gedenken, dat is iets breder en persoonlijker. Het betekent dat je iemands naam of een gebeurtenis in gedachten houdt of eervol herinnert. Je geeft er vaak actief uiting aan door rituelen, gebeden of persoonlijke attenties, zoals het gedenken van een overleden dierbare. En in de Bijbel is ook vaak sprake van gedenken. En zou je daar een aantal Bijbelse opdrachten van kunnen noemen, Wim?
1: Nou, je hebt gedenken, herdenken. En eigenlijk vind je dat in de Bijbel altijd weer terug. En de meest belangrijke dingen die je dan terugvindt is, wat ik net al even noemde, is dat dus het ontstaan van het volk Israël, de weggeleiding uit Egypte, dat het daar op een bijzondere manier vandaan gekomen is. God heeft aan het volk Israël ook een aantal feesten gegeven. En dat is het Pesachfeest, het Loofhuttefeest, een grote verzoendag. En dat zijn allemaal momenten van herdenken van wat er in het verleden is gebeurd. Dus een bevrijding of een overwinning. Het is ook een besef van de relatie tussen mens en God. Dat is een grote verzoendag bijvoorbeeld. Maar ook het Loofhuttefeest. Dat is, daarin wordt een profetisch herdenken. Een profetisch herdenken daarmee wordt bedoeld. Dat is eigenlijk iets wat nog een beetje in de toekomst moet gaan gebeuren. Maar wat we nu eigenlijk al vieren. Namelijk de overwinning van het licht over de duisternis. De overwinning van het donkere, van het goede over het kwade. En dat uiteindelijk dus het goede de hele wereld zal gaan beheersen, waarbij de Heer Jezus een centrale plaats zal innemen. Dus, en het staat heel duidelijk van, prent het uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in. En met het Pesachfeest is het bijvoorbeeld een van de centrale vragen, dat is van dat het jongste kind aan tafel altijd de vraag stelt als dat de maaltijd is van, waarom hebben wij deze maaltijd? Dat is een maaltijd waarbij een schaap geslacht wordt of een bokje. En dat dan de vader gaat vertellen van de geschiedenis van Israël van de afgelopen honderden jaren dat ze in Egypte waren en daaruit bevrijd zijn en in het land Israël zijn aangekomen. Dus ja, de Bijbel kent daarin eigenlijk, ja, het is één groot gedenkboek eigenlijk ook, een herinnering, maar ook een uitzicht naar de toekomst van wat God, wat de Heer Jezus met deze wereld gedaan heeft en gaat doen.
0: Ja, en dan soms kan dat ook gaan dwars door alle tranen heen en daar gaat ook het volgende lied over.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met als thema herdenken. Wim, zou jij een aantal kerkelijke momenten kunnen noemen of de plaats van herdenken binnen de kerk en de maatschappij?
1: Natuurlijk kan ik dat. In het vorige stukje hadden we het over dat het herdenken in de Bijbel heel belangrijk is. Zodat je weet waar je vandaan komt, waar je roots liggen, wie je bent. En dat geldt ook in de huidige tijd. De kerken hebben daarin, ik maak daarin een onderscheid tussen wat in de vroege kerk is ingevoerd is als het herdenken. En dat is dan het kerstfeest, het paasfeest, het pinksterfeest. Dat zijn echt herdenkingen die afgeleid zijn van de Joodse traditie. We kennen ook de wat nieuwere herdenkingen. En dan denk ik bijvoorbeeld, ja, voor sommigen is dat wel. Deze maand vieren we Hervormingsdag. Dat is dat Maarten Luther op de stellingen op de kerkmuur sloeg in Wittenberg. En dat hij zich keerde tegen de dwalingen, de misstanden in de katholieke kerk. Dat is ook een herdenken. We moeten ons ook, als ik het over Maarten Luther heb, realiseren, en dat geldt ook met heel veel gebeurtenissen nu in de wereld, dat het altijd twee kanten heeft. Wat voor de een een overwinning is, is vaak voor de andere een verlies. Hervormingsdag was een overwinning voor het ontstaan van de protestante kerken. Dat betekende voor de katholieke kerk natuurlijk het verlies van, zeker met name Noord-Europa. Recentere gebeurtenissen herdenken wij ook in de maatschappij en in de kerk. Het is al even genoemd van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Recenter hebben we natuurlijk ook herdenkingen gehad van terroristische aanslagen. Ik denk aan 9-11 toen in New York de Twin Towers geraakt zijn. Weer recenter hebben we het over 7 oktober wat er in Israël is gebeurd. En dat zijn allemaal momenten dat we herdenken, gebeurtenissen en kijken van wat kunnen we er ook van leren. Wat zijn de achtergronden ook, een reflectie waarom een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Kortom, het herdenken heeft best een hele belangrijke plaats in kerk, maar ook in de samenleving, in de maatschappij. En als we dat herdenken gaan vergeten, dan snappen we niet meer wat er gebeurt. Nu gebeurt in de geschiedenis. Ik heb voor mezelf ook wel regelmatig gehad, als we Midden-Europa bekijken, dat we realiseren wat er allemaal is gebeurd aan oorlogen. Nederland kent een periode van al 400 jaar dat de grenzen niet bestreden zijn. Maar in Midden-Europa zijn enorme grenscorrecties geweest. Elke keer weer opnieuw een strijd om grondgebied. En voor sommige bevolkingsgroepen was het dan een overwinning, maar andere bevolkingsgroepen voelen zich verdreven. En daar zijn soms, heb ik ontdekt, hele sterke sentimenten aanwezig. En om dan te weten wat er in de geschiedenis is gebeurd en een gebeurtenis van twee kanten kunnen begrijpen en herdenken, dat is wel heel erg belangrijk. De meest recente herdenkingen zijn, en daar komen we straks nog op terug, dus natuurlijk zijn de ontwikkelingen rond het Midden-Oosten en Israël. En daar kom ik zo meteen op terug.
0: Ja, want woensdag 7 oktober was er een grote solidariteitsbijeenkomst georganiseerd door Christenen van Israël. Jij bent hier ook geweest. En waarom vind je het belangrijk om naar zo'n bijeenkomst te gaan? Dan mag je na het volgende lied mag je over vertellen. En het volgende lied, dat is Avinu Malkenu van Karen Davies.

0: Ja, woensdag 7 oktober was een grote solidariteitsbijeenkomst, georganiseerd door Christenen voor Israël. En jij bent hier ook geweest. Waarom vind je het belangrijk om naar zo'n bijeenkomst te gaan? En kun je daar wat over vertellen?
1: Natuurlijk kan ik daar wat over vertellen. En ik ben daar geweest in de eerste plaats omdat ik het belangrijk vind dat als daar iets is gebeurd wat ook mijn christen zijn raakt, om daar en het Joodse volk raakt, om daar mijn solidariteit aan te betuigen. Dat wil niet zeggen dat je natuurlijk alles goed praat wat daar nu in het Midden-Oosten gebeurt, maar wel dat je het plaatst in een bepaald kader. En een van die kaders is dat op 7 oktober, als je de beelden ziet die toen ook gemaakt zijn, een zeer barbaarse aanval is geweest. En als je hier dieper op doordenkt, dan is dit dus ook eigenlijk een aanval op alle westerse waarden en normen geweest. Want wij denken wel eens dat het gaat om een stukje land wat dan hier in de nieuwsmedia zo vertolkt wordt. Maar het is eigenlijk een botsing hier van religieuze culturen. Een botsing tussen het moslimgebeuren en het joods-christelijk denken. Waar het hier om gaat is dat de islam eigenlijk gewoon wat nu Israël genoemd wordt, volledig onder controle wil hebben. En dat er gewoon geen ruimte is voor andersdenkende mensen daar in de regio. Dat kun je ook breder trekken. Dat geldt ook voor christenen. Dat wordt wel eens een beetje uit het oog verloren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel christenen er vroeger woonden in Libanon, maar ook wat nu de Palestijnse autoriteit is, het gebied van Palestina, dan zijn vrijwel alle christenen daar verdreven of weggejaagd, vermoord. Kortom, het is ten diepste hier een strijd tussen religies. Dat is het. Als je ziet hoe toen Israël is aangevallen. Dan denk ik van, dat is een barbariteit, zou ik bijna zeggen, in onze westerse ogen. Dat moet ik daarbij zeggen. En dan denk ik, terug in de geschiedenis kijken, en dat is ook het herdenken waar we het nu over hebben. Dat je gewoon ziet dat het Joodse volk al duizenden jaren nergens welkom is geweest. We hebben een holocaust gehad. We hebben de pogroms gehad. Ik noem maar recente gebeurtenissen. Maar ook in het verdere verleden. Men was nergens welkom. En ook nu. En dan denk ik wel eens van, hoe kan het eigenlijk als wij vinden dat ze daar niet mogen leven? Nou goed, dat kun je denken. Dan moeten ze elders wel goed kunnen leven. Maar ze zijn gewoon nergens veilig. Ook in Amsterdam niet. Ook al nergens ter wereld zijn ze uiteindelijk veilig. Ze mogen gewoon niet bestaan. En dat is de diepste essentie. En ik vind dat wij daar als christenen wel veel meer bij stil zouden mogen staan, dat het daar om gaat. En daarom ben ik er ook geweest op 7 oktober. En dan verbaast het me altijd weer dat men niet terugkijkt in wrok en haat, maar dat men vooruit wil kijken naar hoop en toekomst. En ja, dat men wil leven. En ja, dan denk ik, als je kijkt naar wat er de afgelopen duizenden jaren is gebeurd, dan zou een volk toch in wrok moeten zijn, in haat moeten zijn, in opstand moeten komen. Maar dat miste ik daar een beetje. Gelukkig. Het gaat erom dat men verder wil. En dat heeft mij eigenlijk enorm getroffen, dat men probeert positief naar de toekomst te kijken en niet negatief naar wat er in het verleden is gebeurd. Ja. En hoe ze dat in gaan vullen, dat weet ik niet. En hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst daar, dat weet ik niet. En daar zijn natuurlijk, wij kijken, er zijn twee ogen waarmee je kan met de wereldse ogen kijken, maar je kan het ook met de spirituele ogen bekijken. En Midden-Oosten is alles spiritueel. Alles. En dat kunnen wij als westerse mensen nauwelijks begrijpen.
0: Ja, ik vind zelf dan ook altijd wel een bijzondere getuigenis dat ze zo, ondanks het lijden, door het lijden heen Gods troost en Gods kracht ervaren. En ook ervoor kiezen om positief in het leven te staan. En ook ervoor kiezen om te vergeven en om mensen een tweede kans te geven. Ja, ik denk zelf dat we heel veel als christenen kunnen leren van het Joodse volk. Dat ze ja, toch heel sterk de aanwezigheid van God ervaren, ook in bijzondere gebeurtenissen. En we gaan nu ook luisteren naar Adrian Snell, Shema, Hear, O Israël.

0: We zijn al bijna weer aan het einde gekomen van de uitzending met als thema herdenken. Herdenken heeft te maken met de geschiedenis, met het verleden. We leven in het heden en we zien uit naar de toekomst. En ik wil je vragen, Wim, kun je iets vertellen over de toekomstverwachting van christenen, de Bijbelse toekomstverwachting?
1: Uiteraard kan ik er iets over vertellen, terwijl het aan de andere kant een heel gewaagd onderwerp is, omdat er zo geweldig veel meningen over bestaan en visies. Er staan in de Bijbel, met name in het Oude Testament, nogal wat profetische uitspraken over hoe de toekomst eruit zou gaan zien. En je weet eigenlijk pas zeker als een bepaalde uitspraak toe of is uitgekomen, wanneer je erachter staat en terugkijkt. En als je vooruit kijkt, dan blijft het altijd een beetje gewaagd om daar wat aan vast te zetten. Wat we in ieder geval nu wel zien, is dat we op dit moment heel veel profetische uitspraken in vervulling zien gaan. En dan gaat het met name om het volk Israël. Dat het weer terugkeert, dat is 3500 jaar geleden door Mozes al voorspeld. Lees de laatste hoofdstukken van het boek Deuteronomium in de Bijbel maar. Daarin staat duidelijk van dat ze op een gegeven moment, doordat ze God verlaten, over de aardbodem verstrooid zullen worden. Dat ze daar lange tijd zullen bivakeren over de gehele aarde. In de diaspora, in de verstrooiing. Dat ze zich nergens thuis zullen voelen, staat er ook. Maar dat ze ook terug zullen keren. En dat is keer op keer op keer is dat. Kun je dat terugvinden in de Bijbel. En nou, dan zien we de gebeurtenissen die achter ons liggen, die kunnen we plaatsen. En we kijken uit naar gebeurtenissen die voor ons liggen. En uiteindelijk lezen we dat er in, dat lees je onder andere in Jesaja, dat er op een gegeven moment een toekomst zal zijn waarin er vrede op deze aarde zal zijn. En daarin zal de Heer Jezus Christus een hele centrale plaats vervullen. En daarin zal ook dus het Joodse volk een plaats vervullen. En dat is een toekomst waar we naar uit mogen zien. Dat er een vrede zal zijn. En wij proberen als mensen dat wel te bereiken. Met de Verenigde Naties, de Europese Unie, met allerlei organisaties. Maar uiteindelijk zal dat niet lukken. Want er is een strijd tussen culturen, religies aan de gang. Ik noem maar wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten, maar ook breder in de Oekraïne. Het is een strijd tussen het Westen en dictatoriale regimes in China en Rusland. Kortom, op het moment dat wij denken dat we het als mensen bereikt hebben, valt het weer in duigen. We hebben eigenlijk relatief een hele lange periode van rust gehad in de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog, toen was het duidelijk van dat nooit meer. Dat willen we niet meer en we willen het door middel van een dialoog de problemen oplossen. En je ziet op dit moment weer een hele andere kant opgaan. Dat al die internationale organisaties die verwateren, die verliezen hun macht. De landen, zeker de grote landen, gaan hun eigen koers en geweld gaat weer de boventoon voeren. Nou staat Israël wel centraal in het nieuws, maar er gebeurt dus heel veel in de wereld. Ik kijk maar naar wat er in Jemen gebeurt. We horen het van Soedan, we zien in Iran dat er dingen gebeuren rond China, in Tibet en de Oeigoeren. Kortom, er gebeurt in de hele wereld weer enorm veel. En dat toch het recht van de sterkste wordt weer bepalend in de wereld. En dat moeten we ons goed realiseren. En wij denken nog steeds hier in het Westen, met name denk ik in Nederland, vanuit het poldermodel, dat we met praten de problemen oplossen. Maar dat gaat echt niet gebeuren, denk ik, in de wereldpolitiek. Het enige wat geldt is dat we moeten realiseren dat macht, kracht en geweld, dat zijn de dominante factoren waarmee de wereldpolitiek bepaald wordt. En ja, voor ons als christenen denk ik dat we mogen uitzien naar de komst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat staat ook duidelijk in de Bijbel beschreven. En dat hij dan alles zal herstellen naar zijn scheppingsorde. En dat is waar we uiteindelijk naar uit mogen zien. En dat dat zien we toch heel langzaam voor onze ogen ontvouwen.
0: Ja, en dan is ons gebed, kom spoedig, ja. Heer Jezus.
1: Er staat in, Paulus schrijft het geloof ik ergens op een gegeven moment, dat de wereld die zal in barensweeën verkeren als vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, barensweeën betekent groot, vaak veel pijn lijden. Nou, vrouwen die kinderen hebben gebaard, die weten dat. Dat is, en daarna komt er iets moois uit. En ja, ik denk dat we de huidige wereldgebeurtenissen in dat kader moeten plaatsen.
0: Ja, en wat... En, ja. Ja, wat mij dan ook wel trof toen we in Israël waren, dat de Joodse mensen ook inzien van het is tijd dat de Messias komt. We zijn ook in Israël zo verdeeld over de hele wereld, in alle landen. Mensen zijn zo verdeeld. En ja, het wordt tijd dat de heerschappij onder de Heer Jezus gestalte zal krijgen en dat hij als koning vanuit Jeruzalem zal regeren. En alles aan zijn voeten onderworpen wordt. En dat er dan vrede zal zijn en gerechtigheid. En het komende lied, dat gaat ook over Cry No More, Jeruzalem, van Jacob Zweki.

0: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van het interview. Wim, bedankt voor het interview. Wilde je nog wat aan toevoegen voor de luisteraars? Of?
1: Ja, ik wil nog wel een paar dingen noemen. En dat is, ik noemde net eventjes dat de christelijke eindtijdverwachting. Maar zo is het eigenlijk iedere grote religie zijn eindtijdverwachting. De islam heeft ook zijn eindtijdverwachting. Het jodendom heeft zijn eindtijdverwachting. En als je op een gegeven moment vanuit jouw geloof, vanuit jouw religie daarnaar kijkt en daarin ook een bepaalde krachten ontleent, dan krijg je dus ook situaties die er nu de afgelopen jaren weer gebeurd zijn. En voor mij is eigenlijk, als ik kijk naar wat er in de wereld gebeurt, een bevestiging van dat die eindtijdverwachting klopt. Want waarom zou anders, en dan eindtijdverwachting om Israël, waarom zou anders de hele wereld vallen over een klein landje, 2/3 van Nederland, de helft van de inwoners van Nederland. Het is zo klein en de hele wereld bemoeit er zich mee. En dat is voor mij toch ook wel een bevestiging dat er een kern van waarheid zit in al die eindtijdverwachtingen. Want Jeruzalem is daarin toch uiteindelijk in heel veel religies, of in alle drie die religies die daar gaan, een centrale plaats. Jeruzalem is ook de meeste keren omgestreden. Het is verwoest, het is weer opgebouwd, weer verwoest. En als een religie fanatiek genoeg is, dan gebeuren er de gekste dingen. En dan is de redelijkheid uit het oog verloren. Dat wil ik er wel aan toevoegen.
0: Ja, want wij verwachten de Heer Jezus dat hij in Jeruzalem terug zal keren en vanuit Jeruzalem zal regeren over deze aarde samen met het Joodse volk. En daar gaat ook het volgende lied over. Cry No More, Jeruzalem, van Jacob Zweki.

We hebben nu nog de mededelingen. Wim, bedankt voor je bijdrage aan de uitzending. Jaap, ook bedankt voor het bedienen van de knoppen. En elke vrijdagmorgen is er stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. Elke vrijdagochtend van 8:30 tot 9:00 in Gebouwde Haven, Oosthaven 31. Dit is een vast meditatief moment van de Protestantse Kerk Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. Van harte welkom. Dan is de Women's Glow 20 oktober. Dat is een interkerkelijke bijeenkomst voor vrouwen. Dat is op dinsdag 20 oktober van 10 tot 12 in de Oostpoort. Ader Polderweg 19 in Gouda. Dat is ontmoeting met elkaar en met God. En er zal ook een spreekster zijn. Op 25 oktober is er om 5:00 weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. Dit keer wordt dat verzorgd door de Sint-Jansgemeente B, voorganger dominee Marco Batenburg. Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel, Lage Gouwe 134. En dat begint om 7:30. Dat duurt tot 8:15. Voorganger is een van de voorgangers uit de PKN. En dan op 31 oktober om 8:00 is er in de Sint-Janskerk hervormingsavond. Er zijn sprekers en het koor en orkest van Ars Musica brengen een kantate. De toegang is gratis en informatie en aanmelden kan op www.hervormingsavondgroenehart.nl. We wensen u nog verder een fijne avond en hopelijk tot over 2 weken, tot de volgende keer.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip.

0: Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer, vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up to be a politician. Een zeer goede morgen, luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouwstad. Mijn naam is Marcel Vos en naast me zit collega Chris Vogel. En de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. In dit programma ontvangen we wekelijks gasten uit de Goudse politiek. En vandaag zijn dit raadsleden Alide Verkerke van het CDA en Saranke Westerman van Leefbaar Gouden. Dames, van harte welkom. Ja. We gaan straks uitgebreid praten over jullie voorgeschiedenis. Want jullie zijn allebei 1 april jongstleden geïnstalleerd in de Goudse gemeenteraad. Voor het eerst raadslid. Maar eerst heel groot nieuws in Gouda. Gisteren is de IKEA geopend in Gouda. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ik denk dat heel veel Goudenaar dat wel leuk vinden. Maar ik hoor van her en der wel positieve reacties. Ja. Alleen ja, zelf zou ik denk ik daar niet zo heel gauw gebruik van maken.
0: Nee, wat me opviel in het nieuws van vanochtend is dat er dus gisteren een mevrouw uit Bodegraven op de fiets naar Gouden is gekomen. Om zo'n beetje als eerste bij de opening van de IKEA te gaan. En als ik om me heen hoor, dan hoor ik alleen maar hele enthousiaste geluiden. Maar volgens mij zit er ook een kleine keerzijde aan. Maar dat schoot me gewoon te binnen. Bij het dat gebied waar is het Ghost Store gebied. Dan zijn natuurlijk heel veel winkels die zich bezighouden met meubels en woninginrichting en bedden. En allemaal producten die ook de IKEA verkoopt. Nou verkopen ze die producten daar niet zelf. Want het is een plan and order point. Maar ja, zouden nou. Het is volgens mij een attractie voor Gouden. Hè? Gouden als stad in het centrum van Midden-Holland is denk ik positief dat er een IKEA is. Maar zou het ook voor die ondernemers goed zijn? Wat denken jullie daarvan? Heb je er enig idee van?
2: Nou, misschien kan het elkaar versterken.
0: Dat kan ook, precies. Want als je trekt wel meer mensen aan die naar de IKEA kopen. Die kopen misschien ook weer wat in die directe omgeving. Maar het is een onderwerp om eens naar te vragen daar in die omgeving. Maar de kennismaking, daar gaan we het nu over hebben. Alide, ik begin met jou.
2: Ja.
0: Je bent geïnstalleerd op 1 april jongstleden. Ben je geboren en getogen Goudenaar?
2: Nee, ik ben geboren in Den Haag.
0: In Den Haag. Nou, dat is een hele mooie plek om geboren te worden, hoor. En hoe ben je, wat voor gezin kwam je?
2: Ik had twee zussen. Vader was ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken. Heeft gestudeerd, moest daar heel veel moeite voor doen toen die jong was. En mijn moeder gaf les op de huisartsschool in Scheveningen. Met heel veel problematiek. En mijn vader zei, mijn ouders zijn allebei overleden. En mijn vader zei altijd wat mama deed. Dat was veel belangrijker dan wat hij op het ministerie deed.
0: Ja. Heeft dat ook meegespeeld in jouw schoolcarrière en in je beroepscarrière?
2: Nee. Ik ben als jong meisje in Den Haag geboren. Toen zijn we naar Weesp verhuisd. Dat was vanwege het werk van mijn vader. Toen zijn we naar Duitsland verhuisd. Ook vanwege het werk van mijn vader. Toen in Voorburg terechtgekomen. Daar werkte hij bij het ministerie van Sociale Zaken. Heb ik 20 jaar gewoond. En toen waren we op zoek naar een eengezinshuis. En zo zijn we in Gouda terechtgekomen.
0: Oké, en hoe oud was je toen je in Gouda terechtkwam?
2: 30, denk ik.
0: Oké. En je hebt een opleiding gevolgd. Wat voor opleiding heb je gevolgd?
2: Ja, de oude in-service opleiding. Dat betekent dat je in het ziekenhuis wordt opgeleid. Dat heb ik in het diakonessenhuis in Voorburg gedaan. Dan zie je alle afdelingen van het ziekenhuis. En die ervaring die neem ik nog steeds mee in mijn werk nu. En ook als raadslid.
0: Want je bent verpleegkundige geweest.
2: Ja. Ja, en nou, ben ik nog.
0: Ben nog steeds. En in de zin van dat je ook nu nog werkt?
2: Ik heb gewerkt nu als praktijkondersteuner. In een huisartsenpraktijk. En dat gaat dan vooral om begeleiding van diabetespatiënten en hart- en vaatziektepreventie. Ik ben ook manager geweest van een huisartsenpraktijk. Ik heb 12 jaar in Korte Akkeren gewerkt. Ook in een huisartsenpraktijk in Gouda Oost.
0: Nou, dan ken je de bevolking van Gouda in ieder geval.
2: Ja, nou ja, ik probeer ze zo goed mogelijk bij te staan of te helpen.
0: Ja, en wanneer heb je eigenlijk interesse in politiek gekregen?
2: ik heb al lang wel interesse met de politiek, maar ik had er nooit de tijd voor. En na mijn knieoperatie 2,5 jaar geleden had ik tijd in mijn revalidatieproces om na te denken van wat wil ik nou nog de komende periode. En ik vind dat de politiek zich veel meer bezig moet houden met gezondheid en preventie.
3: Daar gaan we straks uitgebreid over hebben.
2: En daarom dacht ik, ja, dan moet ik zelf, hoe ga ik dat doen? En
3: Nog een laatste vraag. Ja. Waarom CDA? Want, ja,
2: omzien is naar elkaar. Ja. En dat doe ik mijn hele leven al en dat past ontzettend goed bij mij.
4: Ja. Je noemde al vaak het woord preventie. Waarom is preventie zo belangrijk en wat komt daarbij kijken?
2: Het is heel lastig, want de meeste preventie kost ook geld. Maar je ziet de baten. Je hebt wel de lasten, maar niet de baten die je vaak kan uitrekenen van tevoren. Maar wij kunnen met elkaar heel veel geld besparen. Of de kwaliteit van leven verbeteren. Heel veel kinderen met overgewicht, die krijgen waarschijnlijk allemaal diabetes. En dan over 20 jaar krijg je al de gevolgen van die ziekte.
4: En denk je dat de preventie zeg maar in Nederland goed geregeld is? Of kan dat beter?
2: Kan beter.
4: En waarom?
2: Nou, er is niet zo heel veel preventie. Nee.
3: Er is wel weer een campagne gaande op dit moment. Ik heet diabetes of zoiets. Ja, die man die dan bij een terras komt en dan mensen aanspreekt.
2: Ja, maar dan is het al te laat. Dan heb je het al.
3: Ja. Maar dat is een ingewikkeld vraag. Maar ik kom straks nog even op terug. Ja, want preventie is een heel breed onderwerp en kan je niet betrekken op volwassenen. Maar je kan het zeker ook in de jeugdzorg is er ook een item natuurlijk. En dan stel ik nu voor dat we naar onze andere gast gaan.
4: Zeker. Nou is het mijn beurt, Saranka. Saranke, sorry, neem me niet kwalijk. Je bent eigenaar van de Mijang Korean Street Food.
1: Mijang Korean Street Food.
4: En wat betekent dat?
1: Mijang is het Koreaanse woord voor smaak. Aha. En ik heb in het verleden al in mijn vrije tijd eigenlijk hobbymatig een kleine catering gerund. Dat heette Smaakproeverij en Catering. Ja. En daarbij deed ik bijvoorbeeld hapjes verzorgen bij wijnproeverijen, bierproeverijen, whiskyproeverijen. En toen ik dus op een gegeven moment een eigen zaak ging beginnen en een naam moest verzinnen voor die zaak, dacht ik, oké, als ik Koreaans eten wil gaan verkopen, dan moet ik er ook een Koreaanse naam aan geven. Dus vandaar Mijang.
4: En ik heb eigenlijk zelf persoonlijk, eigenlijk weet ik niet zo goed wat Koreaans eten is. Wat is Koreaans eten? Wat is echt typisch Koreaans?
1: Typisch Koreaans. Het is vooral heel vers. Dat is echt typisch Koreaans. Het meeste werk zit in de voorbereiding van het snijden van alle groenten. En daarna, als je alles voorbereid hebt, zijn de gerechten heel snel gemaakt. Maar de versheid en de puurheid van gerechten, dat staat eigenlijk een beetje voorop. Qua kruiden gebruiken we ook altijd de basiskruiden. En dat kunnen we aanvullen. Maar daarbij is het belangrijkste dat de smaak van de ingrediënt, de hoofdingrediënt, de groente, het vlees, en mee naar boven komt.
4: En is het zeg maar ook een beetje aan de Nederlandse smaak aangepast? Of is het echt typisch Koreaans dat je maakt? Je hebt natuurlijk de Chinees en je hebt de Chinees natuurlijk. Ja, geldt dat ook voor een Koreaans restaurant die je hebt?
1: Nou, mijn restaurant is behoorlijk authentiek. En daardoor bij sommigen ook wat minder populair. Ja. En ik krijg wel vaker het advies om het wat meer naar de Nederlandse smaak aan te passen. En ik heb er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want we hebben zoveel Chinees-Koreaanse all-you-can-eat restaurants. Ja, daar wil ik gewoon niet onder horen, om heel eerlijk te zijn.
4: Wat leuk, ja. Waar kom jou, ja, dezelfde vraag die Marcia ook stelde. Waar kom jouw interesse van de politiek vandaan?
1: Dat is eigenlijk al in 2014 ontstaan. Dat kwam eigenlijk, ik weet niet of men de geschiedenis van de PWR-kazerne kent. Wat nu natuurlijk een hele mooie complex wordt voor wonen. En, maar daarvoorheen was er dus op een gegeven moment het gerucht dat daar een heel groot islamitisch cultureel centrum zou komen. Met 4000, toegang voor 4000 moslims om daar hun gebed te doen, maar ook om de doden te wassen, et cetera. En ik was daar op een gegeven moment door op de hoogte gebracht door buren. Van ja, heb je het al van gehoord en zo? Ik zei, nou ja, eigenlijk nog niet. En toen zijn we erin gaan verdiepen. En ja. Laat ik zo zeggen, het heeft een heel lang verhaal gekregen. Heb ik me ook als spokeswoman voor de wijk opgesteld. Ben ook gaan inspreken in de gemeente. En toen heb ik wel gemerkt van ja, dat is dus mijn beleving geweest toen. Als je iets in de gemeente, in je wijk voor elkaar wil krijgen of iets wil tegenhouden, is het wel heel belangrijk om een korte lijntjes met de politiek te hebben. En zo ben ik op een gegeven moment eigenlijk de politiek ingerold. En niet zozeer omdat ik de politiek leuk vind. Dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Maar meer omdat ik graag de mensen die dus niet weten hoe ze iets moeten regelen, om die te kunnen helpen en om hun stem te laten horen in de politiek. Want ik heb ook uit eigen ervaring gemerkt dat als er niemand is die jou kan vertegenwoordigen of jou te woord kan staan, zichzelf kan verduidelijken, dat die gewoon soms echt ondergesneeuwd worden. En dat zie je gewoon eigenlijk op heel veel fronten zie je dat. En wat ik dan probeer is eigenlijk om die mensen een stem te geven in de politiek. Dus ik hoor ook veel verhalen, ook in mijn zaak. En dan probeer ik na te denken, hoe kan ik dit dan vervolgens in de politiek weer een stem laten geven.
4: Dus eigenlijk mensen die in de maatschappij geen stem hebben. Mag ik detailleren?
1: Ja.
4: Dat die geen stem hebben, zorg jij dat ze een stem krijgen in de gemeenteraad? Dat is een beetje goed samengevat.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel mijn doelstelling.
4: Want Leefbaar Gouda. Wat voor partij is dat eigenlijk? Als je dat zou moeten omschrijven.
1: Ik denk dat Leefbaar Gouda een hele goede weergave is van wat de maatschappij eigenlijk in Gouda huishoudt eigenlijk. We hebben echt van linkse mensen tot rechtse mensen tot centrummidden. Ik denk dat wij een hele goede vertegenwoordiging zijn van de samenleving. Wij luisteren niet naar één geluid, wij luisteren naar meerdere geluiden. En dat is soms lastig. Dat geeft soms frictie in de raad of in de fractie ook. Alleen door met respect met elkaar om te gaan, respect voor ieders mening, merk ik gewoon dat we dus tot hele mooie samenwerkingen komen. En dat vind ik dus heel belangrijk ook, om dat in de raad ook weer tentoon te spreiden. Want ik geloof echt, als dat in een partij kan, zoveel geluiden in één partij, dan denk ik en hoop ik dat ook moet gaan lukken in de raad en in de samenleving.
3: Ja, heb ik er even een vraagje voor je. Welke portefeuille heb jij in Leefbaar? Want meestal is het zo dat je aandachtsgebieden hebt als raadslid.
1: Mijn portefeuille is op het sociaal domein. Dus,
3: dat zitten jullie dus allebei. Ja, want dat was bij jouw verhaal ook al duidelijk dat jij ook op het sociaal domein zit.
1: Ja, en dat is heel breed. En niet alleen de zorg. Maar ook eigenlijk het leefbaar houden van de stad. Dus dat ook een stukje misschien fysieke leefomgeving. Maar vooral sociaal domein, dat is wel waar mijn hart ligt. Ik heb ook 6 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. Nou, daar kan ook nog wel het nodige.
3: Maar je hebt als opleiding volgens mij hotelschool gedaan.
1: Ja, dat klopt.
3: Dat ligt niet zo voor de hand dan.
1: Nee, ik heb, maar dat is ook mijn interesse. Ik heb verschillende interesses. Hotelschool was wel waar mijn hart en nieren in zit eigenlijk. Ik ben echt een, noemen ze vroeger
3: hospitality.
1: Horecaffer noemen ze dat. Ja. Dus vandaar dat ik nu ook een restaurant run. Dus,
4: ben je ook in Nederland geboren? Ook,
1: nee, ik ben niet geboren in Nederland. Ik ben geboren in Zuid-Korea. En daar heb ik 4 jaar gewoond. En toen ben ik op een gegeven moment op mijn 4e naar Nederland gekomen. Ik ben geadopteerd. Dus ik heb Nederlandse ouders. Vandaar dat mijn Nederlands ook.
3: En op je website staan 2 geweldige ouders.
1: Ja, klopt. Ja.
3: Viel mij op.
1: Ja, dus nu is het dan 1 geworden. Want mijn moeder is onlangs overleden.
3: Gecondoleerd nog.
1: Dankjewel.
4: Ben je nog eens teruggegaan?
1: Ik ben 3 keer in mijn leven teruggegaan. Ja, ik in 2001, 2017 en 2019. Ja.
3: Nou, dan gaan we straks verder over een aantal inhoudelijke kennis hebben we nu gemaakt. Dan gaan we even naar muziek luisteren. Dat is jouw keuze, Saranke. De Cranberries, Zombie. Ja. Kan je dat vertellen waarom?
1: Het is een stuk wat geschreven is in 1994. En waar de tekst is eigenlijk, het verandert gewoon niet. En dat is ook een beetje kenmerkend waar ik soms wel eens tegenaan loop in de maatschappij. We schijnen soms niet echt te leren van onze fouten. En het blijft elke keer weer terugkomen, dat onderwerp.
3: We gaan naar luisteren. De Cranberries. Ja.

0: Ja, hier zijn nog steeds de gasten Alide Verkerken van het CDA en Sauranke Westerman van Leefbaar Gouden. We gaan het nu hebben over een aantal inhoudelijke onderwerpen. En als jullie het ergens niet over eens zijn, gaan rustig met elkaar in gesprek daarover. Begin met een heel eenvoudig, maar veel besproken onderwerp. Parkeren kort akkeren. Zeg, ja, waarom alweer? Nou ja, die regeling moet toch ingaan. Die gaat in op 1 november aanstaande. Dat houdt eigenlijk in dat de eerste 3 uur kan je goedkoop parkeren in kort akkeren. Dat is 40 cent per uur. Ik neem aan dat Leefbaar daar heel erg blij mee is. Want dat is een belangrijk punt in jullie verkiezingsprogramma.
1: Dat klopt, maar eigenlijk vinden we 40 cent nog een beetje veel. Dus het is niet,
0: nog veel,
1: ja,
0: zo.
1: Maar, ja, het is het grappige is dat sommige partijen doen het af als een beleid die we hebben ingevoerd voor kort akkeren. Maar ik wil dat toch even rectificeren, want het is gewoon een noodgreep die we hebben gedaan, eigenlijk de noodrem, om de ondernemers daar te helpen niet over de kop te gaan. En als we dus het parkeerbeleid zoals die nu is, zouden blijven hanteren, dan zouden de bedrijven gewoon, sommige bedrijven gewoon failliet gaan.
0: Ja.
1: Ja, en zie dan maar de bedrijven weer terug te krijgen op het moment dat je dus de hele inventarisatie hebt gedaan of de evaluatie hebt gedaan van alle mensen van wat ze willen. Ja, dat komt misschien pas volgend jaar. Dat zou voor sommige bedrijven gewoon te laat zijn. En dat zou zo kapot zijn.
0: Het is een soort noodmaatregel die in ieder geval beperkte duur is. En dat die van beperkte duur is, dat hebben we eigenlijk te danken aan het CDA. Want het stond in het voorstel zoals voor de raad lag, stond dat niet nadrukkelijk benoemd. Jullie hebben daar een amendement over ingediend.
2: Ja, zodat de maatregel tot maximaal 1 november volgend jaar is.
0: Ja.
2: En dat daarvoor de parkeerdruk en het hele onderzoek wordt afgerond en dan een nieuw beleid is.
0: Ja, er moet dus voor die tijd eigenlijk een grondige evaluatie zijn. Waardoor je het beleid voor de komende jaren structureel kan bepalen.
2: Ja.
0: En inderdaad, parkeerdruk is daar één aspect van natuurlijk. En ook weer het betrekken van de bevolking, hoop ik.
1: Ja,
0: want participatie is een belangrijk ding in het, samenwerkingsakkoord. Om dan ook ieder van alle mensen even te horen van hoe ze denken over die plannen in de toekomst.
2: Ja, want het is nu voor korte akkeren dan wel opgelost. Maar er is natuurlijk ook gereguleerd parkeren in Kort Haarlem
0: ingevoerd. Ja, dat was ook een discussiepunt.
2: Daar zijn ook bijvoorbeeld heb je daar een gezondheidscentrum. En daar moeten de patiënten zeg maar ook betaald parkeren als ze naar de huisarts gaat. En dat is nu voor gezondheidscentrum Korte Akkeren beter geregeld.
0: Ja.
2: Maar daar niet. En daar zijn ook nog ondernemers.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld Nieuwe Park, de wijk Nieuwe Park, die heeft echt nu heel veel problemen. Sinds het betaald parkeren is ingevoerd. En daar moeten we denk ik ook nog iets aan doen.
0: Ja, want je zegt terecht, het gaat niet alleen om korte akkeren. Het gaat natuurlijk om alle wijken.
2: Ja.
0: De gemeente zegt, ja, je moet overal maatwerk toepassen. Nou ja, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar wat voor onderzoeken er precies gedaan worden. Hoe bepaald wordt wat er nou gewenst is of niet gewenst is. En dat moeten we achterhalen. Ik zag overigens dat op jullie website stond dat knelpunten doorgegeven konden worden aan burgerraadslid Kasper Karsten. Dat zag ik toevallig staan. Was je er zelf van op de hoogte? Bewust.
2: Van parkeren?
0: Ja, dat is daarover.
2: Ja, dus, hij is de woordvoerder van parkeren.
0: Ja, oké. Vandaar.
2: Ja.
0: Nou ja, we komen er ongetwijfeld volgend jaar uitgebreid op terug. Het heeft overigens wel ook gevolgen voor de financiën. Daar gaan we straks nog heel even over hebben. Want de gemeente loopt door deze noodmaatregel €700.000 parkeergeld mis. En er zijn ook nog wat extra kosten om weer alle apparatuur in te stellen, de borden te vervangen enzovoort. Alide, jouw onderwerp was gezondheid en preventie. Daar hebben we net al heel even over gehad bij je introductie. Je zegt er moet een nieuwe visie komen op sociaal domein in verband met de stijgende kosten van de zorg en er moeten keuzes gemaakt worden. Nou is natuurlijk de grote vraag van wat voor keuzes zou het CDA daar het liefst in hebben? Want je hebt te maken met ouderen die hulp nodig hebben. De WMO valt er natuurlijk ook onder. En die ouderen gaan steeds meer een beroep doen op de gemeente omdat de vergrijzing enorm toeneemt de komende 10 jaar. Je hebt te maken met preventie. Preventie in zowel gezondheidszorg en misschien ook preventie bij jeugdzorg. Want jeugdzorg is ook een heel groot onderwerp natuurlijk. Waar liggen jullie prioriteiten en wat vind je eigenlijk, wat baart je het meeste zorgen, laat het zo zeggen?
2: Nou, dat er niet voldoende wordt ingezet op preventie. Omdat je dat van tevoren niet kan aantonen wat je uiteindelijk bespaart. En soms zit dat ook niet in geld, maar in kwaliteit van leven. Dat kan je heel moeilijk meten. Of ja, daar wordt niet veel aandacht aan besteed. Nu met de begroting zien we dat de besparingen die eventueel gerealiseerd zouden worden, dat heel erg tegenvalt. Ja. Dus moeten we toch bezuinigen. En ja, ik maak me zorgen dat dus op die belangrijke thema's.
1: Mag ik daarop inhaken?
0: Zeker.
1: Ja, ja. Ik vind, want bezuinigen is natuurlijk een heel naar woord. Klinkt altijd heel naar. Alleen ik denk zelf ook dat bezuinigen een efficiëntieslag kan zijn. Dat je met een efficiëntieslag ook kan bezuinigen. Dat je gewoon kijkt waar lekt geld. En kunnen we dat gat dichten. En het op een andere manier, een efficiëntere manier, wat misschien minder geld kost, gaan investeren of gaan gebruiken. Want er wordt nu door verschillende partijen gedaan van, we gaan bezuinigen op zorg. En wat is asociaal? Of wat, en ik denk bij mezelf, ja, dat is wel heel erg kort door de bocht, vind ik. Aangezien, ik werk bijvoorbeeld zelf met personeel. Ik had vroeger 10 man personeel. Ik deed ze allemaal iets doen. En op een gegeven moment heb ik gezegd, dat kost me te veel geld. Ik ga ervoor zorgen dat alles wat dat iedereen wat meer taken op zich kan nemen. Dus je gaat van dus wel investeren in hun meer taken te leren. Dat kost tijd, dus geld. Maar uiteindelijk, ik werk nu tegenwoordig met 4 man personeel. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed, want ze werken allemaal efficiënter. Nu heb ik niet 6 man ontslagen. Ze zijn vanzelf voor uitgevloeid. Dus het is, dat is wel eventjes kijken van, hè, want ontslaan doe ik eigenlijk liever niet. Op het moment dat ze dus wegvloeien, heb ik dus geen nieuwe personeelsleden aangenomen. Maar voordat ze wegvloeien, heb ik wel voor gezorgd dat er andere taken opgenomen kan worden. En op die manier kun je dus gaan bezuinigen, zonder dat het aan de kwaliteit afdoet.
3: Maar er komt bij mij ook een vraag naar boven. Bijvoorbeeld, over jeugdzorg hebben. Vroeger was het centraal geregeld, nu is het allemaal gedecentraliseerd. Ook met de gedachte van gemeentes die kunnen ook meer maatwerk leveren. Mm-hmm. Is de jeugdzorg daar wel beter geworden?
1: Ik vind het zelf van niet. Het klopt, de zorg is gedecentraliseerd. Alleen wat er gebeurd is eigenlijk, er is een pakket over de schutting gegooid naar de gemeente. Zonder handleiding. Zonder randvoorwaarden, zonder kaders.
2: En met minder geld.
1: En inderdaad, met een pakket financiën waar je eigenlijk niet mee uitkomt. En waarom? Omdat je dus eerst heel veel hebt moeten investeren om die kaders vast te stellen. Een handleiding, beeldvormend, metaforisch voor de mensen die dan een beetje beter kunnen voorstellen. Dus moest ook een handleiding als het ware geschreven worden. Kostte allemaal extra capaciteit. En geld dus, want er moesten mensen aangenomen worden om dat dus allemaal te gaan organiseren. En ik denk dat daar gewoon heel veel geld mee gemoeid is gegaan, zonder dat het in de uitvoering nog te zien was.
3: Dus er is eigenlijk niet zo goed over nagedacht, zeg maar, wat de gevolgen van zijn geweest.
1: Ik denk dat je daar wel een kern van waarheid te pakken hebt. Maar dat is dus mijn visie zoals ik het zie. Hè? Maar dat is ook zoals ik het ook heb gemerkt. En wat ik dus vanuit de zorg ook hoor. Van ja, het is leuk. Maar opeens krijgen we heel veel werk bij. Want alles moet geadministreerd worden. En zorgmedewerkers zijn soms heel veel met administratie bezig. Terwijl ze eigenlijk veel liever aan bed staan.
3: Maar
1: ik weet niet of Alida dat kwam beamen.
2: Nou, bijvoorbeeld de WMO of jeugdzorg. Je hebt ook wettelijke regels waar je aan moet houden. En ik zie die bezuinigingen of anders ermee werken, zie ik toch een beetje somber in.
0: Ja, want laten we heel duidelijk zijn. Daar komen alleen maar meer ouderen, ook in Gouda, die hulp nodig hebben.
2: En personeel wordt duurder.
0: En het personeel wordt duurder. Ja. Dus, en dan kan je wel zeggen, moet efficiënter werken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Minder administratie ben ik ook helemaal mee eens. Maar je kan er niet onderuit dat er een toenemende vraag naar ouderenzorgers zijn. En dat ook onderdelen van de WMO, die daar vooral ook belangrijke onderdelen op gericht is, dat die vraag zal toenemen. En daar moet de gemeente wel iets mee doen.
2: Ja.
0: En dat helpt niet meer bij preventie, want die mensen hebben gewoon hulp nodig. Dat heeft niks met preventie te maken. Die mensen hebben onmiddellijk hulp nodig. En volgens mij kom jij op van de belangen van mensen die in dit soort situaties terechtkomen.
2: Ja, klopt. En er zijn mensen die nog tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld als je gehandicapt bent of ziek bent. En er woont nog een volwassen kind thuis. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp. Dan moet het kind meewerken in de huishouding. En soms kan dat prima. Maar als er met een volwassen kind ook dingen aan de hand zijn, dan wordt dat wel eens lastig. En preventie, ik heb meegedaan met een publiekscampagne We zijn zelf het medicijn. In Zoetermeer. En daar, wij kunnen zelf het risico op het krijgen van dementie met 30-40% verlagen. Door een gezonde leefstijl. En dat betekent regelmatig bewegen. Nou, dat doen we met z'n allen eigenlijk te weinig. Behalve de hele vervente atletiekers bijvoorbeeld. Of voetballers. Maar ook de jeugd beweegt te weinig. Gezond eten. Nou, ik hoorde jouw groenten.
1: Allemaal naar Bigak.
2: Ja. En je hersenen prikkelen. En dat kunnen we allemaal zelf doen. En dat geldt voor elke leeftijd. Dat begint al waar je wiegje staat. En daar ben ik eigenlijk zo door. Ik heb heel veel facetten gezien als verpleegkundige in het ziekenhuis, bij bevallingen, in de thuiszorg en bij de huisartsenpraktijk. En dat is iets wat we zelf kunnen doen.
1: Maar dan hoor ik eigenlijk ook, als je zegt dat we dat allemaal zelf kunnen doen, daar ligt dus ook al een stukje bezuiniging dan. Als we dus in de preventie daar mensen wat meer op van bewust maken, dan voorkom je dus die problemen.
0: Ja, maar voor hele generaties komt dit te laat.
1: Dat klopt.
0: En het aantal 80-plussers gaat explosief stijgen de komende jaren. En die mensen hebben fysieke problemen, die hebben gezondheidsproblemen. Die hebben allerlei problemen waar ook de gemeente een wettelijke taak voor heeft. Hè? Ja. Daar is die WMO voor bedoeld. En nog even op de jeugdzorg terug te komen. Daar is natuurlijk al langer ingezet op preventie en vroegtijdige onderkenning van problemen. Hè, door samen te werken met bijvoorbeeld scholen en huisartsen. Dat is, die weg is al ingezet. Moeten we daarmee doorgaan vooral?
2: Ik denk het wel. Want wat ik heb gezien de laatste jaren is dat de helft van wat bij de huisarts op het spreken komt. Dus echt bij de huisarts. Daar is maar de helft, 50% is medisch. En de rest is maatschappelijk-sociaal problematiek. Armoede, schulden, een heel klein netwerk. Al vroeg ziek. Dus daar kunnen we nog heel veel aan verbeteren.
0: Ja, maar ook daar geldt. Er is vorig jaar een experiment geweest in Veendam volgens mij. Waar ze ook heel erg ingezet hebben op preventie. Ook in relatie tot de jeugdzorg. Dat zij wel zeggen, de kosten gaan voor de baten uit. Dus je moet eigenlijk dan in een bepaald stadium moet je zeker meer investeren in preventie. En ook zorgen dat de mensen die snel hulp nodig hebben, die hulp ook snel krijgen. Hè? Dus dat heeft ook gevolgen voor je sociaal team. En heeft gevolgen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zodat ze sneller een lichtere vorm van hulp kunnen bieden.
3: Ja, maar mensen die hebben het jongeren, die bijvoorbeeld staan gewoon op een wachtlijst. Als je gewoon al bijvoorbeeld 15, 14, 15, 16 jaar bent. En je bent in de war. En je hebt echt hulp nodig. En je krijgt die hulp niet.
2: Ja, dan wordt het alleen maar erger.
3: Je hebt het wel over mensenleven met een toekomst. Ja. Hè? Ik bedoel, ze zijn nog hartstikke jong. Die hebben nog een heel leven voor zich.
2: Ja, en jongeren en ook ouderen. Door corona zijn ze allemaal wel een stuk achteruit gegaan. Want bijvoorbeeld ook sociale contacten is heel belangrijk voor je gezondheid. Dat wordt wel eens onderschat. En dat hebben die jongeren natuurlijk ook. Ja. Die moesten thuis blijven. Ja.
3: Maar ze worden ook nu de pechgeneratie genoemd, hè?
2: Ja.
0: Dat heeft meer met...
3: Met corona en de jongeren die dan bijvoorbeeld...
0: Ja, ook. Maar het wordt ook in relatie tot studiefinanciering. Is ook een pech.
2: Ja, dubbel pech eigenlijk.
0: Dubbel pech.
2: Ja, dubbel pech.
3: Ja. Nee, maar ik wil nog even heel kort, dacht ik.
0: Ja.
3: We hebben het over preventie. We hebben het nou over jongeren. Ik bedoel, hoe jonger je bent, zeg maar, hoe gezonder... dat je gewoon gezond blijft, zeg maar. Dus goed te eten, gezond te eten, dat soort dingen. Maar dan wil ik het eigenlijk over roken hebben dan bij jongeren.
1: Ja, dat is...
3: En dan heb je het over preventie, bijvoorbeeld. Ja. Hoe kan je nou zoiets aanpakken?
0: Ja, gewoon en kort. Vapen, nog
2: wel. De tabaksindustrie heeft gewoon een hele dikke vinger in de pap. Eigenlijk zou je het... helemaal moeten verbieden, denk ik.
1: Ja, ik weet niet of verbieden. Sinds het verboden wordt, heb ik het gevoel dat het alleen maar meer geworden is. Heel veel jongeren die dus ook gewoon vanuit het buitenland... en ja, helaas heb ik iemand die ik ken, heel goed ken... die daar ook gebruik van maakt. Hè, die gaan naar Luxemburg, gaan daar sigaretten halen. Iemand die dan in het buitenland, buiten EU op vakantie is geweest... en dan volgens sigaretten meeneemt. Ja, we moeten maar afwachten of dat allemaal zo gezond is.
3: Nou, wordt er genoeg gedaan op school?
1: Sorry?
3: Wordt er dan genoeg gedaan op school om dit bespreekbaar te maken?
1: Ik denk dat, want scholen die verbieden vaak al het roken in scholen en op schoolpleinen ook. Maar ja, dan gaan ze buiten schoolplein. Ja, daar kan scholen dus niks van zeggen, aangezien dat buiten hun bereik valt. Dus ja, ik vind het altijd een beetje, ja, als je gaat verbieden, dan moet je het gaan handhaven. En moeten we dan een sigarettenhandhaver hebben die dan vervolgens mensen zegt van je mag niet roken. Ja, dat gaat gewoon niet.
2: Volgens mij in Zweden of ander land
1: Zwitserland.
2: Is het wel verboden. En daar, volgens mij werkt het daar heel goed dat er niet wordt gerookt. Ik denk dat we ook meer kennis. Iedereen weet dat roken niet goed is. Maar het is een verslaving. Dus het is ontzettend moeilijk als je eraan begonnen bent. En dat begint soms maar met onderzoeken van wat is het? Hoe proeft dat? En dan ben je met één sigaretje al de pineut. En de tabaksindustrie zorgt ervoor dat je dan echt verslaafd raakt en het lekker vindt. Dan is het ontzettend moeilijk om er vanaf te komen. Dus
0: Je ook moet hier daarvoor geldt, al. Voorkomen is beter dan genezen.
2: En
0: letterlijk
2: in dit als er kennis is, want het is niet alleen maar voor je longen slecht, maar ook voor het risico op hart- en vaatziekten. Dan loopt het risico behoorlijk op.
0: Kanker.
2: Kanker. Hoe meer er niet beginnen aan roken, hoe beter het is.
0: Je hoort dat hier, je kan hier makkelijk een hele uitzending aan
2: rijden. Ja,
0: dat is ook terecht, want laten we niet vergeten dat het sociaal domein, geloof ik, 40% van de begroting van de gemeente, of nog meer zelfs is. Ja. Dus dat is echt een heel grote kostenpost ook voor de gemeente. Dus het is belangrijk om daar ook kritisch naar te kijken, maar ook niet uit oog te verliezen dat het om mensen gaat die ook hulp nodig hebben.
1: Ja.
0: Een heel ander onderwerp, Saranke. Leva Gouda heeft een motie ingediend om onderzoek te doen naar terrassen op de markt. Kan je dat even toelichten?
1: Dat kan ik zeker. Tijdens corona hadden we natuurlijk al terrassen. Om de terrassen wat meer van elkaar, de tafels meer van elkaar te krijgen. En toen was natuurlijk het protest van maar dan loopt natuurlijk ook omzet mis. Dus hebben ze op een gegeven moment besloten, even kort, dat dan ook tafels op het markt, de markt mochten staan. De markt was toen ook wat klein natuurlijk. Dus kon het ook wat makkelijker. Alleen daar zijn best wel veel goede en positieve reacties ontvangen. En die heb ik natuurlijk ook uiteraard gehoord. Want ik zat dus met de corona precies. Dus heb ik mijn zaak geopend. En het zag er ook hartstikke gezellig uit. En na de corona is dat eigenlijk weggehaald. En daar zullen vast wel goede redenen voor geweest zijn. Alleen je merkt wel dat mensen het jammer vinden. Want zeker in de zomer. Kijk, in de winter vinden ze dat allemaal niet zo jammer natuurlijk. natuurlijk met de zomer, is als de warenmarkt er niet is, gewoon echt één groot leeg markt. En ik heb van meerdere mensen ook gehoord van, zo, het zou leuk zijn als we weer gewoon tafeltjes op de markt kunnen zetten. De terrassen wat vergroten. Nee, ik hoorde van sommigen ook dat, dat ze gewoon mensen niet kwijt kunnen. Nou, dat merkte ik zelf ook. In de zomer na mijn werk, dan ging ik wel eens langs het terras denken, oh, ik kan hier niet meer zitten. Ja, dat zou daarmee natuurlijk ook gevangen kunnen worden. Dus ja, het leek mij toen wel een goed idee. Nou ja, onze partij een goed idee. Om daar dan een onderzoek naar te doen. Of er inderdaad weer animo voor is. En hoe het mogelijk gemaakt kan worden. Of het gewoon weer mogelijk gemaakt moet kunnen worden. Voor de terrassen op de markt terug te zetten.
0: En heeft het college toegezegd dat onderzoek uit te voeren?
1: Ja, de motie is aangenomen met de meerderheid. Dus dat gaan ze zeker doen. Ik heb de wethouder opgesproken. En die vond het op zich inderdaad. Die stond positief tegenover. Maar die had ook wel de nodige kritiekpunten. Ik hoor ook van buitenstaand zeggen, ja, maar dat, dan moet het weer opgeruimd worden. Zo. Ik zeg, nou ja, laat de ondernemer, het personeelsprobleem, hoe het opgeruimd wordt, laat de ondernemer daar dan even erover nadenken. Dat hoeven wij niet te gaan beslissen voor ze. Weer dat stukje participatie natuurlijk. En het is ook een onderzoek. Dus ik ben gewoon ook zelf heel erg benieuwd wat eruit komt.
0: Ja, en is bekend wanneer dat onderzoek ongeveer klaar moet zijn?
1: Nou, dat is wel voor Q1 2027. Want we, weet je.
0: Q1 is?
1: Kwartaal 2000, eerste kwartaal 2017.
3: Dank je. Jacht,
2: maar dat is al heel snel.
1: Ja,
2: zijn ze er allemaal mee bezig?
1: Ze zijn er allemaal mee bezig,
0: anders, als ze zo snel klaar moet zijn, dan moeten ze al begonnen zijn. We gaan naar muziek luisteren, dat is jouw keuze, Alide. Ja. Chic, Le Freak. Was jij een discobeest in je jeugd?
2: Ja, nog steeds eigenlijk.
0: Nog steeds eigenlijk.
2: Disco en soul.

0: Ja, we gaan het nog even hebben op een heel belangrijk onderwerp. We hebben niet heel veel tijd voor, maar in de komende raadsvergaderingen van 9 november en 11 november staan helemaal in het teken van de meerjarenbegroting van de gemeente Gouda. 2027 en dan 3 jaar daarna. Ik wil even een paar dingen uitlichten die in ieder geval al bekend zijn. Meer sparen voor grote investeringen. En dat begint in 2027, 5,5 miljoen. Want er is heel veel extra geld nodig. Daarna moet er 8,75 miljoen gespaard worden. En dat geld is allemaal nodig voor achterstallig onderhoud in de open ruimte, bodemverzakking. Er zijn ambities om veel nieuwe huizen te bouwen, maar die hebben ook huizen nodig. Er moet riolering aangelegd, er moet onderhuishuisvesting zijn enzovoort. Goeie zaak dat die spaarpot wordt vergroot om die investeringen de komende jaren te kunnen doen.
1: Nou, ik denk zeker dat het belangrijk is voor onderhoud. Kijk maar ook landelijk. Alle bruggen en wegen.
0: En dat valt altijd duurder uit dan je denkt. Even de Haastrechtbrug. Die onlangs gerenoveerd is. Dus echt nodig.
2: Dat is echt wel nodig.
1: Dat is echt wel nodig.
0: Extra geld voor veiligheid en leefbaarheid. 317.000 euro per jaar. Dat is volgend jaar al. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, ik denk het ook wel, ja.
1: Ja, het hangt er vanaf waar het precies voor wordt ingezet. Ja. Daar staat geloof ik wel iets bij. Maar vooral fatbikes geloof ik in de binnenstad.
0: Ja, maar daar ga je geen 317.000 euro.
1: Nee. Maar fatbike overlast is natuurlijk door heel Gouda.
0: Zwerfafval geloof ik ook.
1: En zwerfafval ook.
2: Ja, zwerfafval, ja. Maar zeg, want veiligheid is natuurlijk heel ruim. Hè? Inderdaad, van zwerfafval, illegaal dumpen van afval. Inderdaad, een fatbike, maar ook criminaliteit. Natuurlijk preventief willen ze daarop acteren. En ik denk dat dat een hele goede zaak is, ja.
0: Ja, dus een goede zaak, maar we willen nog wel even weten waar het geld precies naartoe gaat.
1: Ja. Hè?
0: Gemeentelijke lasten stijgen circa 2%. Dan hebben we het vooral over OZB en rioolheffing. Maar dat is minder dan de inflatie.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk minder dan verwacht werd. Is dat ook een goede zaak?
2: Oh ja, daar hebben we natuurlijk voor gepleit. Zeker. Dat het niet zou stijgen eigenlijk, maar goed. Ja.
0: En ook als burger betalen we graag minder belasting. En we betalen niet minder, we betalen meer. Maar in ieder geval niet zoveel als eigenlijk zou kunnen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een mooie zaak is. Dat onze wethouder Michiel Bunnik de financiën voor Gouda zo goed heeft achtergelaten.
0: Dat is een hele goede opmerking. Want de afgelopen 8 jaar is ook met een overschot geëindigd. En ook dit jaar voorzien we in een sluitende begroting met inderdaad ruimte voor reserveren voor grote uitgaven. Dus dat is een voortzetting van het beleid met hier en daar wat aanscherping of wijzigingen.
1: Ja.
0: Dat klopt wel. De toeristenbelasting stijgt fors naar €4,60 per persoon per nacht. Dat is bijna een verdubbeling. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, dat is...
0: Gouden wil ook aantrekken.
2: Ja, zeker. Maar ik vind bijvoorbeeld op sommige, zoals op overnachtingen, is dat flink toegenomen. Dat is geloof ik van 9% naar 21% gegaan.
0: Ja,
2: dat vind ik toch wel inderdaad wel...
0: Nou, dat heeft ook met de BTW-verhoging te maken.
2: Ja, dat is de BTW-verhoging.
0: Er zijn twee verhogingen, een BTW-verhoging en een OZB-verhoging. Dus het wordt een stuk duurder om in een hotel te overnachten.
2: Ja, en dat vind ik toch wel, jammer. Maar dat is geloof dat is landelijk, landelijk bepaald.
3: Dat is ook in Amsterdam
2: natuurlijk, toch?
3: En mensen blijven wel komen.
2: Ja, maar wij zijn Amsterdam niet.
3: Zit daar verschil in dan?
2: Ja, we zijn lang geen Amsterdam.
0: Wij zijn een veel leukere stad dan Amsterdam.
2: Wij zijn veel unieker, dat sowieso unieker.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En kijk, Amsterdam, daar blijven ze komen. Want dat is natuurlijk gewoon een metropool.
3: Ja.
2: Gouden is geen metropool. Dus dat is...
3: Kun je dus echt niet met elkaar vergelijken.
2: Ja. Maar als je dus in Gouden wel voor de toeristen aantrekkelijk wil blijven maken. Ja, ik vind die verhoging dan best wel flink hoor. Maar goed,
0: moeten al die extra uitgaven waar we het over gehad hadden. Maar vooral die reserveringen ook. Dat moet ergens vandaan komen. En dan moet dus ook vanaf 2028. Want daar gaat het vooral over ook bezuinigd worden. En wat precies bezuinigd wordt is allemaal nog ter discussie. Hè?
1: Ja.
0: Want het college moet nog met een...
1: Uitvoeringsagenda
0: komen. Waarin al die onderwerpen uitgewerkt worden en de consequenties daarvan goed in kaart worden gebracht. Maar één daarvan viel me wel erg op, bezuinigen op armoedebeleid, €500.000. Ja. Schrok jij ervan, Alina?
1: Ja.
0: En jij?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat een behoorlijk bedrag. Maar ik wil ook graag zien van hoe ze dat willen gaan bezuinigen. Ja. Dat is natuurlijk net alweer, ja. Want dat wordt natuurlijk ook, we hebben daar ook vragen over gesteld. Hè. Gaat dat ook over de overheidskosten? Kan dat met efficiëntere inzet van personeel? Dan snap ik hem. Want wat ik ook aangaf, als je personeel efficiënter inzet, dan kan de bezuiniging daar vandaan komen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd vooral van hoe er wordt bezuinigd.
0: Ja, en ze gaan ook onderzoeken volgend jaar wie er nou precies gebruik van maken, zodat je beter inzichtelijk hebt. Ja. Of er in, want even alle duidelijkheid. Nu is het zo dat tot 130% van het minimumloon er een mogelijkheid is gebruik te maken van bepaalde voorzieningen. En dat zou dan teruggaan naar 120%. Ja. Waardoor de aanname is dat er dan ook minder mensen gebruik van maken. Dat is ongeveer de achtergrond van het verhaal. Dan gaan we even kijken naar andere besparingen. Exploitatie op het gerenoveerde stadhuis. Want daar waren ook gelden voor gereserveerd. En ook daarvan wordt gezegd van kan dat niet anders.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik heb geen idee hoe ver dat daar precies voor staat. En ik neem aan dat er ook afspraken zijn gemaakt over die renovatie. Ja. In hoeverre je daar vanaf kan.
2: Maar daar is het onderzoek wel goed voor natuurlijk. Ja. Dus ik vind dat wel een hele goeie. Ik wil 14 miljoen voor het stadhuis voor renovatie. Het is niet alleen renovatie.
0: Het gaat niet over de exploitatie in dit geval.
2: Oh, sorry.
1: Ja.
0: Nee, de renovatie is allemaal al in kar en kruik en die loopt door. Maar het gaat om de exploitatie. Hè? Dus wat je jaarlijks moet betalen om die maatschappelijke functie van het stadhuis, het oude stadhuis, een vangstig te geven. Sociaal domein wordt ook weer genoemd. Hè? Van, we moeten toch kijken of er wat op sociaal domein bezuinigd kan worden. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat zal een behoorlijke puzzel worden. Kan beschouwen, daar weet ik zelf eigenlijk niet zo heel veel van. Maar ik begrijp dat dat vooral door Gouda betaald wordt. En dat men ook wil dat de omliggende gemeentes daar meer gaan aan betalen. Subsidies, hoe naar subsidiebeleid kijken. Naar het evenementenbeleid kijken. Hebben jullie dingen gehoord waar je zegt, die heb ik nog niet gehoord waarop bespaard zou kunnen worden?
2: Ik denk dat er wel goed naar gekeken is. Ik denk dat er wel een wel overwogen keuze genomen is. Dus ik heb tijdens het lezen van de besparingen niet het idee gehad van, oh god, ze zijn wat vergeten. Maar goed, besparing is natuurlijk sowieso een hekelpunt. Dus

0: participatie had in het in de verkiezingsperiode. Ik zag dat nu een eerste meedenkbijeenkomst was over aardgasvrij Plaswijk.
1: Ja. Ja.
0: En ik denk, nou, dit is volgens mij de manier waarop je het eigenlijk moet doen. Hè?
1: Ja.
0: Op 15 oktober is de eerste meedenkbijeenkomst. En daarin denken we samen met de inwoners uit Plaswijk na over de beste aanpak om tot de wijk te komen zonder aardgas. En je kan er vrijblijvend aan meedoen. En als je het aan meedoet, ben je tot niets verplicht. Het is puur een denktank hoe je met elkaar een plan zou kunnen bedenken om een wijk, of een deel van de wijk, ja, want het gaat voorlopig om een deel van de wijk, aardgasvrij zou kunnen maken. Ja. Is dit wat we willen in de toekomst hier als het om participatie gaat?
1: Ik mis het enige stukje dat er ook de mogelijkheid zou moeten zijn om het helemaal niet te doen als mensen massaal niet willen. Want het is natuurlijk nogal een ingreep. Want het staat nu van hoe we het allemaal aardgasvrij gaan maken. Maar als de hele wijk zegt zo van, ja, maar Joris, jongens, dat kan ik niet betalen. Of dat gaat me
0: wat
1: niet lukken.
0: Wat ik begrepen heb, is dat ze niet de hele wijk in eerste instantie willen doen. Maar vooral de mensen die bereid zijn daaraan mee te werken.
1: En dat is een hele goeie.
0: En dan hoop je natuurlijk ook dat dat een goed voorbeeld is. En dat dat positief uitpakt en dergelijke. Zijn er nog dingen over die jullie nu nog even te sprake willen stellen? Die van, nee, hebben we nog niet gehad van. Anders heb ik nog één puntje om de tijd te vullen.
1: Kom maar op.
0: Wat ik heel bijzonder vond. Landelijk vuurwerkverbod. Dat gaat dit jaar in. En er is de mogelijkheid dat de gemeente ontheffingen geeft aan verenigingen. Gouda heeft inmiddels besloten dat niet te doen. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ik denk dat het onder de gegeven omstandigheden goed is. Omdat er anders het handhaven heel lastig is. En ik las vanochtend of gisteren dat in Den Haag ook geen ontheffing wordt gegeven. En dat is bij meerdere steden, omdat het de eerste jaarwisseling is zonder vuurwerk. Ik denk dat we moeten kijken of daarna wel ontheffingen mogelijk zijn.
0: Ja, want het werd vooral in relatie gebracht tot handhaving. Want als natuurlijk op een aantal plekken wel vuurwerk mag worden ontstoken en elders niet. Ja, hoe bepaal je dan precies waar het is? En ga je het dan op de knallen af of zo? Weet je wel? Ja. Het lijkt me ingewikkeld. Maar we moeten ook sowieso afwachten hoe het überhaupt met de handhaving gaat natuurlijk. Ja. Hè? Want we willen wel allemaal dat als je een verbod hebt, dat je het ook handhaaft, hè? Toch?
2: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Heel fijn dat jullie hier waren.
3: Ja,
0: en Chris, jij ook fijn dat je hier was. Arjan, bedankt voor de techniek. Volgende week is hier wethouder Harold Hooglander te gast.
1: Benieuwd.
0: Fijn weekend nog.
1: Ja, heel erg bedankt voor de gastvrijheid.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag luisteraars en wat fijn dat u weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en de techniek zoals altijd in handen van Arjan Doelman. Vandaag heb ik een mooie uitzending voor jullie klaarstaan, want we gaan vandaag luisteren naar George Thorogood en zijn Destroyers, die vooral in de jaren 70 en 80 bekend werden met een heerlijke boogie blues geluid. We starten met You Got to Lose.

Ja, dit was een nummer van hun eerste album uit 1977. George Lawrence Thorogood, geboren op 24 februari 1950 in het Amerikaanse stadje Wilmington in de staat Delaware. Ja, in zijn jongere jaren zat George op de Brandywine High School en daar leert hij ook zijn toekomstige vriend Jeff Simon kennen. En ook tevens zijn toekomstige drummer en bandgenoot. Ja, de twee raken al snel bevriend, maar voor op de American High School houdt hij zich in het begin eigenlijk helemaal niet bezig met muziek, maar toont hij vooral interesse in honkballen. Hij speelt dan ook zelfs op een semi-professioneel niveau en wordt zelfs uitgeroepen tot rookie van het jaar. En ja, dat doet hij ook best wel een tijdje, totdat hij van een goede vriend een mooie slide-gitaar cadeau krijgt. En dan begint het pas echt. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren verwijst naar een populaire line dance begin jaren 50 en 60 heel populair was in de Verenigde Staten. We gaan luisteren naar Madison Blues.

0: Ja, Medicine Blues, origineel natuurlijk geschreven door Elmore James, die het in 1968 al opnam. Maar dankzij George Thorogood werd dit liedje in 1977 opnieuw populair. Ja, in 1973 moest George Thorogood voor het eerst optreden. En er werd hem gevraagd van, hoe heet je band eigenlijk? Ja, hij had geen idee hoe hij zijn band heette. Die moest hij ter plekke eigenlijk bedenken. En toen bedacht hij zich, ik ken een pianist die meespeelde op de opnames van blueslegende Howlin' Wolf. En die stond alleen vermeld als Destruction. En daarop besloot George Thorogood te gaan voor de Destroyers. En zo kregen we dus George Thorogood en de Destroyers. En dan is het 1973. De band moet dus een eerste optreden geven. De band bestaat dan uit natuurlijk George zelf, zijn jeugdvriend Jeff Simon, de drummer, en gitarist Ron Smit. Ja, een eerste optreden vindt plaats op de Universiteit van Delaware. Dat eerste optreden, ja, dat was nogal geïmproviseerd. De band had namelijk slechts 1 of 2 keer gerepeteerd. En George had tot een week geleden niet eens een elektrische gitaar. Ja, en het optreden zelf leverde de band slechts een schamele $150 op. En ze speelden onder meer deze bekende song. We gaan luisteren naar het lange One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

heerlijk toch. Ook dit nummer is al veel eerder geschreven. Onder meer uitgebracht door Amos Milburn in 1953. Maar er is ook een versie van John Lee Hooker. Die nam de aangepaste versie op in 1966. Ja, en deze versie uit 1977 was ook immens populair. En iets wat George Thorogood dus wel vaker deed. Een nummer opnieuw uitbrengen met een nieuw jasje, een ruiger geluid. En dat werd immens populair. Ja, de band was in 1976 druk bezig met het opnemen van hun allereerste album. Een aantal jaar daarvoor hadden ze dan ook een tweede gitarist gevonden, genaamd John Smith. En het eerste album, George Thorogood and the Destroyers, werd voornamelijk tussen 1976 en 1977 opgenomen in Boston. En uiteindelijk werd het album op 16 augustus 1977 uitgebracht bij het Amerikaanse platenlabel Rounder Records. Ja, bestond wel wat verwarring over de nou werkelijke bezetting van de band. Omdat gitarist Billy Blau na de afgeronde opnames pas bij de band kwam. En er zijn later nog wat baspartijen toegevoegd aan het album. Hij werd dan ook nog niet genoemd als officieel lid van het album van de band op het album. Het uitgebrachte album bestaat voornamelijk uit oude bluesklassiekers. En ze spelen dat ook vooral rauw en hard en energiek. En dat verklaart ook wel waarom het album zo ongepolijst klinkt. De basis is eigenlijk een band die gewoon lekker in de studio aan het spelen is. En het album vormt daarmee ook een soort blauwdruk voor zijn latere werk. U hoorde al drie nummers van dit album. En ik heb er nog eentje klaarstaan in deze George Thorogood special. Hier op Gouwestad Radio. Van dit album, Can't Stop Loving.

Ja, en daarmee sluiten we het eerste album af. En aanvankelijk werd er verwacht dat er van het eerste album maar 5000 exemplaren verkocht zouden worden. De eerste bestelling bedroeg dan ook maar 750 platen. Maar uiteindelijk liep het album veel, veel beter dan verwacht. En werden uiteindelijk maar liefst 100.000 exemplaren van hun eerste album verkocht. Ja, het tweede album, Move It On Over, uit 1978, werd eigenlijk hun grote doorbraak. Ondanks dat het album weer veelal uit covers bestond. Maar omdat ze dus hun eigen draai gaven aan die nummers op hun eerste en tweede plaat, was de band ontzettend geliefd. Ja, de nummers klinken namelijk als jaren 50 bluesrock, maar veel agressiever. En zo is de openingstrack van het tweede album origineel eigenlijk van Hank Williams. Maar deze versie is heel anders. Move It On Over.

Who do you love in deze George Thorogood special hier op Gouwestad Radio. Heeft u nou wat later ingeschakeld? Niet getreurd, want vanavond om 10 uur wordt deze uitzending herhaald. En morgen kunt u ook terecht op onze mooie Gouwestad website om de podcast terug te luisteren. Dan zitten we in 1980, als de band wat wijzigingen kent. Zo stapt medeoprichter en gitarist Ron Smit uit de band. Hij zou echter pas in het jaar 2000 aangeven wat de echte reden was voor zijn vertrek. Namelijk het vele toeren en de stress die hij daardoor ervaarde. Ja, George Thorogood besloot opvallend genoeg zijn gitarist niet te vervangen met een gitarist, maar met Hank Gardner, een saxofonist. Ja, en daarmee was er niet langer een tweede gitarist in het spel. En veranderde dus ook een beetje het geluid van de band. Maar om nou te zeggen dat ze daar minder succesvol mee waren, nee. Want in 1982 brengt de band hun 5e studioalbum Bad to the Bone uit. En daarmee scoorden ze ook hun eerste eigen geschreven nummer 1 hit. Het nummer Bad to the Bone kwam op plaats 27 binnen in de hitlijsten. Maar werd vooral bekend door het gebruik in films, series en zelfs sport. Vooral het openingsriffje is natuurlijk wel erg lekker. Bad to the Bone.

Ja, Bad to the Bone met een hele andere sound dus. Een saxofonist in plaats van een gitarist. We gaan naar het jaar 1985 als het album Maverick uitkomt. Ja, en de titel Maverick past dan ook goed bij Thorogood. En, want Maverick, ja, dat is iemand die zijn eigen weg gaat. En dat sluit dan ook weer mooi aan bij zijn imago als rauwe bluesrocker. Ja, de band hoeft zich inmiddels natuurlijk ook niet meer te bewijzen. Omdat ze in die tijd al vele fans hadden. En we beginnen met een heerlijk nummer van dit album, Gear Jammer. Ja, de song gemaakt voor truckers is vooral zo lekker door zijn beroemde Gibson-gitaar, Gear Jammer.

Ja, heerlijk. We gaan verder met het volgende nummer, I Drink Alone. Het werd uitgebracht als single en werd een van de bekendste nummers van Thorogood. Een simpele, zware bluesriff met een bijna humoristische tekst. Het nummer speelt bewust met het cliché van een eenzame drinker, I Drink Alone.

I Drink Alone. En dan gaan we door naar het album wat in 1988 uitkwam. Born to be Bad. Ja, 10 nummers bevat dat album. En slechts 3 songs daarvan schreef Thorogood zelf. Ja, de overige 7 songs zijn blues, rock en country klassiekers. Maar we gaan luisteren naar een van zijn eigen geschreven nummer op deze plaat. You Talk Too Much. Ja, dat gaat natuurlijk over iemand die maar blijft praten en daar niet mee kan stoppen. Het wordt bovendien ook de eerste single van het album en deed het opvallend goed op de Amerikaanse radio. You Talk Too Much.

En tot op de dag van vandaag treden ze nog steeds op. Ik wil Arjan Doeman bedanken voor de techniek vandaag. Presentatie Roel Visser. We gaan eruit met de grote hit van het album Haircut uit 1993. Get a Haircut. Dit nummer heeft de volgende boodschap. Als je vader vindt dat je je haar moet knippen en een echte baan moet zoeken, kan je misschien maar beter luisteren. We gaan eruit met Get a Haircut. Ik wens u allen een hele fijne zondag. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.